RTV NOF.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, traaien oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht hebben een waarschuwing ontvangen nadat de darmbacterie E. coli in het drinkwater was aangetroffen. De veiligheidsregio en drinkwaterbedrijven adviseren het water minimaal 3 minuten te koken. Dit kookadvies geldt voorlopig voor de komende 3 dagen om gezondheidsrisico's te voorkomen. Hulpdiensten blijven zoeken naar mogelijke slachtoffers in de flat in Amsterdam-Nieuw-West, waar donderdagavond een zware explosie plaatsvond. Het gebouw is nog niet volledig doorzocht en vermisten zijn niet uitgesloten. De EOD onderzocht het getroffen deel vanwege mogelijke aanwezigheid van explosief materiaal. Tot nu toe zijn geen slachtoffers aangetroffen. Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten overeenstemming hebben bereikt over de tekst van een vredesakkoord. Volgens premier Sharif worden nu de vervolgstappen besproken. Ook Iran spreekt van een nabij akkoord. Details ontbreken nog, maar volgens een Amerikaanse functionaris worden de belangrijkste doelen van de regering Trump gerealiseerd. Oekraïne en Moldavië kunnen maandag verder met hun EU-toetredingsonderhandelingen. De ambassadeurs van alle EU-landen stemden in met de hervatting van de gesprekken. Het proces lag stil door een Hongaars veto van premier Viktor Orbán. Na zijn verkiezingsnederlaag trok Hongarije het veto in, na afspraak met de Oekraïne over minderheidsrechten. En dan het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden van het land nog een bui en ligt de temperatuur rond de 13 graden. Overdag is het wisselend bewolkt en kan er een bui vallen. De maximumtemperatuur ligt dan rond 17 graden. En tot zover het nieuws.

0: RTV NOF.
1: Waar staat, wat en worden.
2: En for love's sake, each mistake. Oh.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht hebben een waarschuwing ontvangen nadat de darmbacterie E. coli in het drinkwater was aangetroffen. De veiligheidsregio en drinkwaterbedrijven adviseren het water minimaal 3 minuten te koken. Dit kookadvies geldt voorlopig voor de komende 3 dagen om gezondheidsrisico's te voorkomen. Hulpdiensten blijven zoeken naar mogelijke slachtoffers in de flat in Amsterdam-Nieuw-West, waar donderdagavond een zware explosie plaatsvond. Het gebouw is nog niet volledig doorzocht en vermisten zijn niet uitgesloten. De EOD onderzocht het getroffen deel vanwege mogelijke aanwezigheid van explosief materiaal. Tot nu toe zijn geen slachtoffers aangetroffen. Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten overeenstemming hebben bereikt over de tekst van een vredesakkoord. Volgens premier Sharif worden nu de vervolgstappen besproken. Ook Iran spreekt van een nabij akkoord. Details ontbreken nog, maar volgens een Amerikaanse functionaris worden de belangrijkste doelen van de regering Trump gerealiseerd. Oekraïne en Moldavië kunnen maandag verder met hun EU-toetredingsonderhandelingen. De ambassadeurs van alle EU-landen stemden in met de hervatting van de gesprekken. Het proces lag stil door een Hongaars veto van premier Viktor Orbán. Na zijn verkiezingsnederlaag trok Hongarije het veto in, na afspraak met de Oekraïne over minderheidsrechten. En dan het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden van het land nog een bui en ligt de temperatuur rond de 13 graden. Overdag is het wisselend bewolkt en kan er een bui vallen. De maximumtemperatuur ligt dan rond 17 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht hebben een waarschuwing ontvangen nadat de darmbacterie E. coli in het drinkwater was aangetroffen. De veiligheidsregio en drinkwaterbedrijven adviseren het water minimaal 3 minuten te koken. Dit kookadvies geldt voorlopig voor de komende 3 dagen om gezondheidsrisico's te voorkomen. Hulpdiensten blijven zoeken naar mogelijke slachtoffers in de flat in Amsterdam-Nieuw-West, waar donderdagavond een zware explosie plaatsvond. Het gebouw is nog niet volledig doorzocht en vermisten zijn niet uitgesloten. De EOD onderzocht het getroffen deel vanwege mogelijke aanwezigheid van explosief materiaal. Tot nu toe zijn geen slachtoffers aangetroffen. Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten overeenstemming hebben bereikt over de tekst van een vredesakkoord. Volgens premier Sharif worden nu de vervolgstappen besproken. Ook Iran spreekt van een nabij akkoord. Details ontbreken nog, maar volgens een Amerikaanse functionaris worden de belangrijkste doelen van de regering Trump gerealiseerd. Oekraïne en Moldavië kunnen maandag verder met hun EU-toetredingsonderhandelingen. De ambassadeurs van alle EU-landen stemden in met de hervatting van de gesprekken. Het proces lag stil door een Hongaars veto van premier Viktor Orbán. Na zijn verkiezingsnederlaag trok Hongarije het veto in, na afspraak met de Oekraïne over minderheidsrechten. En dan het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden van het land nog een bui en ligt de temperatuur rond de 13 graden. Overdag is het wisselend bewolkt en kan er een bui vallen. De maximumtemperatuur ligt dan rond 17 graden. En tot zover het nieuws.

0: wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
1: Het is vanochtend wisselend bewolkt met kans op een enkele bui. De wind uit het westen is matig, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De maximumtemperatuur ligt vandaag rond 17 graden.
2: Van Dwarp ontstaat.
0: RTV NOF.

0: Nou, mensjes, de keer wat doe je?
1: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
0: Schitterend!
2: Boetengewoon Ludema, uit water is wat. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
0: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
3: Door deal bij dijk, dan heb je een dijk van een deal.
4: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
5: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
6: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op... Zo'n oeren.
7: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
8: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. De Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako arriveren vandaag in Nederland voor een staatsbezoek op uitnodiging van koning Willem-Alexander. Het bezoek duurt van woensdag tot vrijdag. Het paar verblijft vermoedelijk op kasteel Het Oude Loo. Onder meer een fotomoment en het gezamenlijk bekijken van Nederland-Japan staan op het programma. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht hebben een waarschuwing ontvangen nadat de darmbacterie E. coli in het drinkwater was aangetroffen. De veiligheidsregio en drinkwaterbedrijven adviseren het water minimaal 3 minuten te koken. Dit kookadvies geldt voorlopig voor de komende 3 dagen om gezondheidsrisico's te voorkomen. Hulpdiensten blijven zoeken naar mogelijke slachtoffers in de flat in Amsterdam-Nieuw-West, waar donderdagavond een zware explosie plaatsvond. Het gebouw is nog niet volledig doorzocht en vermisten zijn niet uitgesloten. De EOD onderzocht het getroffen deel vanwege mogelijke aanwezigheid van explosief materiaal. Tot nu toe zijn geen slachtoffers aangetroffen. Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten overeenstemming hebben bereikt over de tekst van een vredesakkoord. Volgens premier Sharif worden nu de vervolgstappen besproken. Ook Iran spreekt van een nabij akkoord. Details ontbreken nog, maar volgens een Amerikaanse functionaris worden de belangrijkste doelen van de regering Trump gerealiseerd. En dan het weer. Het is vanochtend wisselend bewolkt met kans op een enkele bui. De wind uit het westen is matig, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De maximumtemperatuur ligt vandaag rond 17 graden. En tot zover het nieuws.
9: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
10: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
11: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
12: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Het Raadsel van de Wadden, versgebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
11: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
13: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
14: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
13: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
14: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
15: WOQS.nl.
16: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra. Meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
17: Binnen je op ziek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals brons, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
15: WOQS.nl.
18: Ik ben Peter Boersma, junior garage checker.
19: Dat wie toen, nou mag ik zelf rijden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ook nog Boscar service. Even zien wat oren klanten zeggen, die jouw Boersma een jochen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, Vaarwijs Zandjen in Walterswaard.
20: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
21: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
20: NOFPC.nl.
19: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in Walterswaard of surf op autobedrijfboersma.nl.
22: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
23: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan weg.
22: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
24: Pakken. Zullen we even op een stoel?
25: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhotel.
24: Baasmazitcomfort.nl.
26: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf van der Ploeg in Kollumerswaag.
27: Dit is RTV NOF.
28: Mijn no, harteklanken.

Dit is Harteklanken non-stop. Van elke dier vragen kennen jouw verziekjes van klankbord of verstrogja via uw telefoonnummer. Dat is 0412 44 1202.

Dit is Harteklanken non-stop. Van een kwartier vragen kennen jouw verziekjes van klankbord of verstrogja via uw telefoonnummer. Dat is 0415 44 1202.

Dit is RTV NOF. De mij Noal reageert worden naar de studio. Wolle jo in een bemoedigje, sterkte ta wenskje, in een feliciteren of samar een muzikale groetdwaan. Bel je dan nou de studio op het nummer 04 Walve 44 12.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haan in Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: It's getting hot in here.
2: Wat een stoo, jong.
1: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
2: Oh?
1: Ja, van het gas.
3: De warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen vier weken installeren. Warmtebrengers.nl.
0: Die schade laten fixen? Stuur ons een appje via lalietehaan.nl. Lalieta Haan. Laliet met TH.
1: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
3: Binnen vier weken installeren. Warmtebrengers.nl.
2: Oh, 11:30.
4: Hocus pocus. Time for focus.
5: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
6: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Time for Focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met een 4 in het midden.
2: Nou, bentjes, de keer wat doe je? Schitterend!
3: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
2: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
4: Zaken goed bijhouden, argieven vertrouwd vernietigen. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
5: Tromeestje mij in beheining.
6: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
4: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
2: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
7: Ja, echt maatwerk!
8: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
9: SGmaatwerk.nl.
10: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 8 oeren.
11: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
12: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. De storing in het asielsysteem Eurodac is gisteravond verholpen, dat meldt de IND. Het probleem ontstond op de dag dat het Europese Migratiepact inging. Volgens de IND heeft de storing nauwelijks vertraging veroorzaakt. Eurodac helpt EU-landen gegevens uit te wisselen en dubbele asielaanvragen te controleren aan de buitengrenzen. Margaret Carey, de vrouw die model stond voor Disney's beroemde elfje Tinkerbell in de animatiefilm Peter Pan uit 1953, is overleden. De Amerikaanse actrice werd 97 jaar en stierf aan longkanker. Carey inspireerde het uiterlijk en de bewegingen van het iconische personage. De Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako arriveren vandaag in Nederland voor een staatsbezoek op uitnodiging van koning Willem-Alexander. Het bezoek duurt van woensdag tot vrijdag. Het paar verblijft vermoedelijk op kasteel Het Oude Loo. Onder meer een fotomoment en het gezamenlijk bekijken van Nederland-Japan staan op het programma. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht hebben een waarschuwing ontvangen nadat de darmbacterie E. coli in het drinkwater was aangetroffen. De veiligheidsregio en drinkwaterbedrijven adviseren het water minimaal 3 minuten te koken. Dit kookadvies geldt voorlopig voor de komende 3 dagen om gezondheidsrisico's te voorkomen. En dan het weer. Het is vanochtend wisselend bewolkt met kans op een enkele bui. De wind uit het westen is matig, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De maximum temperatuur ligt vandaag rond 17 graden. En tot zover het nieuws.
13: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
14: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokkum hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
15: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
16: Niet onder de ladder door, dat brengt ongeluk.
15: Oeh.
16: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pad grondverf.
15: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
16: Raadsma?
15: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
17: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
13: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
15: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
18: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
19: Wij onderhouden en verkopen alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
18: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
20: Nof PC, Nof PC.
21: Een nieuwe PC
20: of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
21: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
20: nofpc.nl.
18: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
19: in Ford en Opel.
22: Haast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
23: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
22: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
23: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken stiel en dwarn. Hij regelt alles.
24: WOQS.nl.
25: Mij Doeken Camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
26: Binnen jou op ziek naar een stijlvolle stielen door in moderne kleuren, zoals broens, maat zwart en taupe. Dat kan. Be well done quality steel.
24: WOQS.nl.
27: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
28: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
11: Dit is RTV NOF.
29: Mijn klankbord.

Beste Harkes, fijn dat jou weer afstemt ha op het programma Klankbord op sneeuw 13 juni 2026. Van harte welkom. Je kan weer een lied omvragen voor een felicitatie, een bemoediging of sterkte weesje. Een groot of een lied van jezelf, wij in de studio zitten er klaar voor. Het telefoonnummer is 050-44-12-02, optie 4. Joge is er voor de techniek. Hilly neemt graag jouw verzoekjes aan. Harry docht de cd's en mijn naam is Lea en mij het presenteren. Harkes een soort luisterplezier te wensen. We beginnen met het lied Leid mij Heer, o machtig Heiland. Naar aanleiding van het overlijden van uw collega Afke Westra vorige week snijn. Dit lied had Afke vorige week sneun nog aanvregen en zei: dit lied is voor alle Harkes en speciaal voor Halbe en mij. Ze halen heel volle steun en kracht uit dit lied. Mijn dierbare herinneringen aan Afke willen wij als team Klankbord, Halbe en Ben sterkte en Gods onmisbare kracht te wensen met dit lied Leid mij Heer, o machtig Heiland.

eerste verzoekje is van Mattie van Ommen. Zij houdt een groet onder de gemeente Philadelphia. Kinderen en kleinkinderen, vrienden en vriendinnen, mevrouw Dorhout en voor alle mensen in de zinnen. En ik voor alle harkes. Maar het lied Machtig God, sterke rots.

Een hand op je schouder. Maar dit lied jouwt Aukje Kardal een bemoediging om Boukje en Ilke, Mettie van Omme en om Romke en Aaltje Hoekstra.

Nienke Nutma van de Lietse Jouwer, wie aanrannes na een jitje. En krijgt van mem, vrouwtje Terpstra, de hartelijke lokwensken. Maar het liet een toekomst vol van hoop.

Teun en Harmke, jou de hartelijke lokwensken aan Volkert en Ellie Sloot. Want zij maaien deze verlente tiestje 60 jaar trouwd wezen. En ze krijgen het lied aanbeen, gefeliciteerd, zeggen wij.

Piet Soeboer, die jouwt een muzikale groet aan iedereen die het lustert. Maar speciaal voor Ellie, Ria en Harry. En Piet had het lied Er loopt een man langs de wegen van je om.

volgende verzoekje is voor Pietje Smedema, Mem Tjits Smedema, Verde en Tietje en Ilke en Ali. Je krijgt een muzikale groet van Henkie Smedema, maar het lied Lichtstad met uw parelen poorten.

Pietje Roorda, die wil graag Anne Talsma bedanken. En het lied is ook voor alle harkes. En het lied dat Pietje onvrede had, is Heilige Stad.

Aaltje van der Veen wil graag Frits Dantuma van harte lok wensen, want hij mocht zijn jetje vieren. En het lied is ook voor familie, vrienden en bekenden. Aaltje had het lied Dankt nu aan een God voor je omvang.

Lise en Janke van der Bij en Germ van der Bij, Jim Kraaien een bemoediging van Griet van der Meer. En Griet jouwt mij dit lied, Ik ben een koninklijk kind, ek een groot onfamilie, vrienden en bekenden.

0: roept hij mij om te staan aan zijn zij.
1: Er ruist langs de wolken, maar dit lied jouw Tine de Vries een bemoediging om familie de Vries, familie Fortuin, familie Visser, familie Dijkstra, Benny Westra, Nel de Vries, Maarten en Renske, Kees en Betty, Brita en alle harkers.

Marcus, we gaan nog één verzoekje voor het Nijs. En dat verzoekje is van Eke Hedder, voor haar man Douwe Hedder. En voor alle Harkes. En het lied dat Eke onvrede had is Blijf bij mij, Heer.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
0: Schade gereden? Ga naar lalietehaan.nl. Laliet met TH.
2: Oh, 11:30.
3: Hocus pocus. Time for focus.
4: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
5: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Time for Focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met de vier in het midden.

0: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra. Meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
1: Herberg Voestrum Westergeest. Zaalverhuur voor bruiloft, vergadering of wat dan ook.
2: Herbergvoestrum.nl.
3: De pannenkoektrein!
4: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
3: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
5: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
6: Ja, echt maatwerk!
7: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
8: SGmaatwerk.nl.
9: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
10: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
11: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Hulpdiensten hebben de zoektocht naar slachtoffers onder het puin van de flat in Amsterdam beëindigd. Na een volledige doorzoeking van het gebouw zijn geen extra personen gevonden. Daarmee blijft het aantal slachtoffers ongewijzigd. Een forensisch team onderzoekt nu de oorzaak van de zware explosie. 3 Italiaanse bergbeklimmers zijn omgekomen tijdens een beklimming van de ruim 4000 meter hoge Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Nadat ze niet terugkeerden, werden reddingswerkers gealarmeerd. Dankzij een GPS-zender werden de lichamen gevonden. Vermoedelijk viel 1 klimmer en sleurde daarbij de 2 anderen, verbonden aan het touw, mee. De storing in het asielsysteem Eurodac is gisteravond verholpen, dat meldt de IND. Het probleem ontstond op de dag dat het Europese migratiepact inging. Volgens de IND heeft de storing nauwelijks vertraging veroorzaakt. Eurodac helpt EU-landen gegevens uit te wisselen en dubbele asielaanvragen te controleren. Margaret Carey, de vrouw die model stond voor Disney's beroemde elfje Tinkerbell in de animatiefilm Peter Pan uit 1953, is overleden. De Amerikaanse actrice werd 97 jaar en stierf aan longkanker. Carey inspireerde het uiterlijk en de bewegingen van het iconische personage. En dan het weer. Het is vanochtend wisselend bewolkt met kans op een enkele bui. Wind uit het westen is matig. Langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtige windkracht 5 tot 6. De maximumtemperatuur ligt vandaag rond 17 graden. En tot zover het nieuws.
12: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
13: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
14: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
15: It's getting hot in here.
16: Wat een sto, jong.
15: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
16: Oh?
15: Ja, van het gas.
17: De warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
18: Het Raadsel van de Wadden. Vers gebakken vis met huisgemaakte sausen. Prachtig uitzicht op het Lauwersmeer. Of een lekker wijntje onder de druivenrank.
14: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
15: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
17: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
19: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
3: De Friese Motorfiets!
19: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
13: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
4: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
6: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
4: nofpc.nl.
13: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
19: Wij hebben haal- en brengservice.
15: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
1: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Lidl!
5: bent.
20: Buitengewoon Ludema, uit water is wat. Voor buitengewoon buitenwerk, ook voor onderhoud, bestritting en riolering.
5: Buitengewoon Ludema, voor al jouw maaltijdsdreven.
21: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
22: Tromeesje maar in beëining.
23: Maar gewoon CA plus een certificaat, hè?
21: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
24: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
10: Dit is RTV NOF.
25: Mijn no klankbord.

Beste Harkus, wie binden wij, hè? We beginnen met het eerste verzoekje. En dat is van Jaap en Gerkje van der Bij. En ze jou een groet aan Janke Bersma, Tine Bersma, Klaas en Ali de Jong. En ze haar liet tel uw zegeningen van je oorvregen.

Hartkes, je mag je nog wel een keer bellen, want er kennen wel een paar verzoekjes bij. Het volgende verzoekje is van Sjoertje. Zij wil graag Volkert en Ellie Sloot feliciteren, want ze maaien onstaande tiers die 60 jaar trouwd werden. Maar het lied Looft God, Looft zijn naam alom.

Sietske Leeksma wil alvast Harmke Visser van harte lokwensken, maar hij heeft je van aankomende tiertje. En ze had een groot van Volkert, Vrouwtje en Aafke, Aafke Faber en Ben, bewenners van Natjada en de Thuiszorg. En Sietske had het lied De Rivier voor hem aanvregen.

wat de toekomst brengen mogen. Maar dit lied willen Klaas en Ali de Jong Jaap en Gerkje van der Bij van harte lokwensje. Want zij mochten juster 58 jaar trouwd wezen. En mij dit lied wil ook Janke Bersma, Jaap en Gerkje van der Bij van harte lokwensje. En Janke jouwt een muzikale groet aan Tine Bersma, Geertje Mulder en Anneke Sudema.

Harkes, we hebben genoeg aanvragen nou. Ik hoop dat je volgende week weer probeert om te bellen. Janke van der Bij. Jouw man wil graag een lied van je aanvragen. Kom, neem zijn hand. En dat is echt een bemoediging voor jou voor de aankomende tijdje.

spreekt in mij het zilveren koord. Maar dit leert jouwe volkend en vrouwtje een groot om een Aafke van der Kooi. Abe de Wilde, Sietske en Thea, Hilly en Hans, Gerrit en Vogelina, Jurjen en Anneke, Aafke Faber en Ben, Koos en Rita en de Tuuswaar Friesland.

Tineke van der Wij, jouw de muzikale groet aan Mem van der Wij, Tante Mintje, Corrie Alma, familie W. Pitstra, Jan en Albert, Feitje de Boer, Rink en Riekje de Boer en de twee broers, Melle Rozema, Jappie en Marijke, oma Willem en tante Thea en Hilly van der Bij. En het lied dat Tineke van je me aanvragen had is Avondzang.

Jansje Idema wil graag Maaien Liert, Volkert en Ellie Sloot feliciteren, want zij maaien onkomende tiertje 60 jaar trouwd wezen. Grote God, wij loven u.

Ieske Veenstra jout een bemoediging aan alle zieken. En ze had een groet van familie en alle harkers. Maar het lied komt tot de vader. MUZIEK.

Joke Visser, Jo Maaie Moorn, Jo Jitje Vieren. En Jo Kraaie de hartelijke lokwensken van Ajo. Maai het lied, Genade God, oneindig groot.

Ali Berkhoven jouwt een bemoediging aan Henk-Jan Snapper en aan Sjoerdje Boersma. En Henk-Jan, het team Klankbord wenst jou ook sterkte. Het lied is Heer, houd gij mijn handen beide.

Siert en Henny van der Hoek willen bemoedigen Jaan om Kees en Annie Getsonides, Dini en Popke Veenstra en om Ienske Veenstra. Maar het lied Tussen mij en deze wereld staat het kruis van Golgotha.

Harkes, hierbij binnen wij aan het einde kaam van 2 uren geestelijke muziek van het programma Klankbord. Wij vinden het fijn dat je volgende week van A1 kwartier voor 8 weer bel je. Morgen om 6 uur is het programma Woordklanken te weer met geestelijke muziek op dezezelfde zender. Bedankt voor het bellen en luisteren, een gezegende snijd te wensen en een fijne week. We beginnen eruit met het lied Samen in de naam van Jezus. Ontzettend.

0: programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
1: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haning Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
2: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
1: Die autoschade laten maken? Lalietehaan.nl. Laliet met TH.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra, meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
2: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
3: Zo, dat ziet er gaaf uit.
2: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
4: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
2: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
5: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
6: Een telefoon met een knelsnoer. Ja, die gaan werken.
5: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
7: Schoorsteenveger Friesland in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegerfriesland.nl.
8: De pannenkoektrein!
9: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
8: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
10: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
11: Ja, echt maatwerk!
12: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
13: SGmaatwerk.nl.
14: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, zien oeren.
15: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
16: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Ongeveer 10 asielzoekers zijn gisteravond vanuit Ter Apel naar Zwolle gebracht voor noodopvang, omdat de opvanglocatie in de wijk al vol was. Eerder gingen ruim 100 mensen naar de wijk. De opvang is tijdelijk, 's ochtends moeten zij terugkeren. Volgens Vluchtelingenwerk zorgde ook het nieuwe Europese asielsysteem voor onrust. De Verenigde Staten hebben naar eigen zeggen de leider Guerrero van de Venezolaanse bende Tren de Arguilla gedood. Bij een militaire operatie kwam Guerrero om het leven. De actie werd uitgevoerd in samenwerking met Venezuela zelf. De bende wordt gelinkt aan mensenhandel, afpersing, ontvoeringen, drugshandel en andere zware vormen van georganiseerde criminaliteit. Hulpdiensten hebben de zoektocht naar slachtoffers onder het puin van een flat in Amsterdam beëindigd. Na een volledige doorzoeking van het gebouw zijn geen extra personen gevonden. Daarmee blijft het aantal slachtoffers ongewijzigd. Een forensisch team onderzoekt nu de oorzaak van de zware explosie. 3 Italiaanse bergbeklimmers zijn omgekomen tijdens een beklimming van de ruim 4000 meter hoge Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Nadat ze niet terugkeerden, werden reddingswerkers gealarmeerd. Dankzij een GPS-zender werden de lichamen gevonden. Vermoedelijk viel 1 klimmer en sleurde daarbij de 2 anderen, verbonden aan het touw, mee. En dan het weer. Het is vanochtend wisselend bewolkt met kans op een enkele bui. Wind uit het westen is matig, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtige windkracht 5 tot 6. De maximumtemperatuur ligt vandaag rond 17 graden. En tot zover het nieuws.
17: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
18: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokkum hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
19: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
20: It's getting hot in here.
21: Wat een sto, jong.
20: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
21: Oh?
20: Ja, van het gas.
22: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
23: Het Raadsel van de Wadden. Vers gebakken vis met huisgemaakte sausen. Prachtig uitzicht op het Lauwersmeer. Of een lekker wijntje onder de druivenrank.
19: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
20: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
22: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
24: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
25: De Friese Motorfiets!
24: Zoekt u een nieuwe motor
0: Of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
1: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
0: Wij hebben haal- en brengservice.
3: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus, kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentjeen.
4: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
24: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
4: Schitterend!
25: Boetengewoon Ludema, uit water is wat. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
4: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
26: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
27: Tromeesje maar in beheining.
28: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
26: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Esther Bethlehem en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. De optocht van versierde wijn troch Rinse Mageest luts vretemoorn een soort publiek. Bij Sandjenwijn en Jochen Orengroepen koerde twa Ierlijkse stoet een uitzonderlijk grutte deal namen. Een wichtige reden van de grutte opkomst is dat de organisatie dit jaar de verzekeringskosten van de deelnemers draagt. Zo vertelt Hans Wassenaar van de Oranje Vereniging.
2: Maar het rekenen dat zo'n 400 heel 100 euro per wijn kost. Dus als het een beetje rekening is, dan gaat het om een behoorlijk bedrag.
1: Het thema van de optocht wie Grutske Vries. De wijn die binnen vretemoorn beoordelen troch de juryleden. En de winnaars die willen vretemidje bekend maken in de feesttinten. Sneuntemoorn riet de optocht op een nij van Jelvertsien Oor. De plysje die waskorge inwenners van Boetenpost en de dwarpmine omkrieten toonsje te joen van nepagenten. Neffens een burgernetmelding bel je oplichters de inwenners op en doggen ze haar een vaar als plysjes. Ze vertellen dat het adres van het slachtoffer op een list die het van Wenningen dat een inbraak plant wijzen zoe. De nepagenten vreet je daarna om jild, sieraden of een bankpas om haar een meid aan, zodat die veilig bewaren worden ken. De echte plysje die lid weten dat inwenners je net op ingeen matten. Waar het benaderen wordt troch deze nepagenten, wordt vregen voldoende dadelijks contact op te nemen, maar je het alarmnummer 112. Waar tongensje 24 juni is bij de gemeente Noordist Friesland een demonstratie oormeld bij het stadshuis in Dokkum. Online waren de Arnhem die het oproepen om te protesteren in de plan voor een asielziekencentrum in de gemeente. De initiatiefnemers meent je haar zwagen over de gevolgen van de omjouwing. Zie binnen benauwd dat een AZC extra druk lissen zal op verschenningen, liek als de plysje, de zwaag, squalm en de wenningmerk. En ook wie is er zie op problemen die nevens haren op gewoon orenlocages in Nederland voorkwamen binnen, liek als oerlest, winkelstellerijen en geweldsincidenten. Tijdens de demonstratie zal de Rietzeel leeg wijzen. De plande geerkomsten van de gemeente Riet is kwadlien annuleren. Op sociale media waard suggereren dat dit te krijgen hier met het onkondige protest. En nevens een woordvierder van de gemeente is daar liekwels geen sprake van. Ontzaf hier het Streeknijs. Wil meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. En haast een nijstip voor uw redactie? WhatsApp dan 0411 44 12 02.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haan in Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
0: Autoschade? Wij fixen het. LalietteHaan.nl. Laliet met TH.
2: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
3: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
2: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
2: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
3: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
2: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
3: Dat begrijp ik. Dan moeten we bij Tjipkedam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn, makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
4: WOQS.nl.
5: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra. Meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
6: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
4: WOQS.nl.
7: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom je bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
8: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
9: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Olven Oeren.
10: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
11: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Door werkzaamheden van ProRail rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Seinen en wissels rond het station krijgen een nieuw besturingssysteem. De NS zet vervangende bussen in. Reizigers richting Den Haag kunnen wel via metrostation Schiedam Centrum en station Delft Campus verder reizen. De werkzaamheden duren het hele weekend. De A40 in het Duitse Ruhrgebied is 10 dagen afgesloten vanwege onderzoek naar mogelijke explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Bij werkzaamheden aan twee bruggen bij Mülheim moet een klein deel van het wegdek zorgvuldig worden verwijderd. De afsluiting van deze drukke snelweg veroorzaakt naar verwachting aanzienlijke verkeershinder. Ongeveer 10 asielzoekers zijn gisteravond vanuit Ter Apel naar Zwolle gebracht voor noodopvang, omdat de opvanglocatie in de wijk al vol was. Eerder gingen ruim 100 mensen naar de wijk. De opvang is tijdelijk, 's ochtends moeten zij terugkeren. Volgens Vluchtelingenwerk zorgde ook het nieuwe Europese asielsysteem voor onrust. De Verenigde Staten hebben naar eigen zeggen de leider Guerrero van de Venezolaanse bende Tren de Arguilla gedood. Bij een militaire operatie kwam Guerrero om het leven. De actie werd uitgevoerd in samenwerking met Venezuela zelf. De bende wordt gelinkt aan mensenhandel, afpersing, ontvoeringen, drugshandel en andere zware vormen van georganiseerde criminaliteit. En dan het weer. Het is vanochtend wisselend bewolkt met kans op een enkele bui. Wind uit het westen is matig, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtige windkracht 5 tot 6. De maximumtemperatuur ligt vandaag rond 17 graden. En tot zover het nieuws.
12: It's getting hot in here.
13: Wat een sto, jong.
12: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
13: Oh?
12: Ja, van gas.
14: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
15: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
12: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
14: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
16: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
17: De Friese Motorfiets!
16: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
18: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
19: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerrijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerrijn. Hoensien.
18: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
16: Wij hebben haal- en brengservice.
20: Nou, Ben.
12: Letjes, de keer wat dan je?
20: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema.
12: Schitterend.
21: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
12: Boetengewoon Ludema, voor al jou mighty dreamen.
22: De pannenkoektrein!
23: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
22: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
24: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd verneten gelitten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
25: Tromeester mij in beëining.
26: Maar gewoon CA Plus een certificaat, hè?
24: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Esther Bethlehem en dit is een oersjog van het Streeknijs van RTV NOF. De optocht van versierde wijn troch Rinsemageest lut vretemoorn een soort publiek. Mij Sandjenwijn en Jochen Orengroepen koerden twa Ierlijkse stoeten een uitzonderlijk grutte dealname. Een wichtige reden van de grutte opkomst is dat de organisatie dit jaar de verzekeringskosten van de deelnemers draagt. Zo vertelt Hans Wassenaar van de Oranje Vereniging.
2: Maar ze rekenen dat zo'n 400 heel 100 euro per wijnkast. Dus als het een beetje rekening is, dan gaat het om een behoorlijk bedrag.
1: Het thema van de optocht wie Grutske Vries. De wijn die binnen vretemoorn beoordelen troch de juryleden. En de winnaars die willen vretemidje bekendmaken in de feesttinten. Sneuntemoorn riet de optocht op een nij van Jelvertsien Aar. De plysje die waskorgen inwenners van Boetenpost en de dwarpmine omkrieten toonsje te doen van nepagenten. Neffens een burgernetmelding bel je oplichters de inwenners op en doggen ze haar een vaar als plysjes. Ze vertellen dat het adres van het slachtoffer op een list die het van Wenningen dat een inbraak gepland wijze soe. De nepagenten vreet je daarna om jilt, sieraden of een bankpas om haar een meid te aan, zodat die veilig bewaren worden kan. De echte plysje die liet weten dat inwenners je net op ingeen matten. Waar het benaderen wordt toch deze nepagenten, wordt vregen voldoende dadelijk contact op te nemen, maar je het alarmnummer 112. Waar tongetje 24 juni is bij de gemeente Wat is Friesland een demonstratie oormeld bij het stadshuis in Dokkum. Online waren de Arnhem die het oproepen om te protesteren in de plan voor een asielziekencentrum in de gemeente. De initiatiefnemers meintje haar zwagen over de gevolgen van de omjouwing. Zie binnen benauwd dat een AZC extra druk lissen zal op verschenningen, liek als de plysje, de zwaag, squalm en de wenningmerk. En ek wie is er zie op problemen die neffens harren op gewoon orenlocages in Nederland voorkaan binnen. Liek als oerlest, winkelstellerijen en geweldsincidenten. Tijdens de demonstratie zal de Rietzeel leeg wezen. De plande geerkomsten van de gemeente Riet is kwadlien annuleren. Op sociale media waard suggereren dat dit te krijgen hier mij het onkondige protest. En nevens een wutvierder van de gemeente is daar liekwels geen sprake van. Ontzaf hier het Streeknijs. Wils meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. En haast een nijstip voor uw redactie? WhatsApp dan 0411 44 12 02.

0: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.
1: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haning Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
2: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
1: Die autoschade laten maken? Lalietehaan.nl. Laliet met TH.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra, meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
2: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
3: Zo, dat ziet er gaaf uit.
2: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
4: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
2: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
5: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
6: Een telefoon met krulsnoer. Ja, die gaan werken.
5: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
7: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
8: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
9: Ja, echt maatwerk!
10: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
11: SGmaatwerk.nl.
12: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op tolve oeren.
13: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boedeloon.
14: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij rellen rond het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede zijn gisteravond 7 mensen aangehouden. Relschoppers richtten zware vernielingen aan en bekogelden politie en het gebouw met stenen en zwaar vuurwerk. De mobiele eenheid moest ingrijpen. De onrust houdt verband met plannen voor een noodopvanglocatie voor asielzoekers. De herstelwerkzaamheden aan de flat in Amsterdam-Nieuw-West, waar donderdagavond een zware explosie plaatsvond, gaan vandaag verder. Woningcorporatie Stadgenoot repareert onder meer beschadigde voordeuren. De schade aan het gebouw is aanzienlijk. Bewoners kunnen opnieuw terecht in een buurtcentrum voor opvang, informatie en ondersteuning bij vragen. Door werkzaamheden van ProRail rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Seinen en wissels rond het station krijgen een nieuw besturingssysteem. De NS zet vervangende bussen in. Reizigers richting Den Haag kunnen wel via metrostation Schiedam Centrum en station Delft Campus verder reizen. De werkzaamheden duren het hele weekend. De A40 in het Duitse Ruhrgebied is 10 dagen afgesloten vanwege onderzoek naar mogelijke explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Bij werkzaamheden aan 2 bruggen bij Mülheim moet een klein deel van het wegdek zorgvuldig worden verwijderd. De afsluiting van deze drukke snelweg veroorzaakt naar verwachting aanzienlijke verkeershinder. En dan het weer. Vanmiddag is het wisselend bewolkt en kan er in het noordoosten een bui vallen. De wind komt uit het westen en is matig. In het noordelijk kustgebied en op het IJsselmeer vrij krachtig of krachtig, windkracht 5 tot 6. De temperatuur loopt uit 1 van 16 graden in het noorden tot 19 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
15: It's getting hot in here.
16: Wat een stoojong.
15: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
16: Oh?
15: Ja, van het gas.
17: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
18: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerrijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerrijn. Hoentjeen.
15: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
17: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
19: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
20: De Friese Motorfiets.
19: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter. Wij hebben ook winterstalling.
21: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
19: Wij hebben haal- en brengservice.
0: Niet onder de ladder door. Mm-hmm. Dat brengt ongeluk.
1: Oeh.
0: Verhip. Nu moet ik om een nieuwe pad grondverf.
1: Wacht maar. Die haal ik wel voor je bij Raadsma.
0: Raadsma?
1: Jazeker. Die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
21: Raadsma. Al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
22: De pannenkoektrein!
23: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist. Of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
22: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
24: Peppe, Mike, ik bij Peppe op de stoel.
25: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxhotel.
24: Baarsmazitcomfort.nl.
13: Dit is RTV NOF.
26: Mino, de Weekend Nieuws Show.
13: Dadelijks in de Weekend Nieuws Show.
27: Oranje komt tegen Colm, die ziek het vrijwilligers.
26: RTV NOF, de Weekend Nieuws Show.
13: Dit is de Weekend Nieuws Show.

0: Elste sneeuw tussen Tolve en Twa.
1: Nice en Eftegroen, Witte Streek. Dit is de Weekend Nieuwsshow
0: op RTV NOF.
2: Goedemiddag leren en van harte welkom bij de Weekend Nieuwsshow van sneeuw 13 juni. Mooi dat je weer afstemt binnen op RTV NOF. Het komende uren nemen wij je mee langs verskate nieuwsgierige verhalen, gasten en ontwikkeling uit onze regio. Mijn naam is Sietse de Haan en ik zit hier in de studio met co-presentator Terke Kooistra en de techniek is in betrouwbare handen van Kees Bakker. We beginnen snel beginnen, pak er een lekker kopje koffie of thee bij en geniet mij van dit eerste uren van de Weekend Nieuwsshow. Tijken, ontdijt het.
3: Ja, we gaan er terug, Sietse. Dank u wel voor die mooie intro. Tegen dank. Nou, we gaan er terug, want hier onder de tafel buurt is ons coach Lara Kool. En Lara, ja, morgen 14 juni, dan meestjes vanaf 12 uur, rond 4 uur, dan wordt de nieuwe havendichter van jou te installeren. Lara is al komstig van Dokkum. Maar ja, waar is Lara Kool nou precies? En waarom was de havendichter van jou? En hoe is het dit worden? Ja, Lara, goeie mee.
4: Een goeie met je.
3: Eerst maar ook wensen.
4: Ja, dat ligt aan.
3: Havendichter van jou, een Dokkumser? Een Dokkumer?
4: Net heel dag, ik ben je wel in Dokkum.
3: Ja, want let eerst vrije. Waar is Ladekool?
4: Nou, ik ben 40 jaar. Wen je dus in Dokkum. Binnen Tilburg Bennen. En mem van Treien Ben en Skruister. Sandwichje.
3: Juist. En net echt Dokkum, zei ze.
4: Nee.
3: Waar komt Laren wij dan?
4: Ben in Tilburg.
3: Tilburg?
4: Ja, Grupbracht in Assen. Ja.
3: Oh, oké. Okay. Het hele land maar nou eindig in het noorden.
4: Ja, ja.
3: Wat kun je het bij Laren trok lichaam toen Laren zei dat ze zijn van... Doe best het woord naar Laren. Als havendichter van jou.
4: Nou, ik ga wel eens vaker op Stormfries optreden. Als de ex-verloofde van Slauwerhof, Truus. En nou ja, dat had... indruk maken, dus dan gaan ze mij vregen.
3: Juist. Samen gewoon even. Of moest het eerst echt nog wat doen of zo? Dat ze zijn van, eerst even een stukje kunnen we zien wat laden al je kind?
4: Ja, nou, daar ga ik dus eigenlijk een eigen gedicht van schreeuwen, van dat stik. En ze gaan nog wat meer gedichten van Missioen. Dus nou maak ik de tredde havendichter willen.
3: Tredde havendichter. Ja. Wie hier ze kijk je in heel iets voorgesprek, ja, maar dus zei ze, best de eerste Friese havendichter eigenlijk van jou.
4: Ja. Klopt het, ja.
3: En dan had hij Ljouwers een eindtaaltje, dat is het Leeuwarders.
4: Ja.
3: Lukt het eigenlijk in Fries kan net, maar in het Leeuwarders?
4: Nou, ik ken het wel schreeuwen. Ik zou wel een paar gedichten in schreeuwen kennen, maar dan ga ik wel heel beneden. Ja, want het is wel wat oors om daar zin van te maken.
3: Ja, maar het is voor mij wel moeilijk, kijk, als net echt Fries, om in Fries te dichten. Maar dan ga je vol cursussen volgen, hè?
4: Ja, ik ga... alle cursussen van de AVOEK volgen en ik toch nog een studie bij de NHL Friesk om Frieske docent te worden.
3: Nou, dat jet goed.
4: Nou, mooi hè?
3: Ja, ja, ja. Maar waarom moesten we nou eigenlijk graag havendichter worden? Waarom? Zag hij die vregen? Ben je maar wel de keuze meid van wil ik het of wil ik het net?
4: Nou ja, ik dichtje sowieso voor volwassenen en een band. Ik schreeuw ook verhalen. Mijn eerste printboek komt aan het eind van het jaar. En ik ben het wandel mijn dichtbondel. Dus het past wel in het stritje, dacht ik zo.
3: En dat is eigenlijk al in het Fries?
4: Ja, alles in het Fries, ja.
3: En nou, het is natuurlijk, want wat voor periode dan maast haven dichterwijs, zei Lara?
4: Nou, ze haar zijn van mij is het zelfs witte. Maar ik ga nou lezen dat het vrij hier is. Dus dat is wie van mij nee. Maar,
3: dat is een hele verrassing dus.
4: Ja.
3: En wat denk je? Gelukkig of het was van...
4: Ik denk dat we het zeggen hadden. Ik heb wel mooie ideeën voor projecten. Dus die draaien hier mij zit wel vol, nou, denk ik dan.
3: Projecten? Wat voor projecten had je dan in Holland? Kun je een beetje meenemen? Was het eventueel in Holland? Was het AC als dichteres? Dichter? Wat maak je? Dichteres? Of dichter?
4: Maak het me net zo leuk.
3: Okay. Nee. Maar... wat haast die nog eventueel?
4: Nou, ik ga nu een eerste project dienen. Dat heet Havenhollen. Daar ga ik alle mensen die het in de museumhaven wenen. En die vrijwilliger binnen bij de Stormfries. Of vrijwilliger bij de museumhaven binnen. Die ga ik vragen als ze met mij in parteer willen. En dat ik daar een foto van maatje. Mij, een profielfoto. En van die parteren ga ik gedichten maken. En dat komt dan in de hollen. Dessel Moornek een liedse expositie van Wezen op de Stormfries. Dus dat is het eerste project.
3: Dat is best wel druk mee, dan ga ik wel terug.
4: Ja, ja.
3: Het is net een verrassing dus eigenlijk van die saus.
4: Van mij net. Nee, ik wist het al een skoftje.
3: Een skoftje. Ja. Dat was normaal kromenpakken natuurlijk, want dat was voor het chillen.
4: Ja.
3: En wat voor dingen had je dan meer in Holland? Dus denk je van, nou, dat ligt meer mooi daar.
4: Nou, we zullen like, meid dan onder museumnacht. Dat is echt tegeneskerig. Dat dacht ik dan te geren mij Sigrid Kingma, de oort dichter van Friesland is dat. En Achie Meijer, dat is de slamwinner van 2024, Frieske Slam. Dan zullen we een project doen dat heet Drama mij de derde dichters.
3: Oeh, dat is een beetje net zo'n gezoen of wat?
4: Nou ja, we kroepen in de hoed van de treien, eerste nam van de Frieske dichteressen in kostuum. En daar doen we wat mee.
3: Je wekken hun wet al lippen. Zo maak het misschien bijvoorbeeld. Je doet dan
4: poëtisch.
3: Yes. Natuurlijk. Ja, en daar ben ik dus ook een beetje mee bezig. Want je hebt het wel. Hè, drama, kostuum, neem maar op.
4: Ja.
3: Toen ben je er ook wiever, hè?
4: Ja, hartstikke leuk. Ja.
3: Ja. Boeken schrijven, gedichten, neem maar op. Haast een lerares.
4: Ja.
3: De Stalfries, hè? Had een beetje nog lustig van. Hey, ja, Lara Kool, die wil ik een schimmel KWR natuurlijk in jouw het. Waar was het dan wezen?
4: Nou, dat is Willemepoort Dwinger 8. Maar dat is als de parkeergarage had van Ceylon, dan zit daar San Fontein. Nou, daar bij het wetter, daar leidt de Stalfries.
3: Oké, en toen ben je daar helemaal klaar voor?
4: We binnen de Sagoutas klaar voor. Monte mannen, maar we nog de puntjes op de i zetten.
3: Ja, want dan zijn ze al we. Hè? Dan ben ik natuurlijk weer eens keren van waar winnen we?
4: Albert Schaasma had me vregeld. Ik havendichter Wuddewol. Dat is zijn oordeling bij het bestuur. Om de havendichter te begeleiden. Dus dat doet hij.
3: Want hier weet je dus eigenlijk. Nou, ik zeg degene die vregen had ik.
4: Ja.
3: En het bestuur had hij eigenlijk vregen van. Was toen dus havendichter werden. Hier connecties met je, zou zeggen? Connecties? Hier koer je wel een beetje.
4: Ja, hij kom je wel een beetje, ja.
3: Ja, ja. En zo is het baltje er al in gingen.
4: Ja.
3: Naar de havendichter. Naar je trainer, daar gaan we eerst vanuit, hè?
4: Ja.
3: Misschien werd ik wel zei, je weet het maar nooit. Hij staat net een horen plan nog, hè? Was er zo'n nou dichtje bijvoorbeeld. Dokkum had ik een haven. Zo dat net wat wij hebben verladen, kogel.
4: Ja, maar waar weet. Er is nog geen havendichter, nevens mij, in Dokkum.
3: Ja, daarom.
4: Nou ja, maar kan ik nog streekdichter worden zelfs?
3: Daar werd ik net vregen, hè?
4: Ja.
3: Nou, en wat liet Lade Kool dan op mij zitten? Havendichter of streekdichter? Ik heb het even gelijk mee gehoord natuurlijk, hè?
4: Nou, ik hoor het wel van het wetter. Nu zei hij, dus ik ben op een wemboord. Dus er is wel een connectie met het wetter.
3: Juist, nu snap ik het helemaal. Ja. Werm Lade Kool, havendichter wervel.
4: Ja.
3: Eigenlijk, ja. Het wetter, dat loekt. De boordjes loeken.
4: Ja, maar ik vind streekdichter is ook een heel mooie. Ja, dat is eigenlijk nog wel op het lisken.
3: Ja, in de streek leidt ook al je wet natuurlijk. Hè? En
4: boordjes,
3: dan kijk je altijd in je fantasie hoe brengen natuurlijk.
4: Ja, wees.
3: Ja. Nou, één keer, Ladekool. Waar moet ze mooi wijzen? 14 juni om?
4: 12 uur. Op de Stormfries. Dat is dun bij parkeergarage het Ceylon.
3: Ja, en had ze bijvoorbeeld, zie je op Google, bijvoorbeeld leeuwarders.nl. Daar is die het ook wel, hè?
4: Museumhavenleeuwarden.nl.
3: Daar is het.
4: Ja.
3: Oh, en daar zit al informatie, Lade Kool.
4: Als het goed is, wel.
3: En had je wat meer weten hoe Lade Kool? Gewoon in Google, ja, want er zit haar wat op het net voor haar.
4: Ook.
3: Maar die tien danken dat ze erin west bent.
4: Ik wens je nog één gedicht voor dragen? Hadden we daar nog tien voor?
3: Een liedje niet.
4: Oké. Het heet mijzelf. Tussen dieren en wolken bleef ik de loft. Tussen steen en ijs bleef ik wetter. Tussen eb en vloed bleef ik de zee. Tussen lok en tren bleef ik mijzelf.
3: Dat is een heel mooie afsluiting van dit mooie betreed. Larkel, dank je wel en succes met alles eigenlijk wat ze al je vierde was is.
4: Dierentank.
1: Els Wiekijn op RTV NOF.
0: De Weekend Nieuws Show.

0: Dank u. Wij vieren mij het Oranje Comité in Kolm. In Kolm is het Oranje Comité al jaren een bekende naam. Het comité zorgt voor verskate activiteiten in het dorp, like als bingojoen, keningsdij en oren momenten dat mensen bij en ook komen van gezelligheid en verbinding. Maar achter de schermen werd het heel te dreigend om genoeg vrijwilligers te vinden. Maar een lietse, enthousiaste groep mensen slacht het nog wel om alles draaiend te horen, maar voor de toekomst is er wel versterking nodig. Wat komt er al bij Sjen om zulke activiteiten te organiseren en waarom is help zo wichtig worden? Daar ga ik nog mee importeren met Jannie de Vries en Annemieke Fleurij van het Oranje Comité in Kolm. Welkom.
1: Ja, dank
2: je wel.
0: Wat leuk dat je met me tijd maken om hier langs te komen.
1: Ja,
0: ik zie het vanmorgen op de website, Sjen, en toen zeg ik dat, dat je lessen in een liedscomité afscheid nam van 2 bestuursleden. Dat betekent dat nou het hele comité hier eigenlijk aanwezig is, toch?
1: En dat klopt.
0: Ja. Ja. Je bent aan mij zien beiden, had ik het goed begrepen.
3: Ja, ik ben mij zit aan hobbelen van jou.
0: Ja. Ja, ja, maar aan de andere kant zeg ik eigenlijk op de website dat het Oranje Comité al sinds 1918 bestond.
1: Ja.
0: Toch? Dus ja. Je bent al langer dan 100 jaar.
1: Ja.
0: Je bent aan mij zien beiden oer. Hoe is dat kaam? Daar ben ik heel benijd naar. Dus ik ben heel benijd naar het verhaal. Jannie, als het goed is, dat ben je de voorzitter.
1: Ja, klopt.
0: Hoe lang ben je al belutsen bij het Oranje Comité?
3: Nou, volgens mij is dit mijn tredje hier aan hem, ik of
1: ja,
3: net?
1: Ja, klopt.
3: Dus ik ben er eigenlijk ook nog maar correct.
0: Ja, ja.
3: En nou ja, het lijkt me gewoon, het Oranje Comité verbindt het dorp gewoon heel erg. En ze organiseren gewoon iets moois en het is gratis.
0: Ja.
3: Voor de hele omgeving. En dat vind ik heel belangrijk. En ja, er zit een fjouwer in. En er bent 2 zezen van, we gaan ons verdienste voor dien.
0: Ja.
3: En nou beloven oer.
0: En om even een stap weer om te nemen, waarom ben je ooit bij het Oranje Comité gingen?
3: Nou, weet je, Annemiek die zit er alleen in de zaal van, weet je, het vergriest het wat in het bestuur. En de meesten wilden wel uit, maar we kinderen ook haast niet uit.
0: Ja.
3: Dus toen ziet er nog een van het Oranje Comité. En die had het hier en die, maar die konden gewoon niet uit.
0: Nee.
3: Dus toen zei ik van, ik vind het wichtig om iets te betekenen voor Kolm en om jou.
0: Ja.
3: En het doet gewoon hele goede activiteiten. En daar wil ik ook graag mijn steentje om bijdragen.
0: Wat leuk. En Annemieke, ik doe dat even in het Nederlands. jij zit er dus al een aantal jaren langer in.
1: Ja, ik denk nou jaren 5, 6.
0: 5, 6. En wat voor activiteiten organiseren jullie op dit moment in Kolm?
1: Nu op het moment doen we de Koningsdag zelf. He, dus we beginnen met de Obade en dan van Mekkema en dan de Spelletjesmiddag. Maar er is ondertussen de bingo bijgekomen rond Valentijn. En we hebben de kerstmarkt wel meegedaan. En 1 keer in het 3 jaar doen we de versierde wagens.
0: En dat is
1: nu in 2028 gaan we die weer organiseren.
0: En dat ga je nu dus op dit moment allemaal met z'n 2 jaar doen?
1: Op dit moment wel, ja.
3: Nou, zal ik het wel, maar ik wil dat net bij z'n 2 aan. Maar nou is dat net het grootste gedeelte. Maar ja, het moet wel trok in. En dan hebben we versterking nodig.
0: Ja, en hoe, want ik zeg een hele leuke poster. Volgens mij is die er op Oranje Comité stopt. Liever niet.
1: Ja.
0: Hoe zit je zoektocht er nou uit naar je vrijwilligers? Ben je hem hele volle. Hey, je zit je nou natuurlijk, maar ik op de poster is dus maken. Maar hoe wil je mensen aanloeken? Hoe denk je mensen te bereiken? Ik het zo vreeg je.
3: Nou, ten eerste ben we natuurlijk op socials aardig druk dwaande. We hebben posters die in en we benaderen mensen persoonlijk.
0: En echt uit Kolm? Of heb je om jou in?
1: Ja, Kolm. Ja, ja. Ja. Ja, te Kolm.
0: En het is het lastig ook om bijvoorbeeld jongere mensen aan te trekken? Of valt dat, dat blijkt wel. Maar hoe bereid je ze goed, zeg maar? Is de campagne die jullie op dit moment doen voldoende al? Of?
1: Lijkt me nog niet.
3: Nee,
1: ik zeggen. Want anders dan hadden we gehoopt dat er meer zouden komen.
0: Ja, dus, maar jullie zijn al een tijdje bezig met de campagne.
1: We zijn echt al een tijdje bezig, inderdaad.
0: Ja,
1: ja. Ja, eigenlijk zijn we na Koningsdag zijn we begonnen.
3: Ja, het is gewoon heel moeilijk om mensen gewoon niet te bieden. Want men denkt gewoon dat het een hele prutte budget. Terwijl wij zeggen, weet je, wij zijn op leer dat er bijvoorbeeld man binnen die dingen sjouwen willen.
0: Ja.
3: Dan hoef je misschien met 2 oerkers op een koningsdag mee bezig te zijn. Het hoeft net, als die in de bestuur komt, zo leuk wees dat we er nog 1 of 2 bij krijgen. Het bestuur doet net de grut. Maar we hebben ook mensen nodig om stolen kleer te zetten, om spul op te hellen.
0: Ja.
3: En ja, weet je, daar hoe je net een hele dag voor aanwezig bent. Hoe je net zeisker in het ier een per oren bij je te kleppen.
0: Nee, want dat soort associatiewijzen kinderen die mensen halen, die denken, och, dan moet ik mijn oren, zit meteen al iets vast en ik zit meerdere per keer per ier, maar we vergaderen en daar haak ik helemaal net vol zin in. Jim zei ze, dat hoeft helemaal net.
1: Nee.
0: Wij zijn bestuur, maar wij kom gewoon langs en help u met de praktische zaken.
3: Juist, want daar hebben we ze organiseren kinderen wel.
1: Dat moet lukken.
3: Dat is net het moeilijkste. Maar ja, weet je, voor de bingo, dan mijn spriesjes op hel. Ja, als ik mijn 15 bedrijf aan maatte, dat ik kost gewoon een heel prut. Ja. Ik werk je fulltime. Ik doe het rek al eerst, Sabi. Maar ja, dan hoop je echt mensen die wat ondersteunen kunnen. En mensen denken altijd bij vrijwilligers. Ja, dat kost me gewoon te volle tijd. En dat hoeft net zo te wijzen.
0: Het kan echt gewoon alleen op die activiteit wijzen die dan nou georganiseerd wordt. Ja, en wat is nou bijvoorbeeld de eerstvolgende activiteit die je moet organiseren?
3: De bingo.
1: Oh, de bingo, ja. Ja, ja, bingo. Ja, ik denk aan de kerstmarkt, maar dat is niet nog.
3: Ja, dat is wat we willen.
1: Dat is verkopen, zou ik maar zeggen. Ja. Jezelf profileren binnen het dorp. Ja, dat je daar staat bij de kerstmarkt.
0: Ja,
1: maar de grote is echt de bingo.
0: En want die kerstmarkt is dan ook echt, dat doen jullie ook met z'n tweeën, een hele kerstmarkt.
1: Nou, nee, zo moet je zien. Nee, wij willen daar gewoon dingen verkopen. Dat we zelf profileren als Oranje Comité zijn.
0: Precies, niet dat jullie een hele kerst hebben.
1: Nee, daar heb je een eigen vereniging voor. Ja. Nee, daar zitten we niet aan.
0: En de bingo is dus, dat is dan rond Valentijn?
3: Ja. Ja, we houden rond Valentijn en het doel is eigenlijk gewoon om zo volle mogelijk geld te verzamelen.
0: Ja.
3: He, om het Koningsdag die wij in Kolm altijd gratis te doen. Want het kost al je reclame geldje weg. En en natuurlijk, we hebben een hele grote collecte. Die Kolm altijd heel goed is bediend.
1: Ja.
3: Maar dit is een beetje extra. En het is, die is altijd goed bezocht. En dat is het eerste wat wij weer op agenda hebben.
0: Op agenda. En dat is echt wel mooi. Want dan heb je hem nou een jelle lange tijd om eens te vinden.
1: Juist.
0: Eigenlijk ben je natuurlijk ook mijn oproep voor vrijwilligers. Dus ik zou zeggen, door die oproep.
1: Ik kijk jou even aan.
3: Oh, shit, maar jongen. Meesken, uit Kolm en omstreken, want het mij natuurlijk ook de boeten. Sjuna, onze website op oranjecomitékolm.nl. En meld die om, want we gaan elke vrijwilliger, elke oerke, maar je wil gewoon bij ons besteden. En dat hoeft net een hele tijd te wijzen. En we zijn hartstikke gezellig, dus kom gewoon erbij.
1: Hartstikke leuk.
0: Hartstikke goed. Heel erg bedankt. Bedankt mij het komende jaar hier bij Meesken Fien. En mij de uitvoering van de bingo en Koningsdag volgend jaar. Bedankt voor je komst in de studio. En
1: nou, een fijne weekend.
3: Tegentaken.
1: Hartstikke mooi. Ja.

0: gast, hè, van Tichby. Die ben heel nieuwsgierig wat erin zit.
1: Ja, maar om midden hebben we om Jelle Trijen, dan hebben we weer een nieuwe uitsturing van Tichby. En om midden is onze gast Johannes Gerrit Kramer. Nou, die ken wel je het barmaster van wat is Friesland vanzelf. Nou, willen we daar net eens keer om nemen, want dat weten we eigenlijk al hierboven natuurlijk. Dus wij willen eigenlijk even zien waar is nou, ja, waar is Johannes Kramer? Hij is opgegroeid rondom de snits. Als jong kerel, ja, hij hoorde prodig van Plotloon. Nou, daar hebben we het even met hem over, daar hebben we het even over zijn studietijd. Hij heeft in Leiden heeft gestudeerd. En ja, daarna heeft er een tal van baan gewoon in het openbaar bestuur. En nou ja, vrij recent heeft er natuurlijk nog weer versijzing beneemd als warmmeester van wat is Friesland. In 2020 is hij begonnen. En nou, hij heeft mij nou de komende seizoen hier weer als warmmeester van wat is Friesland geweest. Ja. Nou, daar hebben we het even over. En hij dat al jaren vaart.
0: Nou, toen was dat heel, heel vriend. Toen is ik gehoord, zou die hebben. Maar het zit u zeker iets achter. Het is 10 dank. Maar hoe laat is morgen?
1: Ja, mooi media van nou Jelle Trijen op RTV en NOS Televisie en daarna op reguliere podcastplatforms en op LGL horen is herhaling.
0: Nou oké, tien hé, en een goed uitzien, hè?
1: Ja, oké, je hebt een goede sturing.
0: Jo, hoi.
2: RTV NOS Streeknijs.
3: De gemeente Noord-Oost-Friesland wordt het kwelders bij Wierum internaat na het broedseizoen weer open gaan van bezoekers. Daarom had het college Rijkswaterstaat vregen om de simmervakantie in peteer te gaan. De kwelders binnen jeder dit jaar afsluiten om broedvogels te beschermen. De gemeente zei begrip te hebben van natuurmaatregels, maar twijfelt onder noodzaak van een volslijne afsluiting. De gemeenteraad had hem jeder al kritisch uitsprutsen over het besluit. Noord-Oost-Friesland wil nou dat het tagongsverbod na 15 juli opheft wordt. Rijkswaterstaat had nog net reageerd. De provincie Friesland krijgt van het ministerie van Binnenlandse Zaken rond de mei 2029 jaarlijks aan €136.000 om Friese gemeenten te helpen bij het versterken van werberens en de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Het geld is bedoeld om gemeenten beter in staat te stellen om radicalisering, extremisme en bedreiging van bestuurders en ambtenaren tegen te gaan. Er komt een subsidieregeling voor lokale projecten en maatregels. Daarnaast wordt inzet op meer regionale gewerking en kennisdeling tussen gemeenten en partners in de regio om de aanpak van ondermijnende criminaliteit beter uit te stemmen. Het yield is een extra impuls en net bedoeld voor verste uitbreiding van capaciteit bij de gemeenten. In Dokkum is van tongs 24 juni een demonstratie onkondigd tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum in de gemeente Noord-Oost-Friesland. De demonstratie is onmeld bij de gemeente, die zei in oorles te wezen met de organisatoren om alles goed voor in te letten. De actie viert dus meidje haar zorgen over de gevolgen van een AZC voor de leverens en de veiligheid in de omjouwing. Ze zijn bang voor extra druk op onder andere de politie, de zorg, het onderwijs en de woningmerk. Bij een gearkomst op de zeil in Dokkum kunnen inwenners haar mening Jan en Minor in partij gaan over de plannen. De onleiding voor het protest leidt in een nieuwe coalitieakkoord van de gemeente. Daarin stiert dat Noord-Oost-Friesland de opjeft uit de spreidingswet uitvieren wil. De gemeente wil daarbij zelfs de regie houden over onder andere de locatie en de betekenis van de opvang. Op dit stuit wordt onderzocht hoeke locatie in oormerking komen kunnen voor een AZC. Neffens de juridische taakstelling moet Noord-Oost-Friesland in 2022 en 2028 plak bieden om 214 asielzoekers. Het weerbericht. Een afwisseling van zinnen en stapelwolken deed een enkele lichte bui uit ontstaan kan. Maar voor het meeste part is het droog. Op een midje een toenemende west-noorder-westenwindkracht 5 tot 7 boven land en 6 tot 8 in het waardgebied. De maximumtemperatuur leidt om de zonnetjes graden heen. De joen en nacht verin het droog.
2: RTV NOF Waarberjocht.
0: Nou ja, Sisa had het al even zijn, dus het is eigenlijk schoon om dat nog een keer te zeggen. We gaan nog terug naar muziek.

0: Ik rob om Dries. Dries.
1: Ja.
0: Ja, Jesper.
1: Lekker.
0: Dus zes de zwing.
1: Ja, ik weet die wel, jongen. Ik zit in de auto. Ik ben onderwijs, maar kist me een beetje goed hier of net?
0: Nou ja, wat is goed, hè? Maar het rommelt fast, maar best. Maar het is kijk als je in het vliegtuig zit. Ik denk naar de wereldkampioenschap, maar verder weet ik net. Maar
1: Amerika.
0: Oké, nee, wie bel je even hut op, Dries? Want de team zit een beetje achter, maar de volgende.

0: thinking.
1: Some of you. Zit hem toch een beetje oor in. Wie gaan dat terug? Want ja, op een ludieke wijze had ja, vrije gemeente Dantemerdiel die vrees op een ludieke onting voor gevaren en signalen van drugscriminaliteit. Ja, dat doet het gemeente Dantemerdiel terug inwenders van Sankjen onder mij 24 juni op ziek geen te litten naar een drugslokbus en saberen drugsdumping. Voor zelfs alle jaar in scène zet en onder telefoon bewaarlijke master van de gemeente Dantemerdiel Anja Hagen, meegebaarlijke master.
2: Ja, goeiemiddag.
1: Ja, de actie die jou ha in Dantemerdiel had eigenlijk echt wel een beetje van een speurtocht, of nee?
2: Ja, het is eigenlijk een speurtocht om mensen bewust te maken van, ja, wij bezitten best volle drugsgebruik. Vorig jaar hebben we een drugslab oprolt in Vinwarden. Ja, wij wilden natuurlijk net dat de drugscriminelen buurt in de gemeente, nou ja, hun drugslab stallen. Dus wij vregen u ze inwenders om direct alert op te wijzen.
1: Ja, want ja, want
2: dat lastig is.
1: Ja, ja, ja, want als gemeente vregen natuurlijk net de inwenders om een vertochte, op een vertochte bestelbus te jijen natuurlijk.
2: Nee, en net elke bestelbus is natuurlijk crimineel. Dat is zeker nee. Net hier. Maar het zit hem juist in, het kan in busken zitten, maar het kan in lege pannen zitten, hè, drugs. En wij zeiden van, ja, wees er alert op, want we misschien al, maar wij de omjouwing veilig houden. Dus wij hebben u ze eigen en eerder van alle inwenners nodig. En om meestal de alert op te maken, hebben we nou een actie met een lokbus. En om, nou, als die viest, dat is juist, en dat denk ik, hey, dit is een verdachte bus. En het is uw lokbus, dan zit er een QR-code op. En als die scant, dan maken ze kans op yield. Dus ik is de yieldprijs winnen. Er zijn verschillende yieldprijzen die we verdelen. En dat is natuurlijk een ludieke manier, maar wel dat mensen denken, oh ja, waar moet ik eigenlijk op letten? En hoe herken ik dat? Nou, het is een manier om mensen alert te maken.
1: Ja, maar hoe is dit idee dan ontstaan, Barkmaster?
2: Nou, het is eigenlijk onderdeel van een grotere campagne. Dat had je misschien wel eens zien. Die campagne heet What's Who Stow? En dan doen we eigenlijk heel die activiteiten om mensen een alert te maken. Dus we hebben bijvoorbeeld ook vuurwerk, illegaal vuurwerk, vorig jaar aandacht vervregen. Van, hey, je stoot ergens illegaal vuurwerk, meld dat dan. Want wij willen net die gevaarlijke situaties. Maar ook bijvoorbeeld zorgfraude, je stoot dat ergens facturen in China worden die net kloppen. Of de meesten gaan geen diploma's die yielden in de zorg. Dan willen wij dat ook weten. Dan willen wij het zien gaan. Nou ja, ze hebben verschillende onderwerpen. En dan nou zit dan drugscriminaliteit centraal. En daar hebben we nou dus een actie op. En dat is dus van Sanjan tot en met 24 juni, zoals het al zei. Dus waasje start dat. En een week lang kan meesten dan, ja, als zij een verdachte situatie zien en zij herkennen die QR-code. En ze vinden dat. Ja, dan kun je ze scannen en koersmaatje op hield. En het idee is dus dat ze er alert op is. En dat als in het echt iets meldt, ietsjes, dat ze het echt meldt. En dat kan altijd via meld misdaad anoniem. Dat is nou natuurlijk net zo, want dit is een ludieke actie. Maar als echt wat je ervan denkt, nou, dit doog het net. Dan kun je altijd melding doen via meld misdaad anoniem. Zodat die signaal bijna wel komen bij de politie. En zij kunnen denken, hé, we gaan over zoveel signaal, je mouwen wat mooi. En daar hebben we dus al die inwenners van nodig.
1: Ja, maar, ja, want een soort mensen denken natuurlijk ook dat je druk klapt. Bijvoorbeeld, zie je voor ben je in scoren voor een woord kregen als zo. Maar ze kennen natuurlijk ook de Borma wijze, denk ik, hè?
2: Het kan zeker de Borma wijze. Ja, van de week is John bijvoorbeeld in Bovensmilde. Van de week is daar een drugslab oprol. Dat is in Friesland, maar die wel vlakbij. En ja, kinderwen, hij is gewoon in een stritje. Ja, daar zit dan een drugslab. Nou, we hadden John in het nuisje op verschillende plakken in het land dat het echt misging in, dat dat ontploffen kan. Ja, als dat in een huis is en door weinig te naast, dan kan dat levensgevaarlijk zijn. Dan kan die huis in het water, ook is het leven litten. Dus wij willen die gevaarlijke situaties voorkomen. En we willen voorkomen dat er natuurlijk drugsgeld in onze economie komt. Want ja, dat is zwart geld en dat drukt onze goede ondernemers voort. Dan hebben we aan de eerlijke ondernemers die geen ballen verdienen meer. En het zwart geld via drugs wordt dan richtinggevend. Jezus, maar nou, dat willen we natuurlijk net. Dus daarom zetten we hier zijn volle actie op.
1: Ja, nou, en aas, ja, had alle inwenners van Dantemerdiel massaal op X-Hip speurt al gewonnen. Nee, was toen volgens jou nou, ja, de meeste kansen, meidje bijvoorbeeld? De fanatieke kuider of de hoenenuitleider of toch de boervrouw die het altijd in alles jucht?
2: Nou, ik denk al jaar.
1: Al jaar,
2: dus
1: hè?
2: Ik zou zeggen, ja, iedereen kan degene wijzen die iets ontdekt. Dus ik kan er verder natuurlijk ook niks hoe zeggen, want ik kan natuurlijk net verklappen waar of hoe je wat vinden kan. Het gaat erom dat je alert bent en dat kan inderdaad de kaaier wijzen. Het kan gewoon oplettende iemand wijzen vanuit huis die iets ziet. Ja, iedereen kan het ontdekken. En kist er dus je ook nog geld mee verdienen, want we hebben size geldbonnen die we kunnen verdelen.
1: Ja.
2: Dus als het al op tijd is en dat scans, dan maak ik de kans op.
1: Cool. Dus stel voor dat meestal dan wat meer informatie willen worden, burgemeester. Waar mag ze dan heen? Bijvoorbeeld hoe deze actie die jou haalt van
2: dat
1: deel.
2: Ja, nou, dat is altijd... Nou, watsoesto.nl, dat is de website waar op staat welke criminele activiteit, hoe dat eruit ziet, waar is de plettenmast. En wij gaan op Facebook vanuit gemeente Dantendeel ook een filmpje staan. De masten, de meeste mensen die ik in Facebook wil inpnien, nou, die kennen gemeente Dantendeel. En je steven in de tijdlijn en het is een mooi filmpje over nou ja, de drugsactie die we hebben van Assange in juni. En dat is een filmpje die is mooi beschenk is. Je ook op YouTube. Dus je ook bij YouTube gemeente Dantendeel. En dan drugs, lokbus. Nou, dat vies te maken wel.
1: Nou, je gaat je aardig vies maken, burgemeester. Ik dank je dat je een tiefvries maken gaat. En ik wens je een hele mooie weekend daar. En echt succes met de actie. En jou weet natuurlijk wel waar het leidt. Dus je kunt zo even een foto komen uit je tank.
2: Ja, dat doe ik net natuurlijk. Dat is ook een meest. Maar okay. Hartstikke fijn dat je maar even aandacht doet aan jou.
1: Graag
2: gedaan.
1: Jo, oké. Bart Master.
2: Doei.

0: weekend in Roewij Sport.
1: Dank je. We verder met Roewij Sport en online hebben we Bouke Bosma. Bouke, wat hebben we dit weekend ooit te doen? Oer en Lonze Sportfield.
2: Ja, goeiemiddag al jaren. Ja, wij hebben één wedstrijd centraal gehoord. En dat is FC Sterhuisterveen tegen Gorecht. Ja, dat is de allerlaatste wedstrijd die dit seizoen spelen wordt. Wij zijn er in ieder geval rond 4 woorden. En wordt dat een verlenging die wedstrijd of en of penalties, dan geven wij vanzelf naar 4 en ek terug. Dat met al je blikken van media. Ja, Sterhuisterveen dwaande aan een memorabel seizoen. Ja, in de bekerfinale, in de finale kwam jou een overleg van HZVV. Dat werd 3-8, maar dat werd geweldig. Die bekercompetitie wedstrijd draaien via de fysieclubs uitskakelen. Ja, en in de competitie had ze het maar krek redden. Dat wil zeggen, ze belonen in de na-competitie. Wint ze meerlijke volle punten, maar die mocht eruit naar het Welleklas en GRC Greenzek. Sterhuisterveen dus in die finale van de na-competitie. Verleden week won zij met 1-5 van Gomas. Dat weer een nieuwe verlenging. In die verlenging kwamen ze met 1-0 achter, maar uiteindelijk roen ze droer hinnen. En Joert, matten ze dan zich Gorecht. Dat is een tweede klasser. En ja, die tweede klasser die waard maar vieren. Maar vieren, maar krek op het Nipperke Helmse na-competitie. Verleden week won ze van Oranje Nassau. En dat is de ploeg die Boppe Sterhuisterveen in de competitie op het 11e plak kwam. Dus ben er al 3 ploegen degradeerd uit die eerste klasse. Gorecht woonde de eerste na-competitiewedstrijd knap versnit. Wie zwaart in een treien en dus van Oranje Nassau met 2 treien. Wij zullen dat vanmiddag omlijsten met een soort interviews voor en naar de wedstrijd Johannes Douma. Die gaat naar die wedstrijd, die wordt spelen in Roden. En wij zullen daar een compleet programma van maken met lekkere muziek vanzelf. En Gradus Kooistra, dit doet de techniek van media. Ik zit zelf achter de presentatiemicrofoon. En wat hebben we nog meer? Ja, we hebben nog meer. Wij zullen tussen droog ergens even wat praten over spelers die van club verhoren. Want er zijn meer dan 70 spelers in onze regio die naar een andere club gaan. Dus wij maken er vanmiddag weer een mooi programma van, als je in treien.
1: Wat goed, Bouke. En als het goed is, dit is de laatste van het seizoen, echt, toch?
2: Dit is de laatste van het seizoen, ja. Wij gaan in de winterstop en 29 augustus. Dan ben je weer om naar het mooie programma Mooi Voort. Ik ja, Kees al op een winterstop. Nou, dan maken we de simmerstop van Kees.
1: Simmerstop. Hey Bouke, en na je de simmerstop dan, je ziet je nog steeds vrijwilligers, toch?
2: Ja, wij zien je vooral mensen die techniek doen willen. En ja, een co-presentatoren zie ik weer. We hebben ja, wel redelijk wat verslagjouwers op dit stuit. Dus vooral mensen die zeggen techniek, dat vinden wij heel mooi.
1: Dus mensen die, die techniek interessant vinden, kunnen even contact opnemen met RTV. NOS?
2: Ja, dan komen ze bij een mooie gezellige ploeg te lonen.
1: Zeker.
2: Het is leuk om dat te doen, ziet je?
1: Perfect. Dankjewel Bouke, heel veel succes van met je en een fijne simmerstop dan.
2: Dankjewel, je hebt een goede sturing verder.
1: Dankjewel.
3: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
4: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
5: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
6: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
3: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
5: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
7: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
8: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
7: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
8: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
9: WOQS.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Binnen jou op zoek naar een stijlvolle stijl door in moderne kleuren zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
2: WOQS.nl.
3: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
4: en Opel.
5: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
3: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
6: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra. Meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
3: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
7: in Ford
4: en Opel.
8: Met toeke camerabewaking het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
9: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
10: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
11: Ja, echt maatwerk!
12: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
4: SGmaatwerk.nl.
13: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het hier op in je oren.
14: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
15: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Litouwen waarschuwde vandaag voor een mogelijke drone die het luchtruim boven de hoofdstad Vilnius was binnengedrongen. NAVO-gevechtsvliegtuigen werden opgeroepen om het object te onderscheppen. Later bleek het echter om een weerballon te gaan. De Baltische regio is extra waakzaam na recente incidenten waarbij Oekraïense lange afstandsdrones per ongeluk het luchtruim van buurlanden binnenvlogen. Een man is afgelopen nacht zwaar gewond geraakt bij een steekpartij in een woning aan de Melis-Stokelaan in Den Haag. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie trof bloedsporen aan en deed uitgebreid sporenonderzoek. De verdachte sloeg na het incident op de vlucht. Voor zover bekend is er nog niemand aangehouden. Bij rellen rond het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede zijn gisteravond 7 mensen aangehouden. Relschoppers richtten zware vernielingen aan en bekogelden politie en het gebouw met stenen en zwaar vuurwerk. De mobiele eenheid greep in. De onrust houdt verband met plannen voor een noodopvanglocatie voor asielzoekers. En door werkzaamheden van ProRail rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Seinen en wissels rond het station krijgen een nieuw besturingssysteem. NS zet vervangende bussen in. Reizigers richting Den Haag kunnen via metrostation Schiedam Centrum en station Delft Campus verder reizen. De werkzaamheden duren het hele weekend. Het weer dan, het is bewolkt met af en toe zon en er kan lokaal een bui vallen. De wind is matig, soms vrij krachtig uit het westen. In het Waddengebied is de wind vrij krachtig tot krachtig. De middagtemperatuur ligt tussen 16 en 19 graden. En tot zover het nieuws.
16: Ik ben Peter Boersma, junior garage checker.
17: Dat wie toen, nou mij ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, creëer je jonge occasions en ook nog Boscar service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
18: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
17: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt? Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
19: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
20: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
7: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
21: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwâld. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwâld.
7: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
22: Nou, bentjes, de keer wat dan, je?
23: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema.
22: Schitterend.
24: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
22: Boetengewoon Ludema, voor al jouw maaitijdsdremen.
25: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haar strijdig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
26: Tromeesje maar in beheining.
27: Maar gewoon CA plus een certificering.
25: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
14: Dit is RTV NOF.
28: My No, de weekend nieuws show.
14: Dadelijk in de Weekend Nieuwsshow.
29: Kees Bakker en Wiege Posma, hoe mooi voet.
28: RTV NOF, de Weekend Nieuwsshow.

0: Elste Sneun, tussen Dolve en Twa.
1: Nijs en Eftegroen, Witte Streek. Dit is de Weekend Nieuws Show.
2: Ja.
3: Op RTV NOF.
2: Welkom Harkens, waarom bij het twaalfde uur van de Weekend Nieuws Show. Mijn technicus Kees Bakker en de presentatoren Sietse de Haan en Terke Kooistra. En in dit uur zullen we vooruit naar de 14e editie van het Truck Festival in Bedaard. Komt de laatste streeknijs voorbij, de Ries Agenda van Wat is Friesland en... Hier hebben we meer over de nee-uitsturing van Mooi Fjord. Maar Sietse, doe hier steek nee, net hoe Holwert.
4: Ja, zeker. Het was jarenlang een van de meest besprutste plannen in wat is Friesland. Holwert on Zee. Een ambitieus plan dat Holwert weer verbinden moest met de Waadzee en tegelijk zorgjes voor meer recreatie, toerisme en leverens in het dorp. Nu is er definitief een eind komen om dat plan. Holwert on Zee gaat net terug, maar wel loopt de provincie nog 13 miljoen uit voor de regio. Daarvan is 6 miljoen euro bedoeld voor Holwert en de directe omjouwing van projecten die het uitvieren bij binnen en die bijdragen kunnen onder de takkomst van het dorp. Wat budget dat voor Holwert? Hoeke kansen is het er nou en hoe moet die 6 miljoen euro inzet worden? Bij ons in de studio zit voorzitter van Dwarsbelang, Jurrien van der Meer. Welkom.
5: En
4: bedankt
5: je.
4: Voor jouw komst.
5: Je.
4: Wat leuk dat jou hier binnen. Het is een spannende tijd west, denk ik, van jou, of net?
5: Ja, vooral de laatste weken. De spanning zit vaak in hoe komt het nog verder?
4: Ja.
5: We hebben, zoals je zelf zei, een iconisch project, hoor. En ik zei honger. Want het redt in Ierland is dat stad, Holwert on Zee. Een prachtig project, maar een probraak in de dik. Letter is dat wat veroren in de zin van dat we Holwert on Zee 2.0 kunnen hebben. Het we een binnenmeer en alles realiseren we. En we zeggen oren Ierland al dat nou, de gemeente, nou, die lutz feitelijk de stekker er al uit. Ik kreeg net in de steden het net voor een kwam er, dat de steden erachter steen ging. En ja, dan moet je op een gegeven moment echt nadenken. En zei ze van, oké, wat nou verder? Hoe nou verder? En toen hebben we samen met de stichting hebben een dorpsvisie opgesteld. En dwarsbelang is er voor een latte steen gingen. En die visie die houdt in dat wij inzetten willen op stuk leefbaarheid. En dat realiseren willen feitelijk via waaien.
4: Ja.
5: Dus dat is een pijler. Via recreatie, dat is de orenpijler. En via dwarsomheid, dat is ook zo'n pijler. En de mine kwam er valt, ja, is dat een soort paraplu binnen die hele visie. En die wil uitvoeren. En ja, daar is die hulp van horen.
4: Ja.
5: Ja. Ja, en dat wie er eerst nog net, want daar lag ik nog een rugzaak.
4: Ja.
5: En toen hebben we het terug op ontruimd. Ik in Oerlees met de bestuurders van jongens, kun je er nou net uitkomen? En uiteindelijk is het zo via slagen dat de bestuurders, zeg maar, de bestuurders van de stichting Holwert on Zee, om tafel zitten gingen binnen en we binnen eruit kwam. En dat houdt in dat de rechtszaak aan de kant is en dat de stichting onjong had dat zij ophouden en mij het de stichting. En dat het dwarsbelang nog verder gaat om de plannen die te lezen te realiseren.
4: En dan is eigenlijk dus 3 juni misschien een nieuw beginpunt. Ek. Maar ja, 3 juni waar dat presenteren, toch?
5: Ja, dat is een passend moment. Ja. Ik trok de provincie, de gedeputeerde Siebe Knol. En ik, Maaike Prins, als wethouder van de gemeente. En de stichting en ondergetekende.
4: Ja.
5: En samen hebben we zijn van oké, dit is het moment dat we, nou, we litten de dingen achter ons, maar we vooruit. In september wonen we dan een keer met het dorp om tafel om te zeggen van, nou ja, hè, we zijn 13 hier begonnen, we willen uitlezen, Jan, ja. En van hoe is hier een oord dat stand kwam en waar staan we nu. En dan maar verder.
4: En als we dan daarna is, maar verder, er is nog 6 miljoen beschikbaar.
5: Ja.
4: Is dat het geld nou, wordt er nou een nieuwe stichting opricht? Of bloot dwarsbelang, beheerder van dat geld? Is dat geld er al? Hoe zit dat in?
5: Dat is een hele mooie nieuw.
4: Bij meerdere vragen.
5: Ik wou dat al precies wist, en dat kan je net vertellen. Nee, er is een intentie. En de gedeputeerde had zich uitgesproken van 6 miljoen, dat leidt voor Holwert. Zo'n miljoen, dat leidt voor de andere gemeenten, de vier andere gemeenten.
4: Ja.
5: Dat wordt oors, ook in deze regio, verdeeld. En voor die 6 miljoen steden wij onderlaten om projecten in Holwert te realiseren. En hoe dat nou precies straks komt, het skeert net op meer rekening, dat kan ik je wel vertellen.
4: Jammer.
5: Nee, ik wil het echt niet op meer rekening gaan. Ja, ik zie ook al dat er meer gegadigden binnen, maar dat is net de bedoeling.
4: Nee.
5: Wij zeggen van, ja, we moeten straks een ja, er komt een plan en daar zit Ekin, waar wordt het yield start? Waar is de beheerder van het yield?
4: Ja.
5: Wij willen graag wel de vinger aan de pols houden. Dwarsbelang schitter voor onder Lotte. We willen er graag zelf daar de regie op voeren.
4: Ja.
5: Dus, en dan hebben we een aantal dingen dat we al in gang zetten hebben. We hebben al wat een conceptplan maken voor het recreatieve deel. Om de hele, nou, ze hebben de Hoven ter Haven. En dat is net de waterkant. Maar dat is dan de haven bij de Hoven ter Veert. Je leidt er nou naar wat, nou ja, vertutten is er hinnen. En daar worden we mee aan de slag. Daar worden we ook zodanig dat we boordjes komen kennen. De diepte van de Hoven ter Veert is er wel. Alleen dat het is dichtgroeid. Dus ja. Er moet best dan zo'n meermachine erheen.
4: Maar baggeren wel.
5: En dat maakt, ja, baggeren meer meen, zeiden okay. Ze dan.
4: Ja. Ja,
5: maar de schroeven die draaien vast in ja. het ja,
4: alles wat er groeit.
5: In alles wat er groeit vanzelf. En dan moet ik in uw eigen wat, nou ja, huisvesting komen. Hoeskes misschien, de poortjes moet weer een goed plak, de haven zelf als terrein moet ontpakt worden. Nou, camper plakken, in die zin willen we dat proberen. Daarnaast leidt het Staatsbosbeheerbosje.
4: Ja.
5: Prachtige bietenek om dat erbij te beloeken. Dus dan maken we nog maar een onderslag met het Staatsbosbeheer. En daarachter leidt het ijsbaanterrein.
4: Ja. Want die ijsbaan, dat wordt ik dat ja. aan neemt ik tijdens die persconferentie.
5: Ja.
4: Want die wil je hem graag verpleetsen.
5: Die ijsbaan die wil ik graag verpleetsen. Had, ja, feitelijk had er twee redenen. De eerste reden is eigenlijk de verkeersveiligheid. We zien die dik, de groenwei van Hol, wat zien we steeds drokker worden. Steeds grutter verkeer, meer verkeer. En ik heb ooit een keer zijn in de ledenvergadering van de ijsbaanvereniging. Waar net in dank aan want ik hoop dat er nooit weer ijs komt. Want ik vind dat echt wel een gevaarlijk hoekje daar.
4: Ja.
5: En ik hoop echt voor de ijsbaanvereniging dat er weer iets komt. Maar dat wie de reden dat ik zei van, ja, daar mag we wat maar een kwander aan doen. En wat er echt gebeurt, wij denken, door het verplakken van de ijsbaan naar het Emmerwaterrein, dus het multifunctioneel centrum, daar hebben we nog ruimte, had de gemeente wat ruimte, had de squallen nog wat ruimte. Dan kunnen we de verbinding uitzien met ja, maar alle sportfaciliteiten die bij dit MWA lezen.
4: Ja.
5: En tegelijkertijd hebben we alle jeugd feitelijk
4: op hetzelfde plak.
5: Ja. En dan is dat een multifunctionele baan. Dat, die is juist ook ongeveer in grauw lezen. En dan haast een soort asfaltbaan die lijst onder water. Per centimeter water erop. En dan kerst rijden.
4: Ja.
5: En tegenwoordig de jeugd die, nou ja, die riet me nou alles meer. Want er is haast geen winter meer. En die ijsbaan. Als hij dan een keer hier op hem komt, ja, dan nou, haast hij niet in twee dagen. En ja, dan mag ik blij wezen.
4: Ja.
5: Ik doe het hier weer. Dus in die zin proberen we dat op die manier aan te pakken. En dan is er nog een paar projecten zoals de Ploos van Amstelskwallen. Dat gebouw dat willen we echt omturnen naar een soort Hof van Holvert.
4: Ja.
5: We hebben jong en oud, ik wijnken. Want we hadden altijd door de jeugd maar blijven. Maar ik zou wezen. Maar de ouderen moet ik blijven. Want ja, die maat oorzaakt, wat er straks wat gebeurt, maakt hij altijd naar een nieuwe plak.
4: Maat ik een plak, ha, absoluut. En mochten er nog mensen niet horen wat wijs die het een idee hebben, kunnen die zich melden bij Dwarsbelang?
5: Ja,
4: maar ze even wachten tot het september is, dat er bij inkomstwesten is? Is het...
5: Melden kan altijd.
4: Ja.
5: En we hadden denk ik straks ook alle hulp nodig van de inwoners van Holvert.
4: Ja.
5: Dat we dat helder horen. Want ja, als Dwarsbelang, we zijn een bestuur van 4000 man.
4: Ja.
5: Ja, die kennen het alleen nog alles.
4: Nee.
5: Dat is, ja, dat weten we wel. We kunnen bestuurlijk een beeld in gang zetten. Maar er moet daar net een scherp in de groen en dan moet er ook meer gaan komen.
4: En dan moet er, ja, zeker. Heel erg bedankt voor de taljochting op dit onderwerp. Heel veel succes, Ek. En bedankt, Dwarsbelang, ik wat je hem oranjeren al je DNH om dit vooral te krijgen, ja. Natuurlijk. En traaien jullie een nieuwe start en alles voor het dorp.
5: Dank je wel. Ja.
1: RTV NOF. Stad, Waad en

De man. Maar de hele stem. Bee Gees. Tragedy.

0: NCV NOF Agenda.
1: Ja, er is heel wat blibbien de aankomende weken. En ek inderdaad, want inderdaad, je hebt sneun, zit betaald eigenlijk weer volop in het ram van indrukwekkende vrachtwagen. Gezelligheid en ja, inderdaad op een vierkante editie van het Drukfestival bedaard. Een van de hichtepunten, dat is de truckrun. Ja, dit alle jaren zwart voor mooie en bijzondere momenten voor deelnemers en publiek. Maar ja, wat is de truckrun precies? Hoe gaan de tarieringen en wat voor festiviteiten zitten er meer op het programma? Dat jaren van Auke Spieksma, van Dirk Visser en Yvonne Visser. Dat klopt, hè?
2: Ja,
1: ja, ja, nou. Nou, we gaan eerst even naar Auke daar. Ja, de man die helemaal achter ons zit, maar misschien als organisatie doen we het mij hem al natuurlijk. Auke, hè? Vier keer neer. Dat is een skoft.
3: Ja,
1: truckfestival.
3: Ik bedoel, dat is zo hard, maar dat is een...
1: Nee, want dat is horizontig.
3: Ja.
1: Ja, nee, dat weet ik weet alles, Auke.
3: Ja.
1: Ja. Nee, maar vier keer neer, wat maakt het deze truckfestival van bedaard nou zo iets speciaals dat er al vier keer neer achter kwadron is?
3: Ja, dat weten wij eigenlijk zelf ook net. Het begint zo'n bord te leven hier, vooral hier in het noorden. Maar ja, de gezelligheid denk ik. En dat droomreedje even, het is... Je moet het net weten.
1: Nee. Dus het is gewoon een samenkomst van, eigenlijk, ja. van eigenlijk, al die mensen. Het is eigenlijk hun happening. Ja. Maar geef het echt zien als een reunie, Dirk? Zoiets?
4: Ja, ik van... Het is helemaal kort dat ik een transport erover, dat ik een beetje een heerlijke feestje zeg.
1: Ja, maar had kind er graag een beetje in de microfoon praten?
4: Oh, sorry. Ja, het is, ja, het is samenwerken, mooie chauffeurs, mooie vrijwilligers, sponsoren, ja. Alles mannenkoor, voor de band, van alles het man.
1: Ja, dit is heel wat voor een man, maar nu ben ik heel nieuwsgierig Yvonne. Wat voor trust komt er al? Ja? Als orde, antieke, ja, weet ik
5: ja,
1: voor wat?
5: Er komen nieuwe trucks. Nou ja, natuurlijk allerlei verschillende merken. En we hebben de oldtimers, die doch ik nog mee. En die ben dan meer dan 24 jaar oud.
1: En dat maakt ze als een oldtimer?
5: Ja, dat maakt ze als oldtimer mij ze mij dan.
1: En ben je auto's, ben je ook altijd al bij je in Westen, Auke, die oldtimers?
3: Ja, de oldtimers zijn eigenlijk wel wat een vers groepje, hè, want je daar zit de wereld net meer vol mee. Maar ze komen ook, uit Baddingsveen.
1: Zo Auke krijgt een beetje een voordeel. Nee,
3: maar dat is wel wat een vers ploegje, eigenlijk, die oldtimers. Maar die truc is dat de vecht is om in de aard te komen. Ja, daar is geweest, maar dat is gewoon zo.
1: De mij maar een bepaald aantal komen dan Dirk, hè? Ja?
4: Ja. Nou, we hebben maximaal dat hard hij in contact door de roomred. Die kent het meer als die goed 250 auto's hè. Want ons wordt het zo uitgestrekt stek op het dik.
1: Nee, maar daar zal ik een vergunning voor verlenen worden, maar dan tegen alles onvrede natuurlijk, ja. En politie moet op tegen de weide, brandweer, weet ik veel wat.
4: Ja.
1: Dus heb ik een hele organisatie achter om dat verander te krijgen hiervoor, hè?
5: Ja, dat klopt. We moeten zeker bij de gemeente maar vergunningen onvrede. En het is best een organisatie om die hele rondrit te plannen en de route van me kwart te krijgen. En dan moet ze ook alle keer nog weer om op het veld. Ja. Dus dat is best wel een ding.
1: Ja, want hoeveel tijd zit er nog in om zoiets te organiseren nou? Hè?
3: Ah, ik denk dat ik wel hier bezig ben te praktiseren. Maar ik ben de eerste die het helemaal ons duur is of zo. Maar we zijn sowieso een dik jaar hier ben we fanatiek mee ondergaan.
1: Juist. Zit je zo toe de microfoon even een beetje meer naar de... Want de luisteraars die denken van, wie jaren wil, of wie jaren net. Zo. Dus het moet een beetje duidelijker zijn, ook voor de luisteraars. Ja. Want ze moeten natuurlijk wel weten waar ze heen moeten, hè?
3: Ja, ze moeten mij bedaard.
1: Ze moeten mij bedaard, ja. Maar hoeveel trucks ben je er dan?
3: Ja, er komen een 250 gewone trucks, om samen te zeggen. En een... 30, 40 oldtimers. Ja. En er zitten nou wat speciale auto's bij die komen. En die rondrit, daarin wordt krijgt te horen. Het probleem is, de bezoekers van de eilanden, die maten niet hoger. En als wij die toer hebben, dan de laatste stand nog bij ons op het loon. Dan staat de eerste al, die halen maar een grote dik. En als dat één keer de grote dik opgaat, dan kunnen ze er nooit weer omheen.
1: Juist.
3: En dan komen ze de led van de boord en een prodaardgoas.
1: Veiligheidsmaatregelen neem maar op. Dat maturele rek me houden we natuurlijk. Hè?
3: Ja, er zijn 16 verkeersregelaars op brommers, op motors en met auto's die het hele comfort begeleiden.
1: Dat is binnen al wat.
3: Ja, en dan ben alle hier officiële. Het is een bedrijf.
1: Nou ja, en dat kost een zin. Maar je hebt door die truckfestival om eigenlijk om nog, toch? Nee. Het kost toch niks, had je het zien willen?
3: Het is geen woorden, nee.
1: Of mij het wel denk ik.
3: Ja, de trucks die moeten wat betellen.
1: Ja?
3: Maar bezoekers is alles, nou net alles gratis. De intree is gratis. En, dus.
1: Ja, want ik had hier de truck run. Wat maakt Debbie bij je voorstellen? Nou.
4: Ja, dat is echt een roenrit. Mooie auto's. Die mooi rijden. En mag het zeggen.
5: Nou, de truckrun is eigenlijk echt het comfortrijden.
1: Oh, okay.
5: Het is hetzelfde.
1: Ja. Gewoon eigenlijk hetzelfde, maar dat jouw wel impressie hebt van een meestal hoeveel mooie trucks hadden binnen.
5: Ja.
1: En je kent mooie foto's meestal van onderwijs, neem maar op. Dan houdt het natuurlijk over oude auto's, een beetje neer, maar de jeugd die is natuurlijk kijk op het spullen, nee?
5: Ja, zeker, ja.
1: En binnen derde dingen van de wanneer voor?
5: Er is voor de jeugd hebben we wel van alles te doen. Er is een springkussen, waar zijn mijn kraantjes en... Er is een. Ze kunnen tattoos zetten, litten, dus.
1: Echte tattoos?
5: Ja, nou, net echte tattoos. Okay. Maar ik denk net dat de heid en de mannen dat leuk vinden.
1: Nee, maar wel mijn vraag, houden we erop, denk ik.
5: Ik denk het haast wel, ja. Yes, ja maar er is wel echt genoeg voor de jeugd te doen. Ja.
1: En waar moeten ze nou heen, Dirk?
4: Nou, inderdaad. Uiteraard. Op Hikader Dijk. We hebben een stik lommen van Boer, mooie broeken. Het is niet ook het in de street alleen. Ja. Is,
5: vlak bij de
4: boel. Ja, dit is eigenlijk heel makkelijk te vinden.
5: Ja.
1: Nog zit ouder zitten we, die zit al druk in tenzen. Die man is al wat druk bezig natuurlijk. Misschien wel met mij te horen hier.
3: Ja, die
1: al
3: aan het afbreken.
1: Zag je bijna net. Hè, want
3: nee.
1: Het opbreken, of het opbouwen eerder misschien al. Want je begint eigenlijk al de vredes. De jongetje nu.
3: Ja, dan komen de eerste trucks al inrijden, als het goed is. Want daar ben gewoon die onachtje daar. En dan hou ik wat een optreden in de tent. En gratis trouwens om daar te komen voor iedereen. En dan zetten wij de boel vast kleren. Dan komen de standhouders, sommigen die met trucks komen. En dan beginnen we op te bouwen, ja. Maar we zijn de hele week al bezig, ja. We zijn nu al bezig.
1: Ja, wel hier van de voren, want denk ik...
3: Ja.
1: Want er zit een heel partiet in natuurlijk om Australië. Ja. Maar de meesten willen graag weer omkomen met hun truck. En dat is natuurlijk mooi.
3: Ja, ja, dat is hartstikke mooi.
1: Nog één keer het adres. Waar is Hindermatten, Dirk?
4: Hikader Dijk.
1: In?
4: Bedaard.
1: Bedaard. Ja. Nou ja, ik zou zeggen van, had ze daar trucks zien, ze lijken een tender staan. Dus daar moeten de meesten heen.
5: Ja.
1: Maar ik hem dank je voor alles wat je mee hebt. Ik vind je

0: juni is de aftrap. Het zesde, 20 juni is het hele festival voor jong en oud. Mijn muziek, neem maar op. Tige bij tige en ik wens je een succes daar. En op naar de vijfkine augen.
1: Ja, doe.
0: Oké.
1: En bedankt voor de vandaag.
0: Graag hier.
2: Ekkenagenda.vrtvnof. Mail agenda apenstutje rtvnof.nl.
3: Let me say the sense, baby.

0: Dank je. Wij verder mij Impeteer. René Koster presenteert onkomende mandje weer een nieuwe aflevering van Impeteer. René, waar hast u mandje in de studio?
1: Mandje zal ik Impeteer met Griet Wiersma, de jonge regier uit de Woorden. Ja, ze had een drege tiet achter de reg, wie zelf zie ik, verleer haar man Leo en pakt langzaam on de triet nou weer op. Ze had haar eerste optreden weer gehad en we hoopje dat ze inderdaad de podia weer wat vaker betreden zal en dat ze daar ook de kracht voor had en de energie. We zijn wel benieuwd hoe het mij haar gaat, verzels. Ik werd ze haar meedwaande gehad, werd ze naar Utrecht, werd ze nog blier van wordt. Wat zijn al die zaken die ik graag met haar bepraten wil in de komende uitsturing van Impeteer. Komende manje tussen zon en acht jongens bij RTV NOF.
2: RTV NOF streeknijs.
0: De gemeente Noord-Oost-Friesland wordt het de kwelders bij Wierum en ternaad na het brood

0: seizoen weer iepen ging van besiekers. Daarom had college Rijkswaterstaat vregen om voor de simmervakantie in parteer te gaan. De kwelders binnen dit eerder dit jaar afsluiten om broedvogels te beschermen. De gemeente zei begrip te hebben voor de natuurmaatregels, maar twijfelt aan een noodzaak van een volslijne afsluiting. De gemeente had hem eerder al kritisch uitsprutsen over het besluit, maar het is Friesland wel nodig dat het tachongsverbod na 15 juli weer opheft wordt. Rijkswaterstaat had dan net reageren. De provincie Friesland krijgt van het ministerie van Binnenlandse Zaken ondertermijn 2029 jaarlijks aan €36.000 om Friese gemeenten te helpen bij het versterken van hun werberens en de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Het geld is bedoeld om gemeenten beter in staat te stellen om radicalisering, extremisme en bedreiging van bestuurders en ambtenaren tegen te gaan. Ook komt er een subsidieregeling voor lokale projecten en maatregels. Daarnaast wordt inzet op meer regionale gearwerking en kennisdeling tussen gemeenten en partners in de regio om de aanpak van ondermijnende criminaliteit beter uit te stemmen. Het geld is een extra impuls en net bedoeld voor verste uitbreiding van capaciteit bij gemeenten. In Dokkum is van tongens de 24 juni een demonstratie aankondigen tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum in de gemeente Noord-Friesland. De demonstratie is aanmeld bij de gemeente die tijd in oorlog te wijzen met de organisatoren om alles goed voorin te litten. De actievierders maken haar zorgen om de gevolgen van een AZC voor de leefbrunst en de veiligheid in de omjouwing. Ze binnen bang voor extra druk op onder andere de politie, de zorg, het onderwijs en de wenningmarkt. Bij een gearkomst op de Siel in Dokkum kunnen inwoners haar mening gaan en Mayenoor in partij gaan over de plannen. De aanleiding voor het protest leidt in het nieuwe coalitieakkoord van de gemeente. Daarin staat dat Noord-Friesland de opheffing uit de spreidingswet uitvieren wil. De gemeente wil daarbij zelfs de regie houden onder oren de lokale betekenis van de opvang. Op dit stuit wordt onderzocht hoeke locaties in aanmerking komen kunnen van het AZC. Neffens de Joerdijkse taakstelling met Noord-Friesland in 2022 en 2028 plakbieden om 214 asielziekers.
1: RTV NOF Waarberjocht.
2: Een afwisseling van zinnen en stapelwolken dat een enkele lichte bui ontsteken. Maar het meeste pad is het droog. Op de midden een toenemende west-noordwestenwind in de kracht van 5 tot 10 boppelon en 6 tot 8 in het waardgebied. De maximumtemperatuur leidt om de 10 graden heen. De jong en nacht vrinnen heel droog. Sneeën hebben wolken en zinnen, maar op de meeste plakken droog, waarbij de temperatuur uitkomt om de 10 graden. We hebben matige, ontzettend vrij krachtige noordwestenwind en in de jong en nacht kans op een beetje regen. Mag je een soort zinnen en een paar stapelwolken, maar de dij vrinnen droog. 18 graden en de meest matige west-noordwestenwind. Tiertje komt de zwakke wind uit het zuidwesten en viert wat warme lucht aan en komt de middagtemperatuur om de 20 graden heen uit. Een mix van zinnen en wolken dat in de slag uitvalt.

0: Wat staat er komende weken op de agenda van de Rietsgeekomsten van Noord-Eerst-Friesland?
1: Dit is de Rietsagenda.
2: Op 18 juni komt de Riet van Noord-Eerst-Friesland bij me koor. Wat er op de agenda staat, vertelt griffier Sietse Dijkstra.
3: Ja, dank u wel. Op tongensdag 18 juni komt de gemeenteraad van Noord-Eerst-Friesland weer bij elkaar. We beginnen om 10 minuten of zo met het zogenaamde vraagpartier. We hebben een nieuwe interviewer voor dit onderdeel. Dat is Jesse Nutma. Net te verwarren met het Rietslid met dezelfde naam. En Jesse zal voor de eerste keer aan de slag tongensdag. En hij zal een interview hebben met het nieuwe Rietslid Jaap Postema. Nou, om jou wachten begint dan de eigenlijke besluitvormende Rietsvergadering. En die vergadering beginnen we met de installatie van een drietal nieuwe Rietsleden. Want wat is er bad? De Rietsleden Geertje Schoorstra en Lisbeth Vellinga die ben op 4 juni benoemd ter wethouder. En een wethouder kan geen lid van de gemeenteraad meer wezen. En tegelijk had Bert Koonstra, die weer ook wethouder en Rietslid, die had ontslag genomen als Rietslid. En daardoor hebben we nu 3 vacatures in de rij van 29 Rietsleden van Noord-Eerst. Nou, de rij wordt komende tongensdag vragen om weer 3 nieuwe Rietsleden te litten. En daarbij gaat het om Leeuwe Veenstra uit Kolmensweeg. Voor het CDA, Jon Dekkema uit Kolm voor de ChristenUnie en Jaap Postema uit Dokkum voor de FNP. En zij maakt dan tongens die de eed of belofte oorlezen en daarna binnen zij lid van de gemeenteraad. Daarna hebben we naar een Peer Hammerpunten hebben we nog een tal besprekpunten. 2 daarvan zal ik even je benemen. Dat gaat om het omjouwingsplan van de houtkolk fase 2 in Dokkum. Dat betreft een plan voor de bouw van 82 woningen en appartementen, waaronder ook sociale huurappartementen en betelbare keerwinningen. En de houtkolk fase 2, de locatie daarvan, dat is tussen de appartementen die er nog al binnen bij de Ierbrege en de Altena Bregen. Het plak werd nog wat andere bedrijfsloodsen stenen en ek steenha. Dit is een project van Zwanenburg Projecten en die hoop je dat ze begin 2027 met de bouw beginnen kunnen. Oorpunt op de agenda is een nieuwe cv in MFC Bedaard. De ketels en de installaties die tonen gebreken, zoals lekkages en terugrosten, regas afvieren. Nou, de gemeente is eigenaar en verhuurder van het gebouw van het MFC en die moet dit dus repareren litten. De RIE wordt vragen om hier €160.000 voor beschikbaar te stellen. Dan komt er ook nog het plan op de agenda voor wat locaties van wenen en werken op bedrijventerrein Betterwet. Dit alweer en nog meer op tongensdag 18 juni van Oijelwachten in de Rietzeel in het Oren Stedhoes in Dokkum. Je kunt erbij wezen, ingang supermarkt, de koffie staat van je kleer, of thee of water, wat je maar aan willen. Maar je kunt ook al je thuis bij volgen op televisie, kanaal van RTV NOF. En ook online op de stream van RTV NOF. Maar vanzelfs ook op de stream van de gemeenteraad zelfs. Hoe dan ook, ik wens je een heel goed weekend.

0: Wat zei je?
1: Ik zei Susanne Vega.
0: Susanne Vega?
1: Ja. Ja. En dan noemen we het Luca Kees.
0: Ja, Luca.
1: Naar jezelf, net zei ze.
0: Ja, die doet er iets over haarzelf, volgens mij. Ja.
1: Nou, maar Kees, weet je wel, de Simmen, die stier van het door.
0: Ja, gelukkig.
1: En
0: ja, ook, zet
1: en dat betekent dat de start van het radiogramma Mooi Fjord, je bij RTV NMF, werd voor start gehad van het 20 juni. Dan kunnen de harde sneurs van Tolwoeren om Fjouwroede afstemmen op een mooi Simmen magazine.
0: Ja.
1: Vol actualiteit.
0: Zeker.
1: Live verslagen in dit regio. Spot. Muziek. En vanzelf ik een mooi soort verhaal denk ik, Kees. Ja, van ja. Meesingen, hier in Noord heeft Friesland en omkrijgen wij. Maar ja, wat verwacht je, Kees? Want toen ben je ook een van de organisatoren. Toen zit je bij ons. Wie je Pasma. En Minke Draait, er zit ook een om ons wat uitlisten aan over het mooie
2: mooi
1: programma. Wat eigenlijk een beetje een verlenging is van Vlenier, denk ik. Hè?
0: Ja, ja, vorig jaar werd een dik succes. En daar beduren we nog weer op verder natuurlijk. En we hopen dat het nog een groter succes wordt dan vorig jaar. Want we hebben er even heel mooi bezig geweest. We gaan koppeltjes maken. En dan gaan twee koppeltjes van twee mensen gaan naar een dorp daar. Een soort route samen maken. Terug van Noord-Friesland. Het is extra deel, acht Kaspelen en Dantemedeel natuurlijk. En dan maar de meesten maar even zien wat er al in de baren valt bij de plakjes dat ze heen gaan natuurlijk.
1: Ja, want het is eigenlijk een verlenging.
2: Ja.
1: Maar er zijn eigenlijk meer programma's binnenkwam instorten. Ken ik het zelfs, hè?
2: Nou, we hadden de hand wat in samenvouwd, zeg maar. En er zijn programma's aan vakantie. Roen wij Sport had vakantie, op een hecht had vakantie. Wieke Nieuws had vakantie. En al die mensen hebben we binnenkwam voegd. Dus die ben net op vakantie, maar die hebben we binnenkwam voegd bij het NEE-programma.
1: Ja.
2: Mooi fort. Met Vlindier houden we dat ook al dien. Maar het wordt nou eigenlijk fijn-tuned. Dus het wordt nog veel mooier als Vlindier.
1: Vlindier mag een zin als een try-out, maar het wordt steeds mooier en mooier.
2: Ja, het wordt steeds mooier en mooier.
1: Want Minker zit jonger in de winkel, zie je van het verslag. Jouw ziet onderwijs hier natuurlijk, Minker.
3: Ja. Ik heb een keer onderwijs, ik kan vaak hier ook mee in. Dus toen ik echt onderwijs ging, nou ga ik wel in de gaten, het is een stuk groter. Ik ben hier een stuk meer plakken denk ik, dan dat we vaak hier ben west. Dus een stuk meer en een stuk meer, hoe groter en mooi is ik altijd.
1: Ja, maar wat jouw dat gevoel, dat verslag jou? Dat is meestal jaren kennen op een radio, maar dan ben je toch onderwijs van hun eigenlijk, hè?
3: Ja, maar we komen ook mooie dingen zien, dan komen ze grappige dingen zien vooral. Dan komen ze dingen zien die het oorst van, bijvoorbeeld als je hier in de tuin of zo bezig, dan is altijd een vreemd van, wat ben je eigenlijk onderwijs nou? En dat ze dingen, kom samen met kind. Dan hebben we vader hier gehad toen Ian hebben we ontmoet bij het verzwaringshuis in Hurdegrie.
0: Ja,
3: in Hurdegrie.
0: Ja, maar die oud man.
3: En we hebben hier een oud man en ik wie toen met drie zijn paard. Nou, heel hilarisch gesprek. We gingen erin eigenlijk voor een tentoonstelling, maar uiteindelijk kwamen we iets heel oorst in.
2: Dat is de bedoeling.
3: Dat is de bedoeling eigenlijk, ja.
1: Het spontane.
3: Het spontane erin, het leuke erin. Er komt zo'n ding te zien. Dan denk je, daar kunnen we ook wel even in. Of er komt meestal op straat te zien. West van zes van, daar kunnen we ook wel even naar vreetje en dat soort dingen. Dus er komt zo'n hele verhaal komen er vaak uit. En ja, dat is natuurlijk ook mooier.
1: Spontaan, mooie sociale en helemaal sociaal gebeuren. En Kees, waarom hebben jij nou verkozen van dit van jouw onderwijs?
0: Nou, daar hebben we al een peer. Wieger en ik die reden hier heel vaak heen naar de studio zijn van en toen weer Romwijs Sparta, wie er net meer. En over programma's ook net zei van de stuurreder. En we zagen heel vaak naar Groningen, Expeditie Groningen.
2: Zij
0: is we toch van, zij is het programma, maar wij rekken maatje. En dan, gaan wij dan met koppeltjes nog voort. En met de dorpjes staan natuurlijk. Ik heb wel even de eerste week, dat is mijn na week natuurlijk. Dan gaan we, doe ik het zelf. Gerard en naar Oost-Mahorn, Ezelstaat, Aijm en Eersmeziel. En dan hebben we nog een koppeltje die gaan ook voort. Dat is Menke en Tjerkje. Het staat in Blauw Verlaat, Kerkers, Kleester, Stroobos en Augustinusgeer en Zerhuizen.
1: De meesten kunnen een derde kleermeisje van
0: de kinderen lopen al uitlezen. Wij komen erom.
2: Ik ga kijken met de meesten van het Bedaal-Terugfestival in Praat.
1: Ja.
2: Die ga ik uitnodigen. Nou, dan nemen we daar een opnames van. Dus ik ga mijn Menke.
3: Ja.
2: Zaterdag morgen al huurbekeerd richting bedaard.
1: Oké. Dus je bent al druk bezig.
2: Ja, dat is het 10 weken. Ja. Dat is echt 10 weken druk, maar dat is wel mooi.
1: En dan is wat gebeurd, want dan ben je in de oren uitzending.
2: Dan ben je een weekend nieuws.
1: Nou, die sporten zullen wel misschien keer zien komen.
0: Ja,
1: goed,
0: ja.
1: Maar je hebt haar ook ondacht onder streekartiest.
2: Ja. Alsjeblieft.
1: Wat moet je je voorstellen?
2: Nou, daar ben we gratis Kooistra en ik ben een drukkend zieken. Om streekartiesten. Die mij dan vier nummers inleveren. Die draaien we dan om het oor. Jouw 1, jouw 2, jouw 3, jouw 4. En dan houden we na jouw 4 even een gesprekje met de artiest, band of zangeres. Maar we hebben nou 3 opgaves. Maar dat mij wel meer.
1: Ja.
2: Dus dat er nou iemand luisteren. Die mij gaan opgaan als band. Nee, hier bij je.
0: WhatsApp-nummer, hè? Dat is 0511-44-12-02. Dus ja. En voor evenement natuurlijk, kijk, hè?
3: Ja, ja, voor dingen die.
0: Hoe meer, hoe beter.
2: Hoe meer, hoe beter.
1: Al de informatie, ik werd de meesten hun appjes sturen, maar alles zit natuurlijk op de website. Hè? Dus,
3: ja.
1: Maar de meesten scherp zijn, even zie je op de website uit de VNMF.
2: Ja.
1: En daar stel ik alle informatie waar je appje heen sturen of mail je maar afnemen, of mailen. Hè?
2: Mailen.
1: Ja. Nou, de meesten hè, die dit programma nog net kennen, Wieger. Hè? Ik zie er wel in hoor. Waarom moeten ze dan vanaf 20 juni zeker afstemmen op Mooiswoord?
2: Waarom?
1: Ja.
2: Omdat het wel het mooiste programma is van de simmer.
0: Kees, ja, denk het mooi, ja. Ja.
1: Het mooiste programma, Kees, ik voor jij?
0: Ja, natuurlijk. Ja. Ja, je zit er heel hier al.
1: Ja, de meesten show je hem net, maar je hem glunde eronder. Ja, je hem smile van de ene en het oren. En Minke, ik heb het een succes, we doen maar eens onderwijs.
3: Ja. Nou, en ik ben ook wel in de studio.
1: Best ik in de studio zien? Ja. Oh, oké. Ja, dus doe best ik een maandje van alles als het ware.
0: Dat is maar horen per week. Hè? Dat,
3: ja.
0: Dat zit over vooral over horen koppeltjes en technicus.
1: Het is net zo dat het elke show hetzelfde is.
3: Nee.
1: Het is elke keer weer horen.
2: Ja. Nou koop ik de vraag en waarom. Maar stoel er zin in tegen.
1: Ja, zeker. Ik ben er al klaar voor.
2: Ja.
1: Ik ga de auto vol tankt.
2: Ja.
1: Dus ik ken die kant aan zijn voetbal uit. Maar ja, dan ben ik wat te betekenen natuurlijk. Maar
0: heren, we moeten afsluiten.
1: Komt goed.
0: In verbond met de tiets.
3: Jammer.
0: Nou is dit weer Roemer Sporteken voor de laatste keer. En harkje, na een week komt het toven tot vier hier. Mooi voort.
3: Mooi voort.
0: Jongens.
3: Mooi voort.
4: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
5: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
6: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
7: De Friese Motorfiets!
6: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
8: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
9: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Onsien.
8: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
6: Wij hebben haal- en brengservice.
10: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
11: Zo, dat ziet er gaaf uit.
10: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
12: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
10: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
13: Niet onder de ladder door, dat brengt ongeluk.
14: Oeh.
13: Verhip, nu moet ik op een nieuwe pad grondverf.
14: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
13: Raadsma?
14: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
15: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
16: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
17: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
18: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 2 uren.
17: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
19: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. In het noordoosten van India is een militair transportvliegtuig van het type Antonov An-32 neergestort tijdens de landing op een luchtmachtbasis in Jorhat. 5 militairen zijn daarbij om het leven gekomen, meldt de krijgsmacht. Over de oorzaak is nog niets bekend. In 2019 stortte eenzelfde type toestel op dezelfde basis neer, daarbij vielen 13 doden. De FIFA houdt vol dat de bezoekerscijfers van het WK kloppen. Ondanks beelden van lege stoeltjes tijdens de wedstrijd tussen Zuid-Korea en Tsjechië in Guadalajara. Volgens de Wereldvoetbalbond waren bijna 45.000 supporters aanwezig bij de wedstrijd. In een verklaring van de FIFA zegt de organisatie dat veel fans liever stonden dan zaten. De reden voor de lege stoelen zou dus niet liggen aan de extreem hoge ticketprijzen. Litouwen waarschuwde vandaag voor een mogelijke drone die het luchtruim boven de hoofdstad Vilnius was binnengedrongen. NAVO-gevechtsvliegtuigen werden opgeroepen om het object te onderscheppen. Later bleek het echter om een weerballon te gaan. De Baltische regio is extra waakzaam na recente incidenten waarbij Oekraïnse lange afstandsdrones per ongeluk het luchtruim van buurlanden binnenvlogen. Bij rellen rond het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede zijn gisteravond 7 mensen aangehouden. Relschoppers richtten zware vernielingen aan en bekogelden politie en het gebouw met stenen en zwaar vuurwerk. De mobiele eenheid greep in. De onrust houdt verband met plannen voor een noodopvanglocatie voor asielzoekers. Het weer dan, het is bewolkt met af en toe zon en er kan lokaal een bui vallen. De wind is matig, soms vrij krachtig uit het westen. In het Waddengebied is de wind vrij krachtig tot krachtig. De middagtemperatuur ligt tussen 16 en 19 graden. En tot zover het nieuws.
20: Hast die doen nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
21: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
20: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
21: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
22: WOQS.nl.
23: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
24: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
25: Ben je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
22: WOQS.nl.
26: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
27: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
26: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
28: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
29: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
28: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
26: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
30: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
31: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
32: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
33: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
32: MincoBouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
34: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
35: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan weg.
34: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
36: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
37: Dat wie toen, noem maar ikzelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ook nog Boscar service. Even shin wat orenklanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
38: Nou, bentjes, dik hier wat door je?
39: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de U.
0: Ludema!
1: Schitterend!
2: Buitengewoon Ludema, uit water is wat. Voor buitengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
1: Buitengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
37: Ik ben uit waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
3: Roenwijsport wordt mij mogelijk maken door ondernemersbedrijf Weidenaar in Dokkum en Kalm.

0: Dit is het sportprogramma van Noat en Eerst Friesland.
1: Roewij Sport.
2: Het is zaterdag 13 juni 2026. Het is 4 minuten na 12. Goedemiddag en welkom bij de laatste uitsturing van het seizoen 2025-26. Mooi dat het harkest naar RTV NOF Roewij Sport. Je wedstrijd staat van een beetje centraal en dat is FC Sterhuisterveen Gorecht. De wedstrijd is op het sportcomplex van VV Roden. Johannes Douma docht er de hele medieverslag van en we binnen er rond in ieder geval 4 uren. Maar mocht de wedstrijd op een verlenging uitdraaien, dan geven we naar 4 uur terug, want de beslissing vallen is. Dus kan terug draaien we goede muziek. Techniek in hand van Gratis Kooistra. Mijn naam is Bauke Bosma.
1: Dit is Roewij Sport.
0: Mij Bauke Bosma.

0: Adieu, Mevoet, uit 1989, uit Wellingen kwam ze destijds. Rio, wie dat? Heerenveen is de enige regioploeg dit jaar nog spelen met een slopend seizoen haar ze spelen. En jaar dus in Gorecht, die finale van die nijcompetitie. Johannes Douma, hij docht er de hele media verslag van. We zieken juist even contact. Maar het contact is er al, want voort nadat er binnen kwam, Lutser de trainer even onder het jaske Gert van Duin en hier het volgende peteer.
1: Gert van Duinen, vanmiddag weer een finale. Nu op spelen om lijfsbehoud tegen Gorecht in Roden.
2: Ja, mooi hè, al die finales. Daar doe je het toch voor. We hebben de afgelopen jaren er een hoop mogen spelen. En ja, dit is de laatste.
1: Dit is een echte finale, lijfsbehoud. Hoe staat de groep ervoor?
2: Ja, volgens mij staan we er uitstekend op. Ik denk dat we sinds een week of twee, drie weer fatsoenlijk kunnen trainen. Ja, vanaf eind februari... Ja, was er zoveel aan de hand qua blessures, qua door de week spelen, persoonlijke dingen. Dat het meer een beetje pap en nat houden was om iedereen zaterdag weer op het veld te krijgen. En de laatste weken kunnen we weer fatsoenlijk trainen. En dat zie je wel terug in de fitheid, ook in de hele groep. Dus we hebben zo goed als iedereen beschikbaar.
1: Vanmiddag Gorecht, jij komt wat uit die regio vandaan. Vorig jaar hebben jullie volgens mij met het Sruisterveen tegen Gorecht gespeeld in de competitie. Wat weet je nu van die ploeg?
2: Ja, dat is al 2 jaar geleden dat we tegen elkaar speelden. Okay. Maar er staat nog wel een groot deel van die selectie. Ze hebben wel een paar jongens weer teruggekregen van Harkemaze Boys en Flevo Boys. Vooral de kwaliteit voorop is denk ik wel wat toegenomen. Ze zullen makkelijk kunnen scoren. Voor de rest kennen we de ploeg denk ik wel redelijk goed. En tegenwoordig met alle beelden en informatie die je kunt krijgen, kun je ook vrij snel wel een goed beeld van je tegenstanders krijgen.
1: Hoe ga je hun spitsen beteugelen vanmiddag?
2: Goed, dat is een mooie uitdaging. Vooral Raoul en Heiko zullen tegenover die twee gevaarlijke mannen staan. Ze weten wat hun te wachten staat en ze zullen het niet makkelijk hebben, die spitsen denk ik.
1: Dat is een goed teken, dat hoop ik ook vanmiddag. Heel veel succes Gert en we spreken elkaar na afloop. En dan hopen we op een hele goede afloop.
2: Ja, gaan we voor, dankjewel.

0: De WK-hit van Shakira en Burna Boy, Die Die. Het is al aardig drok aan het worden op het sportpark in Roden. Johannes Dauma, die had het er al drok. Die kwam de oortrainer Menno van der Werf zien en hij het volgende gesprek met hem.
1: Menno van der Werf, ex-trainer hier van Zuusterveen. Kom ik hier, rinne geertje in het lief. In de bij de wedstrijd Zuusterveen in Goorrecht. Menno, hast er wat vertrouwen in voor Zuusterveen van met je?
2: Nou ja, ik denk het wel. Ik denk wat een gelijkwaardige wedstrijd wordt. Als ik zag, Goorrecht die zitten hier buurt in de klasse met Merum. Het is een ploeg, maar een ervaren ploeg. Het is net Zuusterveen had meer wat een jeugdersteam. Je krijgt wat meer ervaring in, met een Hazenwinkel en Zuidema. Voorin een jongen die had al 20, 24 inlezen. En een Hazenwinkel, die man die weet wel hoe het gaat. Dus het wordt wel een wedstrijd. Ik ben het zien. Hè? Dus ik ben wel benijd. Hè? Dus ik hoop dat hij altijd goed uitpakt. Verleden week. Nou ja, dan houdt het net door, maar dan was het dan nog in de verlenging met in je vijf. En dan, het wordt al een hele andere wedstrijd. Hè? Dus een hele andere ploeg. Hè? Dus ja, ben benijd. Ja.
1: Doe haast twee zwanen, heren. Eén zit op de bank, Frank op de bank. En wie bouwen in het veld? Haast van de morgen nog contact met de man, hè?
2: Frank bent nog thuis. Daar had ik wel contact met gewoon Wibo net. En had ik mijn zin die en ik lees er verder geen druk op. Die moet zwaarder dat het spul Del zet. Dat het de jongens ervoor kreeg. Hè, dat is een bepaalde jongen in het team. Dus dan mag ik zien. Dan mag het team ik bij de hoorn hebben. En dan mag ik zwaarder in zulke wedstrijden dat je direct stenen. Dus ik heb verder geen contact met gewoon.
1: Ze hadden de laatste maand natuurlijk wel wat voor de keers gehad. Tot de finale is ik spelen. Nou, het overlijden van Joost Nieuwenhuis. Haast er vierde nog iets van Mike en hoe dat binnen het team al je verwerkt is?
2: Nou, dat had ze op zich als team zijn, dat had ze dat heel goed oppakt. En als club zijn, Joost weer een belangrijke jongen in de vereniging. In de technische commissie, in alle gelederen van de club die er in de prutten. Dus voor mij dat heel goed oppakt. En dan had ze als groep zijn ook heel goed oppakt. Mijn Lucas ook. Dus dat ben geen belemmeringen meer. Natuurlijk, het speelt altijd nog mij, maar ik geloof net dat van invloed had. Nee.
1: Dan even, krijg het even over jezelf. Doe laatste traaier wie is bij meer, twee hier bij meer. Wat gaat het komend seizoen doen?
2: Komend seizoen ga ik niks doen. Nee, ja, wij gaan op reis. Wij worden in september zijn we naar Zuid-Afrika. Nou, dat ben ik ding, dat kan je ooit net doen. En dat ben ding, die geven we nou worden doen. En dat is sowieso een hier niks doen. En dan, maar even zien. Hè? Maar even bij de eigen jongens even zien en even wat andere dingen. Want, ja.
1: Een hele fijne wedstrijd vanmiddag.
2: Ja, dankjewel, hetzelfde.

0: Adele en Set Fire to the Rain. Nu 2011 komt dit nummer. Ja, de wedstrijd FC is er Huisterveentje in Gorecht. Die stiet per medie centraal voor Gorecht voor een plakje in de eerste klasse. En Vasser Huisterveen voor behoud voor een plakje in de eerste klasse. Johannes Douma, die had de voorzitter bij hem steen. Die stiet de popel in om naar het veld te dus Johannes Jan Lammers is bij die steen, hè?
1: Ja, inderdaad, Jan Lammers, de voorzitter van FC Ster Huisterveen. De fusieclub tussen het Veen 58 en de Sneensploeg van Ster Huisterveen. Jan, je bent nu een aantal jaren voorzitter hier bij de fusieclub. Hamse staren gewoon na de fusie alles een beetje op rit?
2: Op een rit krijg je het nooit helemaal, denk ik. Maar ik kan wel zeggen dat we het aardig op een rit hebben. We hebben dus nu zo'n gruwelijk druk om meidje. Dat is een naaiaccommodatie.
1: Er is sprake van de meeste zelfhoorde accommodatie. Dat je hem eventueel verhuisje zullen naar een andere locatie. Maar is dat al jaar haalbaar?
2: Nou ja, goed, is het haalbaar? Dat moet onderzoek uitwezen natuurlijk. We zijn al druk bezig om ik bij andere accommodaties van andere voetbalclubs te zien. En dan moet er gauw denken om 3,5 miljoen euro wat er op tafel komen moet. Nou ja, en daar ben je dan mee bezig en daar ben ik mee bezig. Hè?
1: Maar de 40 minder nog geen concrete ding dat zij schoon, want het is nou definitief dat we Sportpark de Ketting verlidden.
2: Nee, dat is net definitief. Dat kan op uw huidige accommodatie ik natuurlijk, hè, naar je complex. Dus dat is nog net definitief, nee.
1: Dan even verder, de club. De meeste clubs zitten al je wat problemen met vrijwilligers. Hoe is dat bij Ster Huisterveen?
2: Nou, ik moet zeggen, je kan altijd een vrijwilligers broeken, maar als ze vregen, dan doen ze het meestal ik wel. Dus ik ben er wel aardig content, hè, hoe dat biedt Ster Huisterveen geert. En nou ja, uw slogan is ik, mijn maat ben sterk. En dat proberen we u te dragen. En ja, vrijwilligers, wie kan ze altijd broeken, maar ze ben er ik altijd. Dus dat het echt noodzakelijk is, we hebben natuurlijk vacatures, die had iedere club. Maar ik ben er net ontevreden hoor.
1: Persoonlijke benadering is vaak het best.
2: Het allebei. Dan mag je gewoon omspreken. Dan mag je geen brieven scrollen of denken van nee, gewoon erheen en vreeg je. Hast wat voor de club hoor. En de meesten, had ik ze vreeg. Ik weet dat misschien leidt dat om meer, dat weet ik net. Maar de meesten zeggen dan wel ja.
1: Ze kennen dan vaak misschien ook helemaal net hoor. Nou, wie zie je nou in Roden? De wedstrijd Zusterveentje in Roden. Weer een finale. In Gorecht, sorry. Weer een finale.
2: Ja, het is weer een finale. Dit is de laatste finale. En nou nergens om. We zijn trouw na competitie in de eerste klasse kom. En we hopen nu trouw na competitie in de eerste klasse te blowen. En daar zitten we. En daar zit ik naar de winnen. Daar doen jongens poer hun best voor. Dus ik ben wel aardig positief.
1: Nou, dat is helemaal op de end. Eerst van tevoren toch het voorzitterschap dat de Saffelotiet in zit is hoor.
2: dat is een vraag. Ja, jawel, want ik ben een voetbalman en ik weet, ik heb wel meer in besturen zitten, dat een prote vreugd. En dat is dat. Dus, en in goede en in slechte tijden. Hè, want we hebben een roerig seizoen achter de rij, dat kan ik gerust stellen. En dat gaat hij soms net in de koude kleren zitten. Maar goed, mij en maandag doen we het. En dan komen we een heel eind.
1: Samen sterk zijn ze strijkers. Ik hoop dat het vanmiddag slagen daar, Jan. Veel succes.
2: Ik hoop het, ik.
1: Succes.
0: Johannes Douma in gesprek met de voorzitter van Ster Huisterveen. Johannes, wij komen samen bij die waarom. We draaien weer een plaat en dan krijgen we haast de voorbeschouwing van deze wedstrijd. Deze belangrijke wedstrijd tussen FC Ster Huisterveen en Gorecht. Wij draaien eerst een nummer van het Koninklijk Collectief. Klink dan en Davrie.
3: Koningsdag is een dag van verbondenheid. Het kan heven, het giet om.

iedereen in Friesland heel hartelijk bedanken voor wat jullie allemaal vandaag gedaan hebben. Jullie hebben de meest onvergetelijke Koningsdag gegeven, Kenningsdij, die mogelijk was. Tiere dank, Friesland boppen!

0: maatje te groot. 4-0 waard het, maar de ambiance met duizenden mensen, die wie fantastisch. Het weer dreigen in de gewone competitie, rechtstreeks de degradatie dreigen. De club kreeg een geweldige klap te verwerken. Doet bestuurslid oud eerste half tot speler Joost Nieuwenhuis hommelt verstoor op 12 mei. Joost de Heid van eerste helft tot speler Lucas Nieuwenhuis. En dat die wat mij die spelersgroep van Sterhusterveen. Maar wat weet knap dat ze op 20 mei de belangrijke wedstrijd in GRC Grijns met 3-0 wonen. 2 goals van Mark Jager en 1 van Albert Nijboer. En die uitslag zwaren ervoor dat ze dags nog een kans hebben om in die eerste klasse te bloeien. Verleden weken wonen ze de hele finale. En nou dus die finale in Gorecht, Uitharen. En joert de 39e officiële wedstrijd van dit seizoen. En dan te bedenken dat de manier van spelen van Sterhusterveen ook al een protte energie kostte. Johannes Douma docht de hele medie verslag. Johannes, goeie medie, hoe is de sfeer daar? En hoe is het met de spanning voor elke ene dat dit Sterhusterveen een warm hart draagt? En de publieke belangstelling, hoe ligt het?
1: Nou, er is behoorlijk wat publiek ook op aankomen op deze wedstrijd hier in Roden. Lang net zo vol als die bekerfinale, maar... Aan de ene kant staat helemaal vol. Het zintje schijnt hier nou. En wie had krijgt een paar aardige buikers aan hier. Prachtige accommodatie hier in Roden. Hè. Volgens beide trainers is het gas iets te lang. Maar dat is voor beide ploegen gelijk. De beide trainers hadden altijd wel wat natuurlijk. Maar het is prachtige ambiance hier. Nou, en echt gespannen kopjes. De spielers ik van tevoren. Want ik weer al heel betiet. En de wc is meerdere keren bezocht door spielers. Want ik zal maar net zeggen wat ze zijn. Maar het doe kist gewoon vernemen dat de spanning groot is. Nou, en daar staan ik, Gert van Duin straks Jet haast. De laatste 12 weken hebben we eigenlijk voor het eerst weer sinds februari weer wat knap trainen kind. Terug al die wedstrijden die we spelen moesten in die beker. Nou, en dat had hun natuurlijk ook wel wat punten kosten in die competitie. Nou, de wedstrijd is hier in een minuut onderlien bezig start. Wie Sterhusterveen wat aantrapen had. Ik heb voor je de opstelling van Sterhusterveen. In de goal had ze Vincent van der Veen. Verder in het veld Sander van Lingen. Steven Loopstra, Wiebo van der Werf, Raoul Dijkstra. Heiko Atsma, Rink Bauma, Mark Jager, Albert Nijboer, Lucas Nieuwenhuis en Kees de Vries. Trainer is Gert van Duinen. Nou, ik ga van hem de opstel Gorecht. Ik nog even op de goal hazen daar. Kleine Schaas, Bona zit er van voorname. Hein van Marm, oudspeler van Kolm en ACV. Dan verder Thijs Hekman, Nick Jansen, Michiel Koopman. Leon Buiter, Jens van der Woude, Robert Oosterhuis, Robin Zuidema, Sven Hazewinkel en Berend Rondhuis. Nou, de trainer is Jari Lemmen, of nee, Jelmer Meinardi. En de scheidsrechter arbitraal trio, dat is Melchior Knol, Armand Achterberg en Johan Wesselink. Blessures bij Sterhusterveen. Nou, er is één al heel langdurig met de kribbel. Het is Erwin Tabak die er sinds vorige week net bij is. En Den Jonken is ik de spits. Michel Wijzer, die is er net bij. Die had een wat met de holletsel gehad. Een skofkeling al. En daar is er gewoon net volledig van genezen nog. Die is de laatste 12 weken er al helemaal net meer bij. Nou, wedstrijd is in evenwicht de eerste paar minuten. Wat een onwennig begin van, of zenuwachtig begin van beide kanten. Protobalverlies dat Nauta. Dus even zien, 12 minuten bijna bezig, nog 0-0.
0: De juiste hele media, Johannes Douma, met het wedstrijdverslag van FC Sterhusterveen, Sjen Gorecht. Die belangrijke wedstrijd voor FC Sterhusterveen. Wij draaien eerst muziek, hier uit 1990, mooi nummer van The House of Love en Shine On.

0: Het nummer is bereikte de 20e plak in de Engelse hitparade in Nederland, die het hielden niks in de hitparades. FC's Ruisterveen, Goorrecht, een zenuwachtig begin, zei het over beide kanten. Johannes Douma.
1: Dat weer de eerste paar minuten. En na de tijd, zodra beide ploegen de mogelijkheid had, ziek is de onval. Beide ploegen had een kans aan. En de grootste kans weer voor Goorrecht. En het weer Sven Hazewinkel. De spits die in de na-competitie al 5 doelpunten maken had, passeerde een van de verdedigers van Ruisterveen in de 16, zette voor. Maar daar wie het uit het scoren kwam, weer keeper Vincent van der Veen, die echt helemaal naar de hoeken moest, gestrekt. Meisje Voesten ramde de bal uit de goal. In dit channelval werd Ruisterveen via Lucas Nieuwenhuis. Maar sinds kort gang over de goal hennen. En het fijne in deze wedstrijd is, zodra de ploeg in bal bezet is binnen, dan is het voortdurend ziek is er de onval. Ruisterveen doet het wat iets meer met de lange bal te nauten, maar Goorrecht doet het opbouwend van achteruit. Nou, het gang krijgt. Eén keer ging het krek goed en dat ze zoveel risico's nemen daar in die opbouw via de keeper, dan moet er straks mogelijkheden lezen voor Ruisterveen. Prima wedstrijd tot nou toe. Zij is bijna zo'n minuut 0-0.
0: En door zij is het als Sven Hazewinkel 5 goals, Johannes. En waar kennen we die nog van?
1: Harkemasse Boys, die had 2 hier bij Harkemasse Boys spelen. Had er net echt het helemaal red. Ze hier, hij had de tijd zelf net naam. Want de trek naar Goorrecht weer toch wel, wat grutter. En hij had de tijd voor hemzelf net naam om nog een hier te investeren bij Harkemasse Boys. Nou, in de eerste wedstrijd na competitie Sneekwit-Zwart maken er alle 3 doelpunten. De wedstrijd die het Goorrecht met 3-1 won. Vorige weken moesten ze het zien Oranje Nassau. De eerste klasser. Ingreens, na verlenging, werd het 2-3 voor Goorrecht. En toen weer diezelfde Sven Hazewinkel die 2 keer scoorde. Maar ze had daar nog een spits rondrennen. Ja. Dat is Robin Suidema. Had in de competitie al een dikke 20 doelpunt maken. Dus dat is het gevaar op dit moment van Goorrecht. En was het wel zoals de eerste minuut is dat Goorrecht echt een voetballende ploeg is. En die willen echt van achteruit opbouwen. Prachtige omstandigheden die nou de Sintjeskind en de meeste mensen die door de jas luidt, want de Sintjeskind is hier best wel even lekker. 8 minuten 0-0.
0: 8 minuten 0-0, mooie eerste 30 minuten. Wij draaien direct en Soldier On.

0: We gaan even naar Rodenthal, Johannes Dauma, doelpunt.
1: De 11e minuut als Gorecht op 0-1 voorsprong komt.
2: Nou, Jim Jerrit wil denk ik, het is Gorecht wat op 1-0 voorsprong komt. Het wie een vrije trap, randje 16. Wiebo van der Werf, Helle, een speler van hun onderuit. En het wie Wouwers dan Sven Hazewinkel, de nummer 21 van Gorecht. Prima doelpunt in Utrechtstoek. Keeper Vincent van der Veen kansloos. 0-1 in voordeel van Gorecht.

0: Voor alle helden, trochzetters en meesten mijn mening wie dit direct bij Soldier On. En ja, trochzetters, dat ben de Sir Huister Veenspielers eigenlijk, maar dit is ook wel een domper, Johannes.
1: Inderdaad, even, wel even een tjinslag naar het 10 minuten spelen hier. Want het weer al de tweede overtreding van Wiebo van der Werf, die bestraft werd. Mij een gele kaart ik nog. En het is wel, Sir Huister Veen had in de orenwedstrijd altijd wel veerkracht toond. Ja? En zit, mentaal zit het door het algemeen best wel goed. Maar om nou al mij in achter te komen, zien die gevaarlijke spitsen. Zie ze straks te zijn de tijd dat het ze bloed ik wat meer ruimte bij aan matten daarachterin. Is het gewoon gevaarlijk? Mij staan Robin Suidema en Sven Hazewinkel. En nou is het diezelfde Sven Hazewinkel die de corner neemt voor Goorrecht. Oeh, de meeste speler van Sir Huister Veen mist die balfinaal. En hij komt nou waarom bij Sven Hazewinkel helemaal waarom onder de rechterkant. Eens even zien wat er doet. Hij brengt die bal heek voor. Maar daar is het Wiebo van der Werf die bal voortkopt. En Zadwander staat het hier naar 30, bijna 30 minuten spelen. 0-1 in het voordeel van Goorrecht.
0: Even over spitsen sprutsen. Michel Wijzer, ja, in Tjennoord gescut op 14 oktober 2023 kwam hij in botsing met een meispeler. En dat leek heel slim. Een blessure aan de holle hier toen voelde het wat mij leken ze, maar hij ondervindt er nog altijd hinder van. En gaat waarom naar ONT, Johannes, heeft hij wat van jet? Is dat ik de reden dat er waarom gaat je een vierde doelpunt maken bij Sir Huister Veen in die trui hier?
1: Ja, dat klopt het, Bouke, want het is, de druk is daar wat heger waarschijnlijk. En qua tijdbesteding, een eerste klasser en een derde klasser zit ik verschil in. Vandaar, hier wil ik zitten wat tussensituatie, begreep ik wel een beetje. En met name ik dan, de druk zal iets leger wijzen dan bij een Sir Huister Veen in die eerste klas. Oeh, prima Scott van Enelwer. Ja, het is al 2-0 voor Goorrecht. En nu is het een nummer 9. Even zien wat dat is. Dat is volgens mij Rick Bruns. Sagukchenki, die in de rebound. Zit hij de bal prima in. Eerste instantie koelkeeper Vincent van der Veen nog redding brengen. Op het schot van Leon Buiter. Maar in tweede instantie wie het raakt voor Goorrecht. En nou steeds Sir Huister Veen al heel snel op een gut achterstand. Na 14 minuten spelen is het al 0-2.
2: Van Dwarp Onstad, RTV NOF.
3: Wat babbelen we?

0: boom.
1: Ja, Elvis Presley wie dat. Eens even zien. We hebben ook nog zo'n 60 spelers die dit jaar oorstappen in onze regio van de Ieren naar Oren Club. Harke Masse Boys krijgt er treien bij van ACV Assen, Shari Abida, Luca Broers en Lars Dijk. Jan-Jaap de Boer van Bekwik Dokkum, hij stopt het. En Arjen Schrugharders gaat van Broekster Boys, waarom naar Ajem? Hij had één keer proberen bij Broekster Boys, gaat nou waarom? En Willem Veenstra van Jestermar naar Bekwik Dokkum. Ja, Johannes 0-2, wat een domper daar.
2: Ja, inderdaad. Wel even een hele teleurstelling. En ik moet even mezelf corrigeren, want het weer de orenspits Robin Zuidema, meid noemen jongetje, die die tweede goal maken. En een prima doelpunt, ja, in die rebound. Weer een prima insketten. Dus dan schoost wij beide spitsen haar scoort. En dat blikt eigenlijk al dit hele seizoen. Nou werd een scot van Sven Hazewinkel die de goal heen gaat van keeper Vincent van der Veen. Het is Sustveen wat toch wel herstellen met van deze club. Ja. Aan de andere kant, maar ik zie, er is nog we hadden maar Santje moeten spelen. Er is nog een hele poten tijd om het te herstellen. En nou maakt ze veerkracht en mentaliteit tonen. Maar het is Gorecht wat volle makkelijker voetballen op dit moment dan Rustenveen. Dat komt mede door die beide doelpunten natuurlijk. Maar aan de andere kant, als het nou de eerste minuten just, dan is het Gorecht wat de betere ploeg is. Bijna 18 minuten hebben we spelen. 0-2.
1: En het kost ik een soort kracht. 39 wedstrijden al, Johannes. Dat is ik nogal wat, hè?
2: Nou, dat zei trainer Gert van Duin. Ze strijken zich weer haar een hele grote wedstrijd spelen. Maar hij zei, het voordeel is nou, de laatste weken is het wat rustiger. De tweede weken geen wedstrijden meer. Dus wie haar voor het eerst eigenlijk sinds februari weer een paar keer noffelijk trainen kent. Dus dat weer het positieve vooral. Nou, we shotten op dit moment in de wedstrijd nog net weer om. Maar Zakkettel zei, er ben nou nog maar 18 minuten spelen.
1: Willem Veenstra van Jestermar naar Bekwik Dokkum van Fjouwer naar Treien. Wat zei Stefan, Johannes?
2: Ja, wat bij Bekwik wel ontbreekt is toch ik wel wat scorend vermogen. Dus wat dat betreft is het afwachting dat Willem Veenstra daar onhekje kan op dat niveau. Want voetbal natuurlijk is wie Bekwik in die tweede klas ik wel een van de betere ploegen. Maar krijgt zelfs voor hier hazen niks. Toen helden ze nog na competitie. Dit seizoen eigenlijk helemaal net. En dat is de sjoerste. Als je hebt blessures aan. Maar het Brutson, ik wil eens wat onscorend vermogen. Mede toch een groot aantal blessures werd Bekwik ik bij mij te meidje had. Maar een leuke uitdaging voor Willem Veenstra.
1: Ja, Willem Veenstra, laatste vier seizoen, laatste twee stokt het wat, maar zijn score is Njoggen en zo'n doelpunt. Daarvoor Njoggen en 20 in de vierde klas, Njoggen en 30 in de vierde klas en 24 in de vierde. Dus nou, dan moet het er Martial letten. Dan hebben we Jacob Frikpon, FC Burgum die stopt, Lennart Kruiming van FC Burgum stopt ik, Simon van der Meer van Burgum gaat naar Broekster Boys. En dan hebben we nog iemand die van FC Groningen naar Herkemasse Boys gaat. Dat is Maarthaven, dus ik ga alleen wat vertellen. We draaien eerst muziek.

0: Love. Sjoe, ik even op mijn lijstje. Dan zie ik dat Erwin Vos, ik stop het na dit seizoen bij FC Ruusterveen. Johannes Douma nog even vlak voor het neus. Ruusterveen Gorecht.
1: Bijna 22 minuten. Het is correct even dat Ruusterveen Gorecht probeert wat onder druk te krijgen. Maar dan de eindpaas weer correct net goed. En dan zie je de snelle combinaties van een Gorecht. Ze raadt ze een beetje rond te krijgen dan... Dan kiezen we nog bezig weer in die aanval. De achterkant, Scott op de goal. Dat werd blokt. Terug een verdediger van Ruusterveen. Maar daar is het. En even zien Robin Suidema die die bal werd onderschept. En Sven Hazenbinkel die zet die bal voor. Wiebel van der Werf, kop voort. De druk is even weer taf voor Ruusterveen. En nu probeert het Ruusterveen eruit te komen. Via Lucas Nieuwenhuis. Nou, je bent er ook bezig mee. Spielers die verordening wonen van club. En dit is dezelfde Lucas Nieuwenhuizen-Bouke. Die gaat volgens mij naar Jong Cambuur komend seizoen.
0: Dat klopt, dat stiert ik op mijn lijstje. Wij jaren daar naar het weer. Wij gaan naar de reclameblokken en het nijs van Trijhoeren. Onze, dan ben we waarom bij FC Ruusterveen Sjen Gorecht.
2: Rondwij Sport wordt mij mogelijk maken toch ondernemend bedrijf Weidenaar in Dokkum en Kalm.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
4: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
5: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoensien.
6: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
7: De Friese Motorfiets!
6: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
8: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
6: Wij hebben haal- en brengservice.
9: Niet onder de ladder door, dat brengt ongeluk.
10: Oeh.
9: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pad grondverf.
10: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
9: Raadsma?
10: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
11: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
12: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
13: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
14: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.
15: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op... Traie Oeren.
16: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
17: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. De Ghanese middenvelder Thomas Partey mist de WK-wedstrijd tegen Panama... omdat Canada hem geen visum heeft verleend. Volgens media hangt dat samen met een lopende rechtszaak in Engeland... wegens beschuldigingen van verkrachting en aanranding die hij ontkent. Ghana noemt de weigering onterecht... Partey kan wel spelen in de WK-duels in de VS. Een 14-jarige jongen is gisteravond overleden... na een aanrijding met een auto in Almere. Het ongeluk gebeurde rond 9 uur. De jongen reed op een e-step en werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht... waar hij later overleed. De automobilist bleef ongedeerd. De politie onderzoekt de toedracht... en is nog op zoek naar getuigen en camerabeelden. In het noordoosten van India is een militair transportvliegtuig van het type Antonov An-32 neergestort tijdens de landing op een luchtmachtbasis in Jorhat. 5 militairen zijn daarbij om het leven gekomen, meldt de krijgsmacht. Over de oorzaak is nog niets bekend. In 2019 stortte eenzelfde type toestel op dezelfde basis neer. Daarbij vielen 13 doden. Litouwen waarschuwde vandaag voor een mogelijke drone die het luchtruim boven de hoofdstad Vilnius was binnengedrongen. NAVO-gevechtsvliegtuigen werden opgeroepen om het object te onderscheppen. Later bleek het echter om een weerballon te gaan. De Baltische regio is extra waakzaam na recente incidenten waarbij Oekraïense lange afstandsdrones per ongeluk het luchtruim van buurlanden binnenvlogen. Het weer dan, het is bewolkt met af en toe zon en er kan lokaal een bui vallen. De wind is matig, soms vrij krachtig uit het westen. In het Waddengebied is de wind vrij krachtig tot krachtig. De middagtemperatuur ligt tussen 16 en 19 graden. En tot zover het nieuws.
18: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
19: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
20: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
21: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
20: MincoBouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
22: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
23: Wij onderhouden en verkopen alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
22: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
24: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
22: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
23: in Ford en Opel.
25: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
26: Zo, dat ziet er gaaf uit.
25: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
27: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
25: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
28: Mij Doeken Camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
29: Roen Wijspart wordt mij mogelijk maken door ondernemersbedrijf Weidenaar in Dokkum en Kalm.

0: Dit is het sportprogramma van Noat en Eerst Friesland.
1: Roenwijk Sport.
2: 3 minuten over 3 en welkom bij de 12 uren van RVNOF Roenwijk Sport. En fijn als de B-best. In de uitzending van Medie Inwijstrijd, Zerhuister Fancy en Goorrecht. En daar zit Johannes Douma, 0-2 wie het. Johannes.
3: En dat stiert het nou nog, maar het is wel Zerhuister Fancy wat steeds meer het initiatief naar zich dat trekt. Krijgt een vrije trap, John, naar onder 16 van Mark Jager. Nou, dat levert een corner op. En die corner kwam eigenlijk heel makkelijk in de handen van de keeper terjochten. En het is nu Westerhuister Fancy, onder 16. Zevensien, die bal wordt per teruglijn. Die bal komt heeg in die 16. En daar is de keeper Boas, kleine schaas. Er heel makkelijk onderschept die bal. En we hadden nog een schot van Kees de Vries, wat krijgt Jonker de goalgang. Zerhuister Fancy probeert het wel. En het zou heel fijn zijn dat ze voor rust nog een aansluitingstreffer creëren kunnen.
2: Horen tussenstand in diezelfde klasse voor promotiedegradatie. Eerste tweede klasse, Altsides FC Meppel 1-0 en FVC Wildervank. Dat gaat om de tweede en derde klasse. Daar is het 1-0 voor FVC.

0: podcast uit Jordan 192. Maar raak, de laatste keer dat we die verlieten, Johannes, weer Roosterveen bezig met een leads office. Even, hoe ligt het?
1: Nou, en dat doet ze nog steeds. Yes. Je had twee mogelijkheden gehad. Het wie in eerste instantie Kees de Vries. Die bal die spat op de voeten van keeper Boas Kleine Schaars uit Ien. En Kreklin weer Lucas Nieuwenhuis die het krek voorlangs keert. Het is met echt mogelijkheden voor Roosterveen. En het is nou even een blessurebehandeling van de keeper van Goorrecht. Dat dat nou bewust is, weet ik net. Zou me niks verbazen, want het wie wel een sterk ondringend Roosterveen. En die keeper van hun Boas Kleine Schaars van Goorrecht, die keept een heel een uit de goal. En die had dan onderkeer keer een bal onderskept met zijn holle, omdat een heel een boet de 16 weer. Wat ze daar eens aan dus even om denken, want dat er continu steert heel wij de helft zuiver af en toe dat ze op de helft van Roosterveen ben. Nou ik, hier steert wel 5-6 meter boeten die 16. Dat ze daar aan een beetje op loeren, dan lezen daar misschien ook nog eens mogelijkheden. Maar hier had onnodig keer een heel de diepte bal onderschept. Het is nou West Roosterveen wat het initiatief er had. En nou rustig gewoon van achteruit aan het opbouwen is onder die achterkant. En dat is even zien. Daar wordt Lucas Nieuwenhuis weer aan spelen. En het is een verdediger die bal onderschept. Roosterveen bezikert het. En het zou heel fijn wezen dat ze voor rust nog een keer scoren kunnen.
0: Levi de Ron, wie stoppen? Hij gaat volgende keer kiepen bij Noord-Burgum. Dan een hele rit spelers die vertrekken bij Herkemasse Boys. Dat binnen Ibrahim Silla. Hij is net bekend wat er in gaat. Demo Koeida gaat naar Sparta Nijtsjerk. Dat docht ik. Pim Betsema. Rick Nicolai gaat van Herkemasse Boys naar Roosterveen. Mart Dijkstra, 35 jaar bij NEC spelen bij Sparta. Cambuur, zij is hier Herkemasse Boys. Hij vertrekt, hij stopt het, 34 jaar. Jesse Vermaning van Herkemasse Boys naar Hardenberg. En Sietse van Doezem gaat naar Opende. Senne Heeres, waarom naar Lember. Timo Meester naar Droegeham. En Rick van der Tuin, die verkast van Herkemasse Boys, ek naar Droegeham.

0: voorrecht. Uw rompels Ruusterveen in de beginfase en stiet en ik ben 0-2 voor. Johannes Douma.
1: Maar het is nadrukkelijk, Susterveen, wat het initiatief had gekregen. Ik werd de mogelijkheid van Mark Jager in die 16. En de schot werd blokt, krijg voor Adeline. Krijg daarvoor ik een schot van dezelfde Mark Jager. Wat blokt werd, wat gekeerd werd op Adeline. Dus je bent nadrukkelijk op zoek naar die 2-1. Het kan haast net uitblijven, zoals hij zei. Maar bij goorrechter in een wotwaarspitsen, die er rond, die te heel gevaarlijk ben aan het seks. Krijg ik weer, krijg de eindpaas wie net goed. Want het is direct spul dan zodat ze het bal op middenveld tot haar recht. Die speelt. Nou, Lucas Nieuwenhuis, Lucas Nieuwenhuis. Penalty is Ruusterveen. Het is Lucas Nieuwenhuis die het prima vrij spelen wordt. En de scheidsrechter jouwt een gele kaart om de keeper van Goorrecht. Dus even zien, een penalty. Een hele mooie stekpaas weer op Lucas Nieuwenhuis. Hier omspelen de keeper. En de keeper weer het eerste wat er dwaan koer. Die houdt hem beet. Of helm eigenlijk wat onderuit. Zat dwaan de penalty, Sir Ruusterveen. Dus even zien, scheidsrechter. Had iedereen boeten de sectie al. Overduidelijke strafschop. Er is ook helemaal net dat de commentaar jong wordt richting die scheidsrechter net. De heer Knol. Savisa op dit arbitraal trio is nou niks op om te merken. Maar Ruusterveen kan zich helemaal terugzetten in die wedstrijd. En het is Albert Nijboer. Dacht ik dat die penalty nemen zal. Even zien waar. Nee, die had de bal te plaklijn. Het is inderdaad Albert Nijboer. Die liek het. Die zal het. De goalmeidje Matte, de aansluitingstreffer. We hebben je 43 minuten en 1 seconde staat op het scorebord. Scheidsrechter had iedereen te plak. Hij fluit het. De oorloop van Albert Nijboer. Daar komt er. Prima goal. 2-1. Ruusterveen komt helemaal terug. En het is net meer dan terecht dat ze op 1-2 komen.
0: Ruusterveen, Hielendal weer om in de wedstrijd. En dat is hartstikke mooi. 1-2 daar. Tjen Goorrecht. We draaien Shocking Blue, Never Marry a Railroad Man.

0: Albert Nijboer brengt zijn Roosterveen weer om in de wedstrijd in Gorecht. Johannes Dauma, slotfase.
1: En het is, we zitten in de 44e minuut, maar we hebben wat blessurebehandeling gehad. Maar de West-Roosterveen wat continu in de aanval is. En de scheidsrechter kan al fluiten. Nou, Roosterveen is heel goed in die wedstrijd waarom komt. Ze winnen alle duels de laatste 20 minuten. Ze dienen zelf wel wat te kwart terug. Ik één of twee mogelijkheden net te benutten. Maar het is Albert Nijboer die het hun weer helemaal in die wedstrijd zet. Eén, twee... In het voordeel van Gorecht, Bierust.
0: Bierust, die en twee. Johannes, hoe kan dat dan? Dat ze dan zo slap beginnen? Of wie het net slap? Of wie
1: het wie net eerst. Ik denk dat het misschien maar een stukje spanning te meiden had. Ja. Maar het wie ik Gorecht wat heel goed uit die startblokken kwam. En wat dat betreft terecht. Ze had ik eigenlijk net volle kans naar hand. Maar die kans niet, ze kregen die gang erin. Dus dat werd ik met Ian afstraft. En win ik twee prima goals van Gorecht. Maar Roosterveen toont veerkracht. En dit belooft nog heel wat voor die tweede helft.
0: Nog 45 minuten om deze 1-2 achterstand recht te lopen. Dan draaien wij eerst de muziek.

0: Maroon 5 en Sugar. Dan hebben we Marthaven. Ian Treinjonder is deze linkerverdediger. Hij gaat van Grijs naar Herkemaasse Boys. Via Sportclub Jouweren, daar weer de jeugdspeler Tsaizië Cambuur en ook Jouweren hier Grijs. En nu sluit er dus aan bij Herkemaasse Boys. Verder hebben wij Nick de Graaf. Ja, van Friese Boys naar Trerrenklooster de Westerijn. Ian Klaas Omheeg. Ja, dat is een best van Friese Boys. 18e competitie, Friese Boys, krijgt Bob en de Nijkommerstitie-streep weliswaar wel zo'n punt meer als Fiat. Ja, het laatste treinseizoen maakt er niet 10 tretjes en 10 goals voor Friese Boys. Nou, hij met zijn talent Marcel litten op een hoger niveau bij het Trerrenklooster de Westerijn. Mauro de Boer gaat van HHC Hardenberg naar Herkemaasse Boys. En dan hebben we Abdoudou Daram Abba Bekeli van MKV 29-20 naar FC Burgum. Twee spelers van ONS Nets naar Herkemaasse Boys. Dat zijn Munir Loulofs en Geoffrey Eekhoff. En die Eekhoff maken in de vierde divisie de oorlogende seizoen 9 goals. En die gaat dus nu naar Herkemaasse Boys. Ruben Kiers komt bij Herkemaasse Boys. Hij komt van Rijnbeurse Boys. Wie daar meestal wisselspeler dit seizoen. Kjeld Dries, dat is een keeper. Die gaat van Cambuur naar Herkemaasse Boys. Ek. En Douwe Tierde Arema gaat van Cambuur naar Wikkelshalm. Dan hebben we Lars Postumus van Sportclub Leeuwardia. Verkast hij naar de VV Hurdegriep. Even Sjen, dat is een speler van Leeuwardia die degradeert. Dus verschil met Leeuwardia zijn seizoen speelde hij daar 39 doelpunten. Erik Robin Niemarkt, die gaat waarom van Stiens naar Wikkelshalm. Werd er al 12 jaar in het eerste spel had, dus een versterking voor Wikkelshalm. En bij Veenwaarden ben er maar liefst 5 spelers die stopje. En er ben, sommigen die ben ik nog net eens 30 jaar. Wie het de Vries? Robert Lodewijk, Santje en Goldsmaker dit seizoen. Aderlating, Jordi Wijkamp, Dex Koopmans en Luc van der Kooi. En dan hebben we nog Mark den Hartog van SSS 68 naar Trienwoorden. En Jesse Jan Brouwer van Marum naar Droegeham.
1: Dit is Roemwij Sport.
2: Mij Bouke Bosma. Dit is RTV NOF. Waar staat, waard en wonen.

Madonna en de Material Girl. Dit jongetje 185. Mooi dat je er nog bij bent. RTV, NOF, Roemwijs Sport. Wij volgen de hele media, de wedstrijd. F6 Ruisterveen, Goorrecht. 0-2 kwam Goorrecht voor. Maar vlak voor de rest maken Albert Nijboer de aansluitingstreffer 1-2. 45 minuten daar nog te gaan. De oren rest dan binnen Alcides Meppel. Ik om een plak in de eerste klasse. 1-0 is het voor Alcides. En om behoud voor FVC. En om een plak in de tweede klasse. Tredeklooster Wildervank, FVC Wildervank. Daar is de tussenstand 2-0.

Cookie and Sue, Swinging on a Star uit Jordi Fjouwer-Sondre. Een van de eerste nummers die ik opnam op een cassettebandje destijds. Nostalgie. Dan hebben we nog een paar spelers. Richard Zwaagstra, die gaat van Twizel naar Opende. En dan een vrachtspelers die stopt bij Wardy. Ja, dan is de vraag, is daar oor hier nog wel een ploeg dit in competitieverband voetbalt? Een eerste halftal Hessel King, maar gaat naar Wiekelshalm. Dan Pieter Gerbens, leger elftal. Anton Hobert, hek een leger elftal. En dan dacht ik Peter Talsma en Frits Fritsma. En Bart Boersma, Ivan Poutijk, Jelis Jan Kooistra, Roy van Zweep, Hessel Gerbens en Jorne Nijenhuis. En ik nog dit maar Benedictus. Die stop je al jaar, behalve die laatste, die gaat naar Drachter Boys. J.O. Njochentje 2 staat erachter. Dan hebben we nog Simon Schrijver. Schrijver, die gaat van Oostergo naar VV Grijns. Grijns uit de Trerreklasse degradeert. Vincent den Haven voor de Wilper Boys naar Bakkerveen. Dus boeten de regio trouwens. Nou, dan ademen we even en drijven de Pointer Sisters My Fire. En wij zijn in afwachting van die twaalf heldaars tussen FC Sarhuisterveen en Gorecht. Uit Njordien Njordensantig komt dit nummer. Ja, die wil even een lekker nummer. Fire.

0: Ze rusten van Gorecht, ruststand wie 1-2. En dus met alles nog een keer uit de kast in die tweede helft. We gaan eens duimen.
1: En derde zuster Veen er ook mee bezig, hè? Want het initiatief leidt volledig bij zuster Veen die eerste 12 hele minuut. Ziet men volle beter van startgang dan in die eerste helft. Toen wien ze de eerste 20 minuten wat te lief, lieten ze te volle ruimte aan Gorecht. En dat Gorecht dan voetballen kan, dat hebben we de eerste 20 minuten gezien. Maar daarna werd het eigenlijk continu rustig vinden die de betere ploeg weer. En dat ben ik de eerste minuten mij uiteenzet. En het is nou best rustig vinden wat weer in die aanval is. Overtreding maken op het middenveld speler van Gorecht. Het is Mark Jager die het onderuit helpt. Scheidsknol jouwt eigenlijk een voetnaak even een gele kaart. En ik denk ik wel dat dat terecht is. Je eigenlijk misschien wel een beetje een veelbelovende aanval dat ze zat ze dan zeggen. Maar het is een initiatief leid verleden bij rustig vinden in die eerste trein.
0: Johannes, een aantal namen nog even. Hij is het al over Lucas Nieuwenhuis, Nijkambuur. Maar dat dacht ik, Mente Hiemstra van Boetenpost. En Bram de Jong van Boetenpost, die gaat naar de wedstrijd. Die man kerst de week.
1: Ja, Mente is een echt een talent. Had die Boetenpost een goed gedeelte van de opleiding dienen. Het is echt een jongen die timmer alone wij bij het eerste. Die ik regelmatig voel erin. Of als ik was een andere keer een start in de basis. Jongen, mijn potentie. En die beziekert het nou bij bij Cambuur. En Bram de Jong, dat is een jongen die komt oorspronkelijk uit de Westerrijn. Had jaren in de boetpost in de jeugdopleiding zitten. Omdat er toen bij de Westerrijn ik al wat haperde met de ontsluiting met de jongeren, met de jeugd. Maar je ziet net echt dat er helemaal vast bij de eerste selectie ziet volgens mij. Die net vaak mij en die beziekt het single ook. Nou, beetje een andere club, waar ik bij komt.
0: En dan hebben we ook nog Benjamin Sonder van. Die stiert ik op de lijst bij Gorecht. Maar die gaat naar Kolen, maar ik heb daar helemaal niks van de laatste wedstrijden. Hoe zit dat?
1: Benjamin die is jeugdtrainer bij Gorecht op dit moment. Had ik in de eerste selectie voetballen. Dit hier voetballen te net had ik begrepen. Bekend werd dat misschien wel in een leger elftal acteert. Maar in ieder geval net bij de eerste selectie. Daar zit er helemaal net bij. Maar trots zijn kwaliteiten en ervaring kan het best wel een hele aanvulling wijze van Colum. Maar ja, het mag aan de andere kant ik zien dat als een ier net mij draait haast, dan zit het eerst wel even weer een opstart te matten.
0: Dus dat zien we horen hier Sjen bij VV Colum. Als hij nog hetzelfde niveau heeft als een ierenwadling. Dan draaien we eerst muziek en dan komen we samen bij die weer om, Johannes.

0: Jongens Drim, Klaas Henstra, F-Sister Huisterveen, Gorecht, Johannes Dauma.
1: 53 minuten onderwijs, het is nog steeds 1-2 in het voordeel van Gorecht. Maar Sir Huisterveen had continu het initiatief. Ze hadden wie nog wat mee. Dus ik weet niet dat dat nog helpen zal. Maar alles is op dit moment wat klok slaat, is Huisterveen. En ik weet net hoe conditioneel sterk Gorecht is. Hè? Want het is nou Sir Huisterveen wat ik verzuimd had de eerste 20 minuten. Om die duels te winnen. En het is nou eigenlijk alle duels binnen voor Sir Huisterveen. En doe mas die ploeg net voetballen letten. Maar is bij de spitsen daarvoor. En het is West-Huisterveen. Lucas Nieuwenhuis aan die achterkant. Maar die spelen de bal even maar om. Het is Mark Jager die nou die bal. Raoul Dijkstra. Die gaat er doorheen aan de linkerkant. Zet die bal voor. Maar dat wordt een corner. Nee, Frederik kan hem nog onderscheppen. Kees de Vries. Die shit en die bal die gaat niet onder de goal. Zat we aan de einde deze onval. Maar een doeltrap voor Gorecht. Maar wat krijgt dat zij? Dit belooft wat voor Huisterveen. Die winnen alle duels in die tweede helft. Maar had nog geen grote mogelijkheden gehad.
2: Altijd op de hoogte van de sport uit eigen regio.
3: Dit is Roemwijk Sport.

0: ZZ Top en Give Me All Your Loving. In de laatste uitsturing van de zomerstop van RTV NOF roemen wij sport. En dan gaan wij weer om naar Roden, Sir Huisterveen, Gorecht. Janus?
1: Vrijtrap voor Gorecht. Dit eerste keer dat ze er eigenlijk uitkomen. Heel bij de helft. Aan de linkerkant. Huisterveen probeert in ieder geval iedereen uit die 16 te horen. Het is toch een indraaier. Het is toch wel even een gevaarlijke situatie. Heel bij de helft van Huisterveen. Wordt die bal naam, komt Heek in die 16 terecht. En die bal wordt trok op, maar die komt mooi in de hand van keeper Vincent van der Veen. Dit levert verder geen gevaar op. En Huisterveen, goed weer verder werd ze mee bezig. Het wie omvallen richting de goal van keeper Boas Kleine Schaars. Die had de tweede helft het nog net heel moeilijk gehad, maar het was Huisterveen wat de betere ploeg is in die tweede helft. Maar een protocol had het nog net opleveren.
0: Dan draaien wij de volgende plaat. We hebben nog een minuut of zo tot het nieuws van 4 uur.

0: Janus Dauma, doelpunt bij die.
1: Doelpunt van Rusteveen. Prima hof als Rusteveen. Ringbouwma die brengt Kees de Vries in stelling. En Meister Jochtervoort van al links zette die bal in de uiterste hoeken. 2-2 terechte tussenstand. Na 61 minuten spelen.

0: Against All Odds. Take a look at me now. Phil Collins, mooie opstekker daar in Roden. Sir Husterveen Goorrecht, Johannes Douma. Johannes.
1: Hallo.
0: Johannes Douma.
1: Ja, sorry, want ik sta keel op dit moment. Want het is een overtreding hier. Het is even een hit hier onderling de spelers zien. Maar scheidsrechter en grensjochter gaan niks doen. De matenspeler van Susterveen maar volgens Goorrecht is het niet in haar. Maar beide meesten hadden het gebeuren voor de eigen van de grensjochter. Die had het net zo'n zei. Het is wel een vrije trap. Want het weer een overtreding van Lucas Nieuwenhuis had ik het wat bezien koor. Maar het wordt een beetje onvriendelijker. Terwijl de eerste helft en een gedeelte van die tweede helft niks aan de hand weer. Maar ja, de spanningen nemen natuurlijk nou wat daar. Dus vandaar dat het wat onvriendelijker werd is. Maar de rust is even weer gekeerd. En het is nu Goorrecht. Wat een ingooi nemen mij. Bij de cornervlag aan de linkerkant. En dat moet een hele vierde dat ik het zo wat besjoen. Want iedereen klont het zich samen in die 16. En de scheidsrechter helpt even een speler. En van mij het Sven Hazewinkel neemt daar. Dat er wat aan te loeken is. Aan het shirt van Wibo van der Werf. En die helpt er bij de Kemphaan even bij en aan. Maar de vier ingooi die moet nog komen. 63 minuten weer onderwijs en het is weer helemaal een wedstrijd. En ik krijg dus even informeerd, er zijn 1200 toeschouwers bij hier. Dus dat is een heel mooi aantal voor zo'n wedstrijd. Die bal werd trokken op de Indy 16. Maar daar is het Lucas Nieuwenhuis die bal voortwerken kan. Maar het is weggehoorrecht. Brengt hem heen in. En daar is het Mark Jager die bal bij voortbracht. Scott van... Een speler van Goorrecht. Dat wordt blokt. En daar is het Albert Nijboer. Maar die is de bal ik al bij kwijt. En het is nou echt hotse knots even. Gaat even het heen weer de rechterkant. De voorzet van Goorrecht wordt weer heen inbracht. Oeh. Daar wordt een schot. Wordt krekblokt. En Goorrecht en als die roepen dat het een penalty is. Maar scheidsrechter let mooi trof voetballen. Want die kwam volgens Goorrecht de bal op de hand. Maar weer een voorzet van Goorrecht. Dus Sven had het even lastig. Er komt een afstandskat en dat wordt weblokt. En het is even zien, de nummer 21 van Goorrecht. Die probeert die bal weer heen in te brengen. Richting mijn leef van spelers. Maar die bal gaat niet onder de goal. Zadwaan is er even weer rust vast rust te vinden. En Goorrecht brengt op dit moment drie verse mensen in. Ze zien wat dat nog teweeg brengt. 65 minuten spelen. 2-2.
0: Sven Hazewinkel en Robin Zuidema maken de 0-1 en 0-2. Maar Albert Nijboer en Kees de Vries hebben de spanning volledig weer ombracht. Wij zijn samen om naïef jouw roeren voor de spannende slotfase van Sir Husterveen Goorrecht. Onza.
2: Roen Wijspart werd mij mogelijk maken toch onnemend bedrijf Weidenaar in Dokkum en Kalm.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kacht. Fortibox.
4: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
5: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gurbe en ik let me gaan.
6: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
5: En als het stikken gaat, hel je het op en maaitje ze het.
6: tdnoord.nl.
7: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
8: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het heen.
6: TD Noord uit Jesternaidsjerk.
9: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
10: De Friese Motorfiets!
9: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
11: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
9: Wij hebben haal- en brengservice.
12: Niet onder de lade door. Dat brengt ongeluk.
13: Oeh.
12: Verhip, nu moet ik op een nieuwe pot grondverf.
13: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
12: Raadsma?
13: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
14: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
15: Bakken? Zullen we even op een stoel?
16: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
15: Baasmazitcomfort.nl.
17: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
18: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
19: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
20: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
21: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Pakistan zegt dat de VS en Iran een akkoord op hoofdlijnen hebben bereikt over een vredesdeal. Die moet een einde maken aan het conflict in het Midden-Oosten. De definitieve tekst zou zijn afgerond en moet nog worden ondertekend. Daarna volgt nog een gedetailleerde uitwerking. Het akkoord is voorlopig en nog niet officieel bevestigd door alle partijen. Grote drukte vandaag bij Artis in Amsterdam, waar na een ingrijpende renovatie van zo'n 5 jaar het vernieuwde aquarium is geopend. Bezoekers stonden al vroeg in de rij vanochtend. Bassins zijn groter en dieper gemaakt, het gebouw is gemoderniseerd en verduurzaamd. De renovatie kostte zo'n 50 miljoen euro. De Ghanese middenvelder Thomas Partey mist de WK-wedstrijd tegen Panama omdat Canada hem geen visum heeft verleend. Volgens media hangt dat samen met een lopende rechtszaak in Engeland wegens beschuldigingen van verkrachting en aanranding die hij ontkent. Ghana noemt de weigering onterecht. Partey kan wel spelen in de WK-duels in de VS. In het noordoosten van India is een militair transportvliegtuig van het type Antonov An-32 neergestort tijdens de landing op een luchtmachtbasis in Jorhat. 5 militairen zijn daarbij om het leven gekomen, meldt de krijgsmacht. Over de oorzaak is nog niets bekend. In 2019 stortte eenzelfde type toestel op dezelfde basis neer, daarbij vielen 13 doden. Het weer dan, het is bewolkt met af en toe zon en er kan lokaal een bui vallen. De wind is matig, soms vrij krachtig uit het westen. In het Waddengebied is de wind vrij krachtig tot krachtig. De middagtemperatuur ligt tussen 16 en 19 graden. En tot zover het nieuws.
22: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
23: en Opel.
24: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
22: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
25: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
22: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
23: in Ford en Opel.
26: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
27: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
28: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
29: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwâld. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwâld.
28: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
30: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
31: Een telefoonmaker als Noor. Ja, die gaan werken.
30: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
32: Roen Wijspart wordt mij mogelijk maken door ondernemersbedrijf Weidenaar in Dokkum en Kalm.

0: Dit is het sportprogramma van Noat en Eerst Friesland.
1: Roemwijs Sport.
2: Het is Hartstrijm Ruud Noefjouweren. Welkom bij de treroeren van Roemwijs Sport. Mooi dat het harkest en wij schakelen voor te worden naar Roden. Zo is er veel gehoorrecht. Johannes Douma.
3: 25 minuten onderwijs stand, nog 2-2. En heel knap hoe de zuster Vingen zich weer omknokt had in deze wedstrijd. Wat we van tevoren al zijn, de weerbaarheid bij zuster Vingen. Het team wat er steert, best heel snel. Heel mooi dat ze hem terug zat terugvochten in de wedstrijd. Uitslijn die eerste 20 minuten. Verder had ze eigenlijk door continu doorgaan. In deze tweede helft ik, al is de laatste per minuut neven. Gorecht dat toch een beetje meer van zich aanbiedt. Drie wissels krijgt en heel opvallende wissels. Want het is Sven Hazewinkel in de uitgang, Robin Suidema, dat zijn de twee mensen. Die de doelpunt meidje maken voor Gorecht. En de orenspits is ik wisselen. Drie mensen, nee, fitte mensen in die voorhoede bij Gorecht. Ze zien dat dat nou wat teweeg brengt, want het is continu eindelijk zuster Veen wat balbezit had. En wat de duels wint. Nou, nog de doelpunten. Bijna 24 minuten onderwijs, 2-2.
2: We horen tussenstand, eerste en tweede klasse Alcides Meppel, 2-0. En tweede en derde klasse FSC Fabbehoort, stiep met 2-0 voor Sjen Weldervang.

0: Landy en Denise. Ja, maar zo heerst het krek voor die twee wissels. Van Robin Zuidema en Sven Hazewinkel. En nog die oude treddenspits noemde steek. Het er verdedigers inbracht? Of meer verdedigend? Of treien naar je aanvallers?
1: Treien fit aanvallers, zou ik het wat bezien ken. En met name denk ik dat ze proberen wat meer storenwerk te verrichten. Want dat weer gebrek wel een beetje. Zus de Venko vrij opbouwen van achteruit. Dus vandaar dat denk ik. Maar dat ik deze treien meest die spits ik. Dat is ik net een loopwonder. Dat die had een techter in de maat. Dat leuk ik net. Maar ze waren ik net helemaal tevreden met de wissel. Zag ik het wat aan de zijkant zat wat bezien komen. Maar het is zuster VN weer. In die voorzet. Kees de Vries. Cornerbal. Zuster VN. Want die bal werd er een verdediger. Voor zekerheid werd die voortwerkt. En we rennen nou zo'n 20ste minuut daar. Hoeveel risico wil zuster VN nog nemen? En het is op dit moment gewoon echt wat echt in de kont begint te hingen. Ze komen er haast net met Ruud Uitslijn. 4 minuten alleen in zevende fase van 1-2 minuten. Dat zijn we in de buurt van de 16 min. Bal wordt heeg voorgebracht. Bal komt in het zuidnet terug. Jammer dat die bal net voor de goal kwam. Maar iedereen rent waarom. En Susterveen probeert het wel. Die is op dit moment net tevreden met die 2-2. Want dat maakt zich net wijs. Want ze zijn de betere ploeg. En zag ik het wat beschenken. En dan conditioneel ben ik al sterker. Susterveen ben zich ik wat wissels rond voorbereiden. En zag ik het nou zo wat beschenken. Komt Frank van der Werf. De zoon van de oorzoon van Wibo. Van Minno van der Werf komt in het veld. Bisterust de VN aan het even zien waar het uitkomt. En diezelfde Wibo komt nou, kop nou heel rustig trek terug op keeper Vincent van der Veen. Die in die tweede helft heel weinig te dwaanhoorn had. En dat is op zich een heel goed teken. Westhuis Veen, ja! Daar gaat Lucas Nieuwenhuis de trap. En die houdt die bal op Albert Nijboer. Ja, die passeert de keeper. Dat is even zien. Die kind krijgt de bal binnenhoren op de achterlijn. Maar kan die bal net over de achterlijn van de goal krijgen. Jonken de goal weer. Goed die bal krijgt wat binnenhoren. Speel hem te 4 voor hem uit. Maar het is nou Kees de Vries. Zet die bal voor. De druk is er, ja, van Schroesterveen. En het is gewoon recht wat die bal dicht bij de cornervlag zou weer over de zitlijn spelen. Even zien, ingooi. En dat is... Ja, inderdaad, vast Schroesterveen. Dat is Sander van der Lingen die die bal inbrengt. Het is Schroesterveen wat onderbrengt. En het is even zien Mark Jager. Dat is een overtreding, Schroesterveen. Zuidwand is dit gevaar voorlopig even geweken. 28 en hele minuut. En we er nou wisselen. Frank van der Werf komt erin. En even zien water uit God. Het is... vast Schroesterveen. Frank van der Werf komt in het veld voor... Sander van Lingen, de ene back voor de andere back. 2-2, 28, bijna 29 minuten spelen.

0: Avicii en Hey Brother. We zijn er in ieder geval ongeveer voor, maar we hebben zelf niks missen van die Westfriese Huisterveen Goorrechts. En mocht het verlenging worden, dan geven we gewoon terug naar Vieven, Johannes Dauma in Roden.
1: Bijna 84 minuten spelen. Het spul golvert op dit moment even weer op en del. Huisterveen wel de betere ploeg, hè, maar het is wel toch een paar keer dat Huisterveen balverlies leidt. Is het Goorrecht wat de top wat probeert uit te komen. Maar het grotendeel is het Huisterveen wat de bal had. En het grotendeel van de wedstrijd speelt het zich op helft van Goorrecht. Oh, krijgt een hele mooie onval via Lucas Nieuwen. Hij is Nijkees de Vries richting de spits Albert Nijboer. Maar hier is hij in boetspulpositie. Oos hier de troor in de kind op de keeper van Goorrecht. Maar dat feestgang net troor. En het is nou weer een lange bal van Goorrecht. Je hebt wat ze, en dat is het eerste wat ze eigenlijk op dit moment doggen. En die bal kennen ze waarschijnlijk ook al net. Ja, die horen ze al binnen onder de achterkant. Zaten we aan de sluit Goorrecht weer aan. Het goal wordt op dit moment, zoals ik al zei, het spul wat op een del. Nou, aan die linkerkant. Maar daar is de ingang van Frank van der Werf. Die bal, mij een kopbal richting Kees de Vries. Kees de Vries mij ingooien. En het is Suster weer wat tot haast had. En het is Goorrecht wat die bal met een tikje verder jouwt. Oer die achter, oer de sidelijnen. En vandaar dat er een wat frustraties binnen bij Huisterveen. Maar het is nou, het bloed spant. En door kist je in dat de spanning wat oprint. Ik onderling tussen de spelers. Bijna 85 minuten. En zo het hier op een verlenging aan rennen. Ik hoop het voor Huisterveen. Ik hoop dat ze van tevoren het beslechten kennen. Want ze ben op dit moment wel de betere ploeg.
2: Sport uit eigen regio.
3: Live bij Roenwijsport. Sport.

0: Tussenstaan Altje des Meppel is 2-0. FSC Wildervank. Wildervank met Tjeman Vierder. 3-0 is het voor FSC. Hannes Douma, we gaan richting de 90.
1: Inderdaad, bijna 88 minuten op een klok keren. 2-2. En de kans op een verlenging wordt hier natuurlijk steeds groter. En Goorrecht had ervaring dat ik mij vorige week won in de verlenging met 3-2 van Oranje Nassau. Maar toen hingen ze beide spitsen nog in het veld. En ik heb begrepen dat Sven Hazewinkel blesseert weer. Last van de hamstringen, last van zijn bovenbeen. Vandaar dat er wissel is. Maar toen hingen ze beide topspitsen nog in geledingen. En nu op dit moment net meer. En zie door het ik heel rustig om. Want ja, Goorrecht, die kist gewoon zien. En die let het op een verlenging aankomen. En, maar het oogt dat Sastonekant is dat Susterveen fitter is dan, dan Goorrecht. Ja? Dus er lezen nog mogelijkheden voor Susterveen. Maar de tijd in deze reguliere speeltijd dat is kwart. Want het klok staat op 88:44. Nou, ieder wil wat wisselen. Er zullen wel 3-4 minuten bij komen. Maar het staat hier nog steeds 2-2. En het lijkt het straks naar een verlenging te gaan. Thank you.

0: Son of a Preacher Man. Dusty Springfield, de laatste minuten van de officiële speeltijd. Die ben van daar, Johannes Douma.
1: Toch krijgt, ik zou ook zeggen, het telt toch net. Want het is een surhuisterveen wat even een beetje onrustig is achterin. Dat komt ik omdat Goorrecht in aanval weer. En, maar die bal, die kopbal, die gaat een heel een jonkende goal. Want dat zou voorkomen onterecht wezen. Dat Goorrecht hier in de reguliere speeltijd nog op voorsprong komt. Keeper Vincent van der Veen neemt die doeltrap. Hij tikt zijn... Schoon de Jes er even aan nog. En de lange bal komt richting het middenveld. En daar is het Goorrecht wat vrij makkelijk die bal opvangen kan. En een duel tussen Wiebo van der Werf en de spits. Oh, daar is Steven Loopstra die bal. En Kees de Vries, aan de rechterkant. Dat was even sinds Rustenveen. Albert Nijboer. Want het weer krijgt ik nog een boetenspeldoelpunt voor Rustenveen. Het weer Lucas Nieuwenhuis die de vanuit boetenspelpositie de trajectoire maken. Maar de scheidsrechter en de grensjochter weer het voort en dadelijk eens dat dit boetenspel weer. Maar het weer wel Lucas Nieuwenhuis die beheerst raakskeert. Kees de Vries zet die bal voor. Wordt voortwerkt. Terug gespeeld. En daar is Kees de Vries. Die googelt wat met de bal onder de achterkant. En Frank van der Werp die gaat erheen. Maar Kees de Vries die zet die bal voor. En het is... Is even zien, Mark Jager kan er net bij komen. Afvallende bal, wit weer op Vonk Tros, Rustenveen. Wiebo van der Werf, die brengt Kees de Vries in stelling. Bal wordt heeft voorgebracht. Maar Lucas Nieuwenhuis, die kan er net bij komen. Die onderschept de bal, Wolwer. En Raoul Dijkstra in balbezit. Richting Mark Jager, richting Raoul Dijkstra. Linkerkant, die slingert die bal voor. Hele mooie bal. Maar die wordt krek weer voortrekken. Voor het kap, terug een verdediger van Goorrecht. Rustenveen dringt om, maar nou maakt ze hem denken, want... Zie je vrij volle man voor de bal. En deze bal, die lange bal, God oer de Sietlinder. Zadwaand is dat gevaar. Vos Rustenveen werd geweken. Dus zat het nou liggen, wordt het een verlenging hier. Rustenveen had nog maar niet een keer wisselen. En zie al trijf, Goorrecht al trijf jou een keer. En Goorrecht, die God helemaal, trekt zich weer helemaal terug op eigen helft zuiver. En het is Goorrecht wat wolkbal bezet op dit moment. De nieuwe spits brengt die bal. Maar die bal belandt helemaal in het Niemandsland. Een lange bal richting Raoul Dijkstra die bal onderschept. En Rustenveen kan nog een keer richting die voorhoede. Kees de Vries had best wel wat ruimte. Maar die moet net goed onspelen. En de verdediger kopt die bal gewoon samen bij voort in het wilde wei. Belange bal richting Albert Nijboer. Die kan er net bij komen. En het is Hein van Marm, nog net vol in de picture West. De ex-speler van Kolm en ACV Assen. Die staat op dit moment centraal op met de punt naar achteren. Die door de tijd zien de spelers doorrust gewoon. Maar het is Goorrecht onder de achterkant. En dat is even zien. Ja, die bal wordt heek voorgebracht. Maar daar kan net een speler van Goorrecht erbij komen. Nou, en scheidsrechter Knol, die fluit het voor... Het einde van de reguliere speeltijd. Dus wie gaat hier naar een verlenging?
0: Het wordt verlengen. Wij zitten hier met zweet in de hand. Ik weet net hoe het bij de Harkes thuis is. Maar nou gaan we jou horen terug. Dat betekent dat wij gewoon na vier en straks ook gewoon terug gaan met dit programma. De laatste uitsturing van Roemwij Sport voor de Simmerstop. Boni M draaien we. Njontjes on zondag. Belfast.

Boney M, Jurgenson zondag, Belfast. We zijn in afwachting van de verlenging. Ze zijn nog net helemaal klaar voor die 2 keer 15 minuten. Dus doen wij eerst nog even een paar tussenstanden en een plaat. Als hij dat meppel, 2-0, stiert het er al heel lang. En FSC die wint het correct met 3-2. Tien Wildervank, Wildervank die in de laatste minuut nog 2 goals maken. Maar tien man, 3-2. FSC dus oor hier ook weer twarklasser. We draaien een plaat en dat deed er een van. Nou, staat er maar in.

0: Belinda, de verlenging verleden week wie je één groot hechtepunt voor ze Huisterveen jouw goal te maken zijn woon 30 maar 1-4 van Gomas. Het zou mooi zijn dat dat voor mij je verslaat. Johannes Douma, Sir Huisterveen maakt het de laatste, nou de hele tweede helft al een vettere indruk, zei je.
1: Ja, ja, dat is ik gewoon zo. Ze pakken het nou voet nou ook weer op. Lucas Nieuwen, hij leidt die bal terug op de 7-7 loopstra, aan die linkerkant. Bal wordt heek inbracht. Mark Jager, die leidt die bal clear voor Albert Nijboer. En die ziet krek jonk in de goal van keeper Boas. Kleine schaars ziet die man ook. Ja, kleine schaars. Maar zat aan de bloedje nog 2-2. En het is Huisterveen wat nog ongewijzigd is. Ja, een wisselspeler die in de tweede helft inbracht. Verder ben ze nog steeds ongewijzigd in die tweede helft. Of in de eerste helft van die verlenging. Daar zitten we nou al. En ze nemen voortwerp het initiatief over van Goorrecht, want die hier krijgt even balbezit.

0: Een dikke oorlog bezig nou in die eerste helft van de verlenging. En het is nou gehoord dat wat heel rustig die bal achterin roen speelt. Verder geen gevaar op dit moment. We kunnen wel even, wat mij betreft, even een stukje muziek draaien. Want het is schoorrecht wat het heel rustig wordt.
1: Dan draaien wij juist even dat stukje muziek. Twee spelers namen Justerjoen Auskij bij VTOC. Ze kregen een afscheidswedstrijd. Dat win Jaap de Bruin en Berend Jan Prins. En Jaap de Bruin, ja, dat is een man van 31 jaar. Die heeft 161 goalmaker. Dat is wel een aderlating voor die club. Maar dat is ik, Berend Jan Prins en Jelmer Dijkstra. Hij stapt ik bij WTOC.
2: RTV NOF.
3: Ekin, Jestermar, Stierskeer en Hoornsjerk.

0: The Living Thing. Johnny Sijders en de Electric Light Orchestra. En het is spannend bij Sir Huister Veen Gorecht in Roden. Johannes Douma in de eerste verlenging.
1: Ja, voorzichtigheid troef is het op dit moment. En nou is het Huister Veen wat de bal verspeelt. Maar ze veroveren hem al weer. En dat is wel heel knap. Hoe snel dat ze de bal dan weer omhaal. En dat is toch wel een kracht van Huister Veen. Met name in die, na die eerste 20 minuten. Knokken zich helemaal terug in de wedstrijd. Nou is het Hein van Marm. Die de spits, de invalspits speelt. Nou, dan naar richting linkerkant. Het is Bruns die die bal probeert voor te zetten. Maar daar is het een hege bal voor. En daar keeper Vincent van der Veen krijgt die bal vrij makkelijk in de hand. En die vangt het prima. En hij doet een lange uittrap. Dat had je net volgens jongen. Meestal bouwen ze van achteruit op. En dus kist gewoon zien dat de spanning toeneemt bij beide ploegen.

Want echt hele grote risico's nemen ze op dit moment net. En dat is even zin. Ik ben 6 minuten in die eerste verlenging bezig. En het liek het erop dat het wat meer gelijkwaardig werd. Want het is gewoon echt wat toch wel een beetje eruit komt. Nou aan die linkerkant. Het weer een overtreding, maar de ploeg mij trok in. Maar nou ben ze de bal kwijt. En die vrije trap. Even, die mag we nog wel even meenemen. Dat is op de Rone 16. En die zit helemaal aan de zijkant van het strafschopgebied. Maar die speelde leidt lang uit. Dus dit kennen we wel even door. En dan had ik nog een blessurebehandeling. Zat nou liggen. Dus dit wordt het nog wel even verder. Dat werd vervolgd werd.

0: Jolene. En dat noemen we van Dolly Parton. Johannes Dauma, we gaan eruit met een vrije trap. Trap op de rand van het strafschopgebied. Hoe gaat dat?
1: Nou, dat werd, die werd blok terug een speler van Intermorren van Susterveen. De corner die daarop volgde, die leverde geen gevaar op. En het is nou weer een, maar even zien, het wordt een 4-ingooi van Gorecht. Want het is Gorecht wat op dit moment toch even een beetje ondringt. Ja? Susterveen had correct voor deze ingooi 12 wissels inbracht. Maar even zien hoe deze ingooi wordt, maar daar is het Wiebel van der Werf die bal voortwerkt. Maar hij bloedt in balbezit voor Gorecht. En die bal wordt teruglijn, wordt heeg voor de goal gebracht. En daar is het, eens even zien, Raoul Dijkstra, mijn schouder, wordt roeside. Maar keeper Vincent van der Veen, die vangt heel rustig deze bal op. Het gevaar is even weer weken. Susterveen had 12 verse wissels inbracht. Lucas Nieuwenhuis uit de uitgang en Albert Nijboer. En voor hun in het veld kwam binnen Edwin Notenbomer en Bart Pultrum. 12 verse meesken voor Susterveen. En eens even zien dat die nog wat teweeg brengen kunnen. Want het is op dit moment even een beetje mat van beide kanten. Want het is, of mat, maar Gorecht, dat neemt even een beetje initiatief. Maar daar is Edwin Notenbomer voor het al spelen voorbij. Overtreding, Wutter maken heel wij de helft. En dat zal wel een hege bal voor een goal worden voor keeper van Gorecht. Dus even zien, Kees de Vries, die zal die vrije trap nemen. Heel wij de helft van Gorecht. En Wiebo van der Werf, die neemt ik, maak het ik constant om richting die voorhoede te gaan. Want dat is toch wel een van de betere koppers daar ik bij Sir Husterveen. Dus even zien, Kees de Vries. Die staat er klaar voor. Het zijn van scheidsrechter Blom is nam. De bal komt heek voor. Wordt voor het werkt. Maar hij wordt wel opvang terug als Susterveen. En dat is even zin. Er is op dit moment heel weinig beweging. Skin die bal heel slecht kwijt. Maar het is Raoul Dijkstra die bal weer onderschept voor Susterveen. Omdat Gorecht net volle door het laatste bal achterin haar. Dan jouw ze met peer richting voorhoede. En het is Wiebo van der Berf die het in bal bezit is. Susterveen speelt het op dit moment. Ik even rustig die bal op keeper Vincent van der Veen. Terug en het is nou Raoul Dijkstra aan die linkerkant. Nou, dan komt er vaak wel een lange bal en daar komt er. Maar die wordt weer heel makkelijk onderschept door de keeper van Gorecht. Dus even zien, wie bent 7 minuten, een halve minuut bezig in die eerste helft van de verlenging. 2-2-0.

0: Lady Gaga, abracadabra. RTV NOF, Runway Sport. Mooi dat je er nog bij bent. Bij Alcides FC Meppel. Het onder onsje in Meppel is woon troch Alcides. Maar 2-1 zij oor hier in de eerste klasse. En Meppel gewoon in de tweede klasse. Johannes Dauma, slotfase, eerste verlenging.
1: De eerste verlenging is het scheidsrechterknal correct beëindigen. De spelers van Susterveens die in Albalje mooi bij om trainer Gert van Duin hennen. Die houdt de laatste instructies nog voor die tweede deel van de verlenging. En het is even een fase, de laatste paar minuten is toch gewoon echt wat even een beetje ondrong, hè, op richting de goal van Susterveen. Gert de Kansen levert net op. Het weer twee keer een schot recht in handen van keeper Vincent van der Veen. En nou zocht ik dat de keeper van Gorecht wordt echt behandeld. Straks ik al een keer dat er wat blesseerd weer. Maar wordt nou behandeld. We scheidsrechter Knol zei, huppakee, wie maakt er weer voor? Dus de verzwaarste maat werd het veld. Susterveen staat al zuiver al klaar om bij Roa te trapen. En het is Gorecht wat nog bij hen was. Die rondom trainer Meinardi. Maar scheidsrechter die ropt hun al binnen. Dus we zullen hier elk moment losgaan voor de tweede verlenging.

0: Diana Ross en de Supremes in The Happening. Tweede helft is. We hebben gang van een verlenging. We schakelen naar Roden, Johannes Douma.
1: Met de stand nog steeds 2-2. We zijn bijna 12 minuten bezig in die verlenging. En in die pauze van de verlenging is aanvoerder Wibo van der Werf is vervangen door Mike Newman. En even zien, goed recht zo door naar de achterkant van Trogin. Maar daar werd een overtreding maken. Toch een speler van Susterveen. En toch wel even een gevaarlijk mensje. Het is 2 meter van de cornervlag. Door die bal zal waarschijnlijk heen gebracht worden. En Goorrecht had toch wel 3 mensen nou in die 16. Maar behoorlijk wat lengte. En het is ter hechte van een cornervlag. 2 meter daarop werd die vrije trap naam. Iedereen in een 16. Dus even zien, bal werd gebracht. Maar die bal werd achterin verwerkt. Terug Frank van der Werf. Die kopt die bal voort. Maar daar is de nummer van Goorhek. Die bal bij voorbrengen zal. Maar die bal die rekt wel voor jou 4 meter jonker de goal. Zodat het weer rust in de verdediging van het VN 58 is. Keeper Vincent van der Veen neemt alle tijd even vast zijn doeltrap. Cicelle, ja, scheidsrechter zei het al, je wat meer onstand maken willen om het spul weer in gang te brengen. Want Vincent van der Veen doet het op dit moment wel heel rustig. Hoor. Die bal, lange bal, die gaat over de 16 heen. En dat is goed Kees de Vries. Ja. Kees de Vries, de achterkant. Oeh! Die bal, dat scoort van hem, gaat correct over de goal heen. Dat scheelt een 30 centimeter. Keeper weer kansloos West. Maar hij neemt hem in 1 keer op de pantoffel. Zadwaan, dan gaat die bal correct over die goal heen. De beste mogelijkheid in de verlenging. Vast rustig vind je weer dit, ja. En het is nu een doeltrap van Goorrecht. En nu onder de achterkant. Het is echt Goorrecht onder de achterkant. De Van Tro. De nummer 1 brengt die bal. Roel Dijkstra, die mist hem. Bal werd weer heek voorbracht. Maar daar is het Mike Newman. Die weer op vooropluchting zwaar gaat in die verdediging van Sarusterveen. Maar het is gewoon recht wat die bal weer opvangt. 4 minuten ben je weer onderwijs. Maar door kist gewoon zijn, dan speelde ze ik. En met name aan de kant. Ja, foute inspeelbal van Goorrecht. En dan is even zien de Godkees de Vries weer onder die achterkant. Oh, die speelt de bal vierste via Varemuts. Dan wordt die bal weer over de zitlijnen. Skop terug. Goorrecht. Ingo is Susterveen. Ik weet niet hoe lang dat nog door het voor de reclame. Maar we gaan nog even terug. Susterveen, de rechterkant. Dat is even zien. Frank van der Werf. Die gooit in. Richting Ringbouwma. Ringbouwma luidt hem terug. En nou ken. Ja, mooie bal van Frank van der Werf. En Kees de Vries. Die zelt die bal voor. Nee, het is Bart Pulterum die bal voorzet. Wordt geblokt. En het Susterveen baat ingooien mij, ter rechter van de cornervlag. Door kist gewoon zijn spanning neemt enorm daar beide banken. Ik destijds ze riocht op beide trainers aan de kant van de line. En de trainer van Goorrecht die zit maar gauw eens even met de handen in het hier. Bal werd voorgebracht, werd weer voor het werk, terug een verdediger. En hij werd weer terug een aanvaller, verder torpedeerd. En daar is het de Susterveen wat weer, rust op, even rust op die bal. Maar die zit Kees de Vries de bal zo over die achterlijn heen. Zat we anders, even zien. 4 minuten ben je weer in die tweede deel van de verlenging. Nog 2-2.
0: 2-2 daar. Wij gaan naar het slot van de wedstrijd. Daarom gaan wij nou naar het nijs van 4 uur. Spanning daar al om. De penalties misschien. En misschien kan het nog binnen die 15 minuten beslist worden. We zijn er zo weer, naar 4 uur.
2: Rondwijs Sport werd mij mogelijk maken door ondernemend bedrijf Weidenaar in Dokkum en Kalm.
3: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
4: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
5: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
6: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten. En van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
5: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
7: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
5: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
8: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
9: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's Benzine, ik ben Gerbe en ik let me gaan.
10: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
9: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
10: tdnoord.nl.
11: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
9: TD Noord verkeert het ek nog fourage, kunstmest en alles waarom het hier.
10: TD Noord uit Jesternaidjerk.
12: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
13: Niet onder de laden door, dat brengt ongeluk.
14: Oeh.
13: Verhip, nu moet ik op een nieuwe pad grondverf.
14: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
13: Raadsma?
14: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
2: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
15: Peppe, mag ik ook bij Peppe op de stoel?
16: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
15: Baarsmazitcomfort.nl.
17: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
18: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
19: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
7: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
20: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Duitse centrale bankpresident Joachim Nagel zegt dat prijzen in de eurozone waarschijnlijk langere tijd hoog zullen blijven, ook als de oorlog in het Midden-Oosten snel eindigt. Dat komt volgens hem door verstoringen in de logistiek en de hogere transportkosten via de straat van Hormuz. De Europese Centrale Bank verhoogde afgelopen week voor het eerst sinds 2023 de rente in de eurozone vanwege de gestegen inflatie. De politie is in Amsterdam-Nieuw-West begonnen met forensisch onderzoek na de zware explosie in een bijgebouw van een flat aan de Osdorperban. Door de ontploffing raakten 7 mensen gewond, van wie 2 ernstig. 3 personen zijn aangehouden en er zijn 2 auto's in beslag genomen. Bewoners kunnen voorlopig niet terug naar huis. Pakistan zegt dat de VS en Iran een akkoord op hoofdlijnen hebben bereikt over een vredesdeal. Die moet een einde maken aan het conflict in het Midden-Oosten. De definitieve tekst zou zijn afgerond en moet nog worden ondertekend. Daarna volgt nog een gedetailleerde uitwerking. Het akkoord is voorlopig en nog niet officieel bevestigd door alle partijen. De Ghanese middenvelder Thomas Partey mist de WK-wedstrijd tegen Panama omdat Canada hem geen visum heeft verleend. Volgens media hangt dat samen met een lopende rechtszaak in Engeland wegens beschuldigingen van verkrachting en aanranding die hij ontkent. Ghana noemt de weigering onterecht. Partey kan wel spelen in de WK-duels in de VS. Het weer dan, het is bewolkt met af en toe zon en er kan lokaal een bui vallen. De wind is matig, soms vrij krachtig uit het westen. In het Waddengebied is de wind vrij krachtig tot krachtig. De middagtemperatuur ligt tussen 16 en 19 graden. En tot zover het nieuws.
21: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
22: Wij onderhouden
23: en verkopen
22: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
21: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
24: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
25: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
24: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
21: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
22: in Ford en Opel.
0: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
1: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
3: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
4: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: MincoBouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
6: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
23: Zo, dat ziet er gaaf uit.
6: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
26: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
6: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
27: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
2: Roen Wijspart werd mij mogelijk maken door ondernemersbedrijf Weidenaar in Dokkum en Kallen.

0: Dit is het sportprogramma van Noat en Eerst Friesland.
1: Doen wij sport.
2: Het is haast 3 minuten nog 4. Mooi dat je erbij bent bij de absolute slotfase van Sarhusterveen Gorecht. Wie speelt het over hier tweede klasse? Johannes Douma. Eerste klasse natuurlijk.
3: We zitten dik in het tredje in de minuut op dit moment. 2-2, maar wat komt Sarhusterveen een minuut zullen daar goed bij? Want het bier onderlinkerkant met Hein van Marm, Diederik van Trovi, die bal voor. En die bal die hobbelen mooi voor de goal langs. En zie je een krek te letten, spelers van Gorecht. Hoor ze eigenlijk volkomen onterecht wijs dat ze het winnen. Maar het is wat de laatste minuten Gorecht, wat toch wel een beetje het betere van het spul had. Hè? En nou weer, vrije trap. Ze moet nou even alle hands aan dek. Ze moet de kop er een bij horen. Het is zo'n tekstje en vrij aan die linkerkant. Dat zal wel een inswinger worden. De lange man. Leg goma. Dus en we zitten. Het is dik 14 minuten gaan we nou spelen. En Suvekert had Vincent van de Veen ik wel even aardig lang de rest nog wel eens een minuutje bij komen kennen. En bij Gorecht neemt een oren keeper. Die maakt het zich clear. Dat zal wel de strafschoppenspecialist wijzen, denk ik. Aan de kant van Gorecht. Want die wordt nou inbracht voordat die vrije trap naar Burmert. Maar dat maakt natuurlijk ik net te let dat ze daar te lang mee wachten. En wie zal het straks zien? De nummer Santjen is het van Gorecht. Dat is, eens even zien, dat is Tijmen Veenendaal. Straks de penalty's keer. Maar dat het Safië komt, maar we nou even zien. Vrije trap en die wordt naar hem terug Gorecht. En dat is, eens even zien. De bal wordt aan de linkerkant. Ja, Rjoks, die wordt een indraaier is het. Kwuttenbracht, het is Mike Numan die bal voortkapt. Maar hij wordt enorm heeg in die 16 gebracht. En het is nou, eens even zien. Maar die bal staat bij voor de Stevenloopstra volgens mij. En het is alle hands aan dek op dit moment even voor Sarhusterveen. Mark Frank van der Werf onderschept die bal. Maar die levert die bal erin. En het Gorecht doet precies hetzelfde. Ingo is Sarhusterveen. En het wordt dus echt een slijtageslag op dit moment. Ja. En we zullen Sarhusterveen weer. Bal wordt weer. Heel het vlot werd terug. Gorecht. Nou, scheidsrechter fluit het af. We gaan naar de apotheose van deze wedstrijd. En Sarhusterveen maakt het alles mee. Dit hele seizoen. Nou wordt het net penalty. Moet je Gorecht. Dus zullen we hier wel beginnen met die penalty.
2: Met de verbinding een beetje minder wordt er bij valt ze nou dan even voort, Johannes. Maar absolute slotfase. Daar gebeurde niks meer. Spanning al om. Twa. Penalties, wij draaien even muziek en dan ben je zo bij die om blijft die penalties te verslaan.

0: Even serieus, baila baila. Johannes Dauma, hij is onderwijs naar de goal waar de penalties genomen worden. Johannes Dauma, doogt eerst haast bij de goal. Beste haast, Safir?
1: Nou, de web nou is nou krek, laat ik maar even. Op een middenlijn. En het is volgens mij goal van mij onder de achterkant. En ik had het idee dat Ruus de Veen de eerste penalty nemen ze. Want het is Revesien. Waar die bal in de handen had. Ja, de achterkant is ik.
0: De verbinding is net al de best, maar we zullen zien dat we het met houtjes en touwtjes voor elkaar krijgen.
1: En het is de noemer Ruus de Veen. Stefan Loopstra, die de allereerste penalty nemen zal. En inderdaad, de reservekeeper van Goorrecht, die is er dus op, die staat op de lijn. Langere keeper, wat meer indruk maakt, denk ik. Het is Stefan Loopstra, Stefan Loopstra, die de bal in handen had. Scheidsrechter, die zeiteltje in de grensrechter. Doe maar sterst en de keeper gaat erbij hem. Steen, en dus even zien, Steven Loopstra had de bal in de hoorn. En dit doet natuurlijk heel tafereel, de keeper nog eens een keer naar die bal ta. Maar volop spanning hier, waar bloedt Ruus de Veen in die eerste Goorrecht. Wat op die tweede klasse promoveert naar die eerste klas. Penalties met de beslissing brengen hier, in Roden. Nou, de scheidsrechter die instrueert nou nog de keeper. Dat de beide voeten op de lijn houden maat. En door het al je nogal behoorlijk lang, hè, en dus juist onder kopjes van Sir Ruus de Veen, de spelers staan al je mijn maar daar op die middenlijn. Dat de spanning volop is. En waar had de spanning het beste in bedwang? Waar had de senioren het beste in bedwang? De keeper van Goorrecht staat op de lijn. Hij springt wat op een dal. Steven Loopstra. Eens even zien, neemt zijn oorloop. En zet die bal prima in. De keeper gaat naar de oren, hoe ik het daar. Zodoende komt Ruus de Veen in die penalty-serie op een 1-0 voorsprong. Nou, de volgende speler. Het is van Goorrecht. Even zien, hij houdt heel sportief. Steven Loopstra feliciteert het met het doelpunt nog. Dat is wel heel sportief nog. Maar hij doet heel rustig gewoon naar die penalty-stip. Het is even zien, zeer erg noemer. Die nummer 21. Maar dat is het shirt van Sven Hazewinkel. Dat klopt het net. Ik weet waar dit is. Die had nummer 21 gewoon. En dat weer het shirt van Sven Hazewinkel. Dus dat had de scheidsrechter ik net opgevonden. Dus even zien. Vincent van Veen op de lijn. Kwart aanloop van de speler van Goorrecht. Shit inderdaad raak. En keeper Vincent van der Veen ziet het in de goede hoeken. Maar koer die bal net bereiken. We de hut insketten. Nou, Sir Ruus de Veen weer. Waar rent hij naar de middenlijn, naar de strafschop stip. En het is, dat is het publiek hier. Het zit manmachtig aan deze kant van de verbieden goal. Normaal gesproken mij is ik net per achter de goal staan, maar er staan dik achter de goal van. Op dit moment Goorrecht. Kleerlijn. Dat is even.
0: Zien wat we ze even mee krijgen dan.
1: En wat ik prima. Oh! Ja, hij komt er. Die bal werd stopt, maar keeper rolde de bal nog in de goal. En dat weer de penalty van Heiko Atsma. Daar mazzelt Sir Ruus de Veen. Hè? Want in eerste instantie keerde er die bal, maar weer zo'n effect dat er alsnog in de goal rollen. Nou, hij stekt de handen in de hechten. Mijn diepe zucht, kist was. Heiko Atsma. En misschien zit dat een maaien. En het is na bal kleerlijn. Vindt een Wutwer.
0: We krijgen
1: de scheidsrechter.
0: Ja. Twaar hier van het Rondhuis.
1: Berend Rondhuis. Keeper keert hem. Vincent van der Veen redt de eerste bal van een speler van Goorrecht. De nummer 40. En dat weer Bob Porta. Die bal mist. Zodoende staat Ruus de Veen hier op een 2-1 voorsprong. En het is nou Kees de Vries. Dit naar die penalty stip rent. Dus zodoende Ruus de Veen op voorsprong. Terug de prima redding van keeper Vincent van der Veen. Die bal uit die hoeken ranselen.
0: Twaien. Vester Huisterveen.
1: Zelfvertrouwen haar. Dat is even zin. Aanloop, doelpunt. Makkelijk. Trije. De 1 Struisterveen. Prima goal. Heel rustig bleun terug. Kees de Vries. En ziet waar het doelpunt duurt. Want die tweede goal van hem in de normale reguliere speeltijd weer een hele mooie. Maar hier die het nou heel beheerst. Keeper naar de verkeerde hoeken. Nou, zeg Sjen, waar neemt hem nou? De nummer of jouwer van Gorecht. Dat is Thijs Hekman. Vincent van der Veen. Stiet God weer op een line staan. Geconcentreerd. Wat mij links naam. En ze keren kan. Wat? En Huisterveen. Scheidsrechter. Hallo. Vincent van der Veen. Heel in de verkeerde hoeken. Zullen is tijd waar voorsprong.
0: Trij het waar, zei Johannes. Trij het waar in het voordeel van Sir Huisterveen. Johannes Gintroog, Jere die ze noemen dan volgens even voort. Yep. We begrepen dat Sir Huisterveen nou met trij het waar voorsteert en dat ze nou de vierde penalty nemen met je.
1: En dit is dus even zien, nummer Oostroons. Het is clear voor de penalty. Even zien, aanloop. Doelpunt, Fjouwertwa, alles is raak, vaste Huisterveen. En dat, nou stapt Hein van Marm van Gorecht, de ex-speler van Kolm. Die gaat naar de 16, naar de halve meter stip. Sjen, mocht er deze missen, dan is het Huisterveen wat hand zich handhaaft in die eerste klasse. Dus even Sjen, Hein van Marm, de routinier van Gorecht, leidt die bal op de stip. En een hele grote precisie. En dat aanloop. Net een hele lange aanloop. Twee stapjes. Nog drie stapjes.
0: Krijgen we mee. Fjouwer twee is het.
1: De laatste. Fjouwer drie voor.
0: We begrepen dat het erin ging naar Johannes Fjouwer drie. De laatste maar
1: drie.
0: Ja, de valse noemen er even voor. Dus ik praat even met die bij. Het is Fjouwer drie voor Struisterveen. Nee. En dit is de beslissende.
1: Fjouwer, dit is de beslissende. En even zien. Waar dit nemen ze de Vries. En even zien. Aanloop. Scheidsrechter Jout. Ja. Komt ie. Ziet ie. Oh, prima! Keeper stiert keren voert. Sir Huisterveen wint de penalty serie. En bloed volgend seizoen eerste klasser.
0: Goed zo, Johannes. Dat is mooi. Je stoot nou het veld op om de eerste reacties nog even. Sjen, dat we nou wat mij krijgen kennen.
1: Ja, ik stond.
0: We hebben penalties gelukkig.
1: Hoe is de lijn?
0: Ja, daar is nou even het veld op. We bloeien even hangen.
1: Ik kon naar het veld op. Waar ik nou te pakken krijgen kan. Ze heel dicht bij me. Kees de Vries. Goed.
2: Ja, dankjewel. Mooi, ja, prima.
1: Twee beste goals dan, hè?
2: Ja, zeker, ja. Ja, we hebben een beetje geluk gehad, denk ik, aan de system. Dus ja, lekker. Ja.
1: Bekroning toch nog op de...
2: De Nijbel volle beter.
1: Fijne jongen, ik zal even zien dat ik nog even hier de bike rijden kan. Dus even zien, Wiebo.
3: Ja?
1: Ja. Even kwart, Wiebo, gefeliciteerd. En?
3: Ja. Uiteindelijk wel volle beter. Ja, hij was in het begin heel dom voor en hij is. Pak ze eigenlijk de trier weer op, maar ze volgen jij er allemaal uit.
1: Ja, inderdaad. 2-0, achter 2-2, verlenging. Blunt league, penalty shit in de betere ploeg. Nog een bekroning op een heel zwier seizoen.
3: Ja, maar topseizoen draait, hè? Ja. Vorige week is het hier, vorige keer. Betreuring. Topseizoen draait. Ben in Bleun en weer de finale van de beker.
1: Goed zo. Heel. En een heel. Dus even zien, Gert van Duinen. Dat ik die nog even. Bij de microfoon krijgen kan. Gert, gefeliciteerd. Wat een bekroning van een heel zwaar seizoen nog.
4: Ja, dat denk ik. Ja, van drie geweldige seizoenen.
1: Emotionele Gert, hoe is het met hart?
4: Ja, goed. Gert.
0: Johannes Douma, wij krijgen er net veel meer van mij, Johannes. Wij draaien eerst even een paar.
1: Heel emotioneel. Ja. Nee, Bieber, zie je het gewoon. Ik zet hem even uit.
0: Wij even hoe wij dit even oplossen. En dan komen wij eerst wel even weer bij die waarom. En oorsturen we even een aantal interviews op. Wij draaien eerst een plaat, maar de bekroning is van Ruusterveen. Naar penalties winnen zij 4-4 naar penalties. Terwijl het in een reguliere speeltijd 2-2 weer lonen werken. En verdienen voor FC Ruusterveen dit seizoen.

De felicitaties binnen voor FC Sarhusterveen na een lang, emotioneel, memorabel seizoen. Lucas uit Juwet oer de streep. Na penalties 4-4 winnen van Gorecht. En dan uiteindelijk hoor je waarom in die eerste klasse. Ik nog een geweldig bekerseizoen met de finale met de 3-4 toeren meesten erbij. En dat slaag ik helaas net. Maar wat een seizoen voor FC Sarhusterveen. Johannes Douma, hij helpt nog even wat reactie op. Reacties op die letter we aast een letter in de uitsturing nog even jaren. Wij gingen gewoon krek, zoals oors terug tot 6 uur. En dat is inmiddels 9 minuten voor jou, verzuizen. We gaan lekker nog even terug met deze laatste uitsturing van RTV NOF Roenwijk Sport. En mooi dat je er nou bij bent. Wij draaien eerst even muziek.

Mooi nummer van Coldplay, Fix You. Het is Trijmer uit een Jelversijzen. We zijn er ook dwaand om de Nijpeteren terug te krijgen van de wedstrijd. FC Sarhuster VNC en Gorecht. Johannes Douma die is er ook bezig dat voorkoord te krijgen. Dan heb ik nog een aantal namen die van club verhoorden. Jildert Elzinga gaat van de Waarden naar FC Burgum. Pieter Wollinga gaat van de Waarden naar Fiat. En Hilco Bakker die vertrekt bij Dokkum, hij gaat naar TWS. Dan hebben we ook nog een speler, die gaat naar Herkemasse Boys. Dat is Matthias van Keulen van Droegeham. En hij wil zien wat er daarover hier leren kan bij Herkemasse Boys. En zien wat er daar wat speeltijd krijgt. Menno Waarsdorp vertrekt ik bij Droegeham. Het is onbekend waar hij heen gaat en of hij stopt. En dat docht ik. Jannik van der Veen vertrekt ik bij Droegeham. Ik onbekend. En het is ook onbekend wat Mark Wijma doet. En dat is eigenlijk een speler van Droegeham. Dan draaien we die Silas en Voyas.

0: Does Your Mother Know van ABBA. Ik kwam met Jochentje en Johannes Santer. En wat een seizoen maken. FC's Rusterveen terug. En Joert kwam toch de belering. Het gier van links naar rechts en van rechts naar links dit seizoen. Ze kwam achter van beetje terug. Doelpunt van Sven Hazewinkel en Robin Zuidema. Sien Goorrecht 0-2 wie het. Maar vlak voor de rest maken Albert Nijboer de 1-2 uit een penalty. Kees de Vries maken gelijk en doet de verlenging. Daarin waar net gescoord, maar Sir Huisterveen maken alle vijf de penalties. En Goorrecht miste drieën. En na jou erin praten Johannes Dauma met een degelijke trainer van Sir Huisterveen.
1: Gert van Duinen, zeer geëmotioneerd. Wat een bekroning van dit seizoen.
2: Ja, ja, geweldig. En zo... Zo wil je het, zo droom je ervan. Nou, je droomt van direct handhaving, laten we het zo stellen. Nou, dat zat er niet in, ik denk mede door onze bekerinspanningen. En ja, dat het dan zo gaat, dat is ook wel weer des te ruis de veens volgens mij. Want het kan nooit normaal bij ons. En ja, langer had het seizoen niet kunnen duren met strafschoppen al. En ja, gelukkig waren ze weer goed.
1: Ja, alles erop en eraan vandaag. Hè? Want je komt eerst op een 0-2 achterstand. En dan komt die mentale weerbaarheid van Sir Huisterveen ook weer boven.
2: Ja. Ja, ik denk dat we wel rustig blijven. We kregen even geen grip op Goorrecht. Dat hadden ze goed gedaan. En ja, toen we het omgezet hadden en dat beter voor elkaar hadden, toen was het al 2-0. Dus toen moesten we in de achtervolging. En, maar ik denk dat je wel gezien hebt dat dat prima ging. En ja, ook terecht denk ik wel dat we terugkomen in de wedstrijd. En, maar goed, dan probeer je door te drukken. Dat lukt dan net weer niet. Nee. Ja, zij zet het nog even weer om naar 5 verdedigers. Nou, dat was voor ons ook even opnieuw schakelen. Vloeien toch wat krachten weg hier en daar. En, nou ja, goed. Het lukt uiteindelijk.
1: Dan die penaltyreeks. Je had ook een aantal vaste penaltynemers al gewisseld.
2: Ja, ik zei al van tevoren. Ik zei, ja, die panels, dat is wel ons ding normaal gesproken. Maar ik zei, ja, je zit er nou allemaal hier. Er stond er bijna niet één meer in die er normaal eentje neemt. Dus nou, gelukkig bleef de rest ook rustig.
1: De keeper Vincent van der Veen, die ranselt die ene bal er prima uit.
2: Ja. Ja, ik bedoel, hij wordt zo langzaam toch een beetje specialist, denk ik. Want we hebben 3-4 series gehad dit seizoen. En we hebben ze allemaal gepakt. Over het algemeen schuiven we zelf alles binnen. En hij pakt er vaak 1 of 2. En vandaag weer. Dus ja, dat is geweldig.
1: Gert, heel veel succes volgend seizoen bij Achilles. Bedankt dat je ons altijd te woord stond. En ik wens jou heel veel succes in de toekomst ook.
2: Dankjewel.

0: Jan Smit, als de morgen is gekomen. Mooi dat ze er nog bij je bent. Het laatste uur van RTV NOF Roemwee Sport. En dat is ook de laatste uitzending voor de zimmerstop. En wat weer een mooie wedstrijd van Media FC Soesterveen. Goorrecht met alles erop en eraan. En uiteindelijk die penalties. En de keeper, wie ik weer heel belangrijk, Joert Vincent van der Veen. Hij pakte één penalty en daarmee koers Soesterveen. Ja, die bleun in de eerste klasse. Johannes Douma, praat met keeper Vincent van der Veen.
1: Keeper Vincent van der Veen, wat een wedstrijd. Met name, ik ben voor jou.
2: Ja, zeker. Ja, het is mooi dat je zo belangrijk wijze kent op het einde. Hè? Ja.
1: En het is net de eerste keer, want volgens mij had je al meerdere keren, want je had dit seizoen en voor zo meerdere keren penalties nemen moeten.
2: Dit seizoen PKC inderdaad, toen pakte ik er eentje. Toen hingen we de hele finale bekertje en Lac Frisia, toen pakte ik er twee. Dus dan ga je direct lekker achtersteen, hè? Van kom maar op, dit is mijn moment.
1: Een stukje zelfvertrouwen en Jim, had je hem net van de wissel van de keeper, had je hem helemaal net van niks van alles?
2: Nee, dat is toch voor de bühne. Ja, kom op, Jer. Ja, en dan komt hij erin en dan pakt er net in. Ja, kom op, Jer.
1: Ja, mooi, hè? Ja. Maar even heel kort terug naar de wedstrijd, 2-0 achter. Ja. En dan herpakken Jim weer helemaal.
2: Ja, en dan is just na die 2-0, dan beginnen we te voetballen. En dan komen die mannen net om. En ja, die man wint kapot, wie wint kapot. Maar ja, dat spul, als we dat van het moment erin pakken, dan komen we net eerst 2-0 achter. Maar zoveel moeite kost het dat dan in het begin. En ik weet ook net waar dat in zit. En dat is het hele seizoen al samen. Maar we willen het dus net van de wijs brengen. En dat tekent ik uw team.
1: Nou, inderdaad. Dus die hadden al samen sterk, of mij nog maar sterk. Nou, dat hij muurt. Ik wil dat eigenlijk dit hele seizoen chillen. Geniet ervan en gefeliciteerd.
2: Zeker goed. Bedankt. Kom goed.
0: We jaren zijn Johannes weer. We draaien eerst Pussycat. Georgie, uit 94, klopt net.

0: En natuurlijk klopt het wel Pussycat. Het nummer kwam uit 1996 het origineel, maar dit weer nij uitbracht in 1995. Een man die we normaal net zo volle in de picture had, dat is de assistent-trainer van FC Huisterveen, Luwe van der Wiek. En Johannes Dauma praatte ik even met hem naar jou in.
1: Clubman en assistent-trainer van de eerste selectie van FC Huisterveen. Een hele dikke sigaar haast opstut.
2: Ja, dat is maar volbrengen. Hij is dan een seizoen. Wat dat betreft is een sigaar wel op zijn plek. Als San lang en moeilijk seizoen gewoon haast. En uiteindelijk met bekroning dat we in de eerste klas met Blue mee. Ja,
1: was het gewoon helst een lang en bewogen seizoen. Ja. Jim had dit seizoen heel wat meemaken. Met name de bekerfinale. Continu wat onderin hing je. En die bekerfinale, de beker had Jim, ik wil wat punten kosten, denk ik, in dit seizoen.
2: Ja, je zult het bijna wel zeggen. Uiteindelijk denk ik het ook wel. Maar als op een gegeven moment just als de Trode Week en dan bijvoorbeeld zien Olde Vest en een hulp wedstrijd al zijn. En dan zaten ze erop. En dan kunnen we net opbrengen wat we dan de of de wijze aan een wol opbrengen kennen. Ja, dan jouw dan in principe de doelstelling weer altijd nog om in de eerste klas te blijven. Dat weer de doelstelling. En die beker, ja, dat weer een toetje. En ik ben heel erg in. Dat weer gewoon een toetje. En dat had hij uiteindelijk ook een paar punten kosten.
1: Ja, bekroning op een heel mooi seizoen, je lijfsbehoud, maar ik heel mooi voor je trainer Gert van Duin. Hier werd ik zeer emotioneel.
2: Ja, dat klopt. Ik bedoel, wat hij teweeg bracht had toen hij met zijn oorstelling hier buurs en de manier hoe hij te werk ging, dat leidt, nou ja, ik bedoel, dat had ik alleen maar lovende win voor. Ik bedoel, wat hij dien had en hoe hij met de groep omging en hoe hij de jongens managed en hoe we met het, als technische staf dat al je volgen en oppakt hadden, met hem, met z'n. Nou ja, dan breekt uiteindelijk wel dat hij een hele mooie hechte groepsteen had. En dat we zeker of trop-borduren kennen.
1: Was nog gewoon helder. Ik zei, de spandoek, mijn was sterk. Dat had Jim de laatste wedstrijd niet wel trots gehad.
2: Dat klopt. Mijn was sterk. Dat is een beetje de motto van de club. Mijn kwam het dovert. En de net iemand die de boom moet stekt. Of dergelijks. Maar dit was, je hebt wel een kapitein nodig. Dat is wie, in dit geval Gert van Duin. Die dit team en deze selectie op een wat hoger niveau gebracht had.
1: Dubius volgend jaar assistent-trainer?
2: Ja, dus ik bedoel, ik krijg zolang de jongens dat graag willen. Dus ik bedoel, ik ben net een man die nog ergens hoor zijn wil of zo. Ik bedoel bij de club, ik ben een man van de club. En ik ben, en zolang de jongens dat accepteren en mij verder willen, ja, dat bedoel ik bij de club.
1: Daniel Smit wordt volgend jaar de nieuwe hoofdtrainer, de nieuwe kapitein, zoals hij is. Blijven alle spelers komend seizoen?
2: Ja, nou ja, goed, we weten van Erwin Vos, die stoppert. Michel Wijzen, die stoppert ook als het ware. Maar die wil naar jou, ik ga naar OT, dat de ploeg waar de wij komt. En voor de rest, Luc naar je Cambuur aan. Voor de rest bloedt alles.
1: Okay. Dus, nou, geniet ervan, van deze hele mooie bekroning op dit seizoen.
2: Dat gaan we zeker doen.
1: Bedankt, hè.

Kensington in War. U twaalf hoeden viertje. Het is een jochem uit een far assizen. Ik heb nog één speler die ik even benemen wil. Dat is Lambert van Althuis. Hij wie dit seizoen bij FC Burgum. Wie zwaar blesseerd raken bij Trien Woord. Nee, bij Riepsjerk en Ierlien. En ik heb hem al neerd. Hij verkast over hier naar VC Trien Woord. En hij moet weer vertrouwen krijgen in zijn lichaam. En dat wilde doen bij zijn maten in Trien Woord. Dus Lambert van Althuis, over hier van FC Burgum naar VC Trien Woord. Nou, dan ben je aan het eind van deze uitsturing kwam. Een mooie uitsturing. Eindgoed al goed voor FC Terhuisterveen. Wij danken Johannes Dauma, uw verslagjouwer, die er een prachtige media van maken had daar in Roden. Ik dank mijn collega Gradus Kooistra, de technicus, voor de fijne gearwerking van media. Ja, met deze uitzending van deze zaterdag komt er een eind aan het seizoen van Roemwijs Sport. Mooi voort, begint na je weken, alle weken lang. En na de stemmenstop, dan keert uw sportprogramma vanzelf om. Dat is op 29 augustus 2026. Het hele sportteam namens mij, Bauke Bosma, wij wensen je iedereen een fijne zomer en een sportieve vakantie. Wij gaan eruit met Hall of Fame. Wat u betreft, een hele mooie zomer. Dag.

0: Wij Sport wordt mij mogelijk maken door ondernemersbedrijf Weidenaar in Dokkum en Kallem.
1: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
2: Let hem gaan, vriezen, let hem gaan.
3: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
4: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
3: En als het stikken gaat, haal je ze het op en maait je het.
4: tdnoord.nl.
5: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij plutosport.nl.
3: TD Noord verkeert het ek nog voorage, kunstmest en alles waarom het heen.
4: TD Noord uit Jesternaidsjerk.

0: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum, Westergeest. Ook eens een eigen biertje brouwen met mij?
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Paken, zullen we even op een stoel?
5: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
4: Baasmazitcomfort.nl.
6: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
7: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Seis Oeren.
8: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
9: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Een Amerikaanse federale rechter heeft bepaald dat informatieborden en tentoonstellingen over onder meer slavernij, klimaatverandering en burgerrechten moeten terugkeren in nationale parken en bij monumenten. Die waren verwijderd na een besluit van president Donald Trump. Volgens de rechter is er sprake van censuur. De regering moet informatie binnen 21 dagen terugplaatsen. Meerdere automobilisten hebben vandaag een lekke band opgelopen op de A12 bij Woerden door ijzeren voorwerpen op de weg. Rijkswaterstaat sloot tijdelijk rijstroken af, maar niet iedereen hield zich aan de rode kruisen. Sommige bestuurders reden toch door en stranden later met een lekke band op de vluchtstrook. De voorwerpen zijn inmiddels verwijderd. De Duitse centrale bankpresident Joachim Nagel zegt dat prijzen in de eurozone waarschijnlijk langere tijd hoog zullen blijven, ook als de oorlog in het Midden-Oosten snel eindigt. Dat komt volgens hem door verstoringen in de logistiek en de hogere transportkosten via de straat van Hormuz. De Europese Centrale Bank verhoogde afgelopen week voor het eerst sinds 2023 de rente in de eurozone vanwege de gestegen inflatie. Pakistan zegt dat de VS en Iran een akkoord op hoofdlijnen hebben bereikt over een vredesdeal. Die moet een einde maken aan het conflict in het Midden-Oosten. De definitieve tekst zou zijn afgerond en moet nog worden ondertekend. Daarna volgt nog een gedetailleerde uitwerking. Het akkoord is voorlopig en nog niet officieel bevestigd door alle partijen. En dan het weer. Het wordt aan het begin van de avond droog en we zien dan ook nog wat zon. Maar later in de avond en vannacht trekken weer buien over het land. In het zuiden blijft het overwegend droog. De temperatuur daalt vannacht naar 11 tot 15 graden. Ook morgen af en toe zon en lokaal een buitje en 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
10: Oh, 11:30.
11: Hocus pocus. Time for focus.
12: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
13: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
14: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
15: Ik twijfelde over mijn gehoor. Maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
14: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
13: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
16: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
17: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
18: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
19: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
18: Minco Bouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
20: De door Deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
21: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 locations op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.

volledige uitgescheten kruiden hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor. Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor. En ik bezweer u, beminde gelovigen,

En toen dacht ik bij mijn gelovige: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze

0: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
1: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
0: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
2: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
0: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
3: Let him gain, Friesen, Friesen, let him gain.
4: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accuos Benzine, ik ben Gerben en ik lid me hier.
5: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
4: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
5: tdnoord.nl.
6: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: TD Noord verkeert het ek nog fourage, kunstmest en alles waarom het hier.
5: TD Noord, uit Jeste Nightcherk.
7: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoud. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoud.
8: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
9: Peppe, Mike, ik bij Peppe op de stoel.
10: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
9: Baarsmazitcomfort.nl.
11: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
12: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
13: WOQS.nl, de specialist in hoormaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op zo'n oeren.
14: RTV NOF, bij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
15: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Een man uit Lelystad mag van de rechter 2 jaar lang niet binnen 50 meter van het huis van zijn ouders komen. Hij bedreigde hen en was betrokken bij meerdere geweldsincidenten, waaronder vernieling en een schietincident. Bij overtreding volgt een boete. 2 nieuwe aangiftes zijn ingediend tegen de Franse zanger Patrick Bruel wegens seksueel misbruik. De 67-jarige artiest zat al in voorarrest na beschuldigingen van 13 slachtoffers. Het onderzoek naar de feiten tussen 2010 en 2019 loopt in meerdere landen. De nieuwe klachten betreffen incidenten uit 2007 en 2012 in Frankrijk. Duizenden mensen nemen zaterdag deel aan een antiracisme-protest in Belfast, waar vorige week rellen uitbraken na een mesaanval. De demonstratie richt zich op het bevorderen van vrede en het tegengaan van geweld in de Noord-Ierse hoofdstad. Op het partijcongres van de VVD in Den Haag riepen partijleider Jessel Gus en fractievoorzitter Brekelmans vakbonden op mee te denken en economische groei niet tegen te werken. Ze benadrukten dat sociale zekerheid hervormd moet worden om betaalbaar te blijven en waarschuwden voor investeringsverlies in Nederland. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het droog met af en toe zon, maar tegen het einde neemt de kans op een bui toe in het noorden en lokaal in het oosten. De wind blijft matig uit het westen. En tot zover het nieuws.
16: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
17: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
18: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
19: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
20: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
19: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
21: Menkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
22: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
23: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
24: Hollands op zijn best wordt mede mogelijk gemaakt door Specsavers Dokkum.
25: Dit is RTV NOF.
26: My No, Hollands op zijn best.
27: Dit is Hollands op zijn best.
28: Gezelligheid op de sneunte joen tussen 8 en 10.
29: Maar Joegen en Jikke op RTV NOF.

ja. Maar een hele goede jong, de harkers van RTV NOF. Je bent dan weer, Joge en Jikke, tussen Sommen en Jongen. Je wens je de harkers van huis, komt al een hele genoeglijke jong. Ik zou zeggen, hartelijk gezellig mee. En daarmee natuurlijk volop reageren naar de studio.

Ja, ik weet deze instrumentalen er heen uitdraaien. En dan draai ik eerst even Ricky en Ricky, vaarwel. Dat zal ik nooit vergeten. En dan moet je maar even zoeken hier aan deze kant.

Ja, zo hier Romy Kempenaar, deze kant even uitreageerd dat we even een plaatje draaien wonen van Jan Smit als De Nacht Verdwijnt. En dat we dat dan even draaien wonen in Forate Toonstra, ver een titje. Jan Lap, Ipi Ros, Boukje Eldinga, Gerry en Ali, Jan en Janni, Gerard Westra, en voor Piet en Ali de Haan, voor Bouke en Tjitke, Jelly Westra, Piet en Grit, en voor Kobi Hellinga en ik een voor Ruus, dankjewel. Dan had Willem had deze kant ik even uitreageerd dat we even van Jan en zijn Harris, Wacht op mij. Maria, even draaien we even voor Boukje Kobus, Johannes, even voor Griet van der Veen, Boukje Eldinga, even voor Romy, even voor Annie van der Wal, even voor Henke Sitsen, Steen en wie hier in de studio. We beginnen even met Jan Smit. Jan en zijn Harris.

Ja, dan kregen we dan nou Boudewijn de Groot, mijn verdronken vlinder uit 1966. En ik kom Marco Schuitenmaker achterom mij zaterdagavond uit 2025, en dat is van Vleen Dier. Aarte Toonstra die wil graag dat plaatsje van Boudewijn even een draaien voor Romy Kempenaar, Aarte Toonstra. En elke ene zet de hand in de holles op zijn best. En Jetske zei van kind dat het plaatje dan ik even draaien even voor haar mem, Fritse Minke, Gerton en Tineke Ferentietje, even voor Grit Weersma, wie en elke in die zette haar kind. Die beginnen met Boudewijn.

Ja, dan ben ik iets te, ja, iets een beetje te enthousiast heen. Want ik word dit plaatsje graag weer letten. Eén voor Harmem, één voor Vrouwtje en ik even voor Paken Sikke. Eén voor Oetse, Gerton en Tineke en ik even voor Maaike. Nou, en als er nog harkens bent die zeggen van, hey, wie wil ik wel even een plaatje vragen? Dat kan natuurlijk onder het telefoonnummer 0511-44-12-02 en een optie 4. Toon de Luistervink, die wil voor alle vrienden en bekenden even een mooi plaatje draaien van die onbekend, alles in het leven duurt maar even. Maar we beginnen even met de Bloody Mary.

Ja, dat weer een plaatje, het jongetje 29. Jan Lap, die wil graag een plaatje hier letten van Ik ga naar Griekenland. We hebben een opzocht van Jannes, Jan. En daar moesten we even draaien letten voor Romy Kempenaar, voor Jikke en ik even voor het kwarkje. En Zaken Sloot, die wil graag voor Sapen Sloot even een plaatje draaien in het bijzonder. Want Sapen is aankomende maand jiddie en dan werd er 46 jaar. Ik van Uzut van harte lokweeske. En daar komt naast nog even een plaatje speciaal even voor die jongen Sapen. Hè? Verder even voor iedereen die zit een harkje en we hebben opzocht. Die onbekend gitaren in Sterrennacht. Maria Janis. Ja, ja.

Ja, een Aaltje van der Veen die had deze kant ook even uit reageren. We voor alle vrienden en bekenden, voor al uw harkes en u hier in de studio, de Houten Tal even draaien. Nou, die komt van de Lenko's en die gaan we even opzachten en die staat ook klaar in de player. Dan wil ik Joge Jekke, Sapen Sloot, even van harte lokwensje met de aankomende mandje, want dan is Sapen Jetje. En ik hoop dat het een hele mooie dag gaat, meester, met een Engels plaatje, de Bee Gees, Massachusetts. Maar we beginnen met Lenko's.

Ja, dan kan je nog, krijgt even niet een plaatje ver achter draaien. En die komt van Tietje, die wil graag even Harma jaren mee de nacht. En nou we dit dan even draaien, woon even voor Ellie, voor verder Sjoerd Fokje, Eelke Nali, Grit en Jetske, en voor Tjetske, Henkie en Pietje. Voor Romy Kempenaar, Daan en Jannie, Aad Toonstra, Sapensloot, Toon de Luistervink. En ik in Gerko, Angelique en Uus hier in de studio en Elke in die zit te harken. En nee, achter, daar zit Jikke hier achter de mengpaneel.

0: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Ook catering voor particulier of bedrijf.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Oh, 11:30.
5: Hocus pocus. Time for focus.
6: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
7: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met een 4 in het midden.
8: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Dan wat.
7: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
9: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
10: Kettingzagen, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
11: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
10: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
11: tdnoord.nl.
12: NofPC, NofPC. Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland. NofPC, NofPC, daar kun je wat mee.
13: nofpc.nl.
10: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
11: TD Noord, uit Jesternaidjerk.
14: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
15: Pakken? Zullen we even op een stoel?
16: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhotel.
15: Baasmazitcomfort.nl.
17: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
18: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 8 oeren.
19: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
20: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Drugsbaron Jos Leidekkers ontsnapte vorige maand aan arrestatie toen een geheime operatie met Special Forces werd afgeblazen. Dit versterkt zijn ongrijpbare imago, want de Brabander, bekend als Bolle Jos, glipte al 6 keer wonderbaarlijk weg als meest gezochte crimineel van Nederland. Israël voerde opnieuw luchtaanvallen uit op het zuiden van Libanon, waarbij 3 doden vielen, nabij Nabatieë en Tyrus. Het Libanese leger trok zich terug uit de Kfar Tepnit-kazerne na Israëlische troepeninvasie. Meer dan 1 miljoen Libanezen zijn ontheemd door de escalatie. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste wintertemperatuur ooit gemeten, 15,5 graden bij een Argentijnse onderzoeksbasis. Dat is ruim 20 graden boven het gemiddelde. Grote delen van het continent zijn ijsvrij en er valt meer regen dan sneeuw, wat onderzoekers een hittegolf noemen. Een man uit Lelystad mag van de rechter 2 jaar niet binnen 50 meter van het huis van zijn ouders komen. Hij bedreigde hen en was betrokken bij 11 geweldsincidenten, waaronder vernieling en een schietincident in 2024. Bij overtreding volgt een boete tot €5.000. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het droog met af en toe zon, maar tegen het einde neemt de kans op een bui toe. In het noorden en lokaal in het oosten. De wind blijft matig uit het westen. En tot zover het nieuws.
4: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
13: Dat wie toen, noem maar ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Naaie auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ook nog Bosch car service. Even zien wat orenklanten zezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
21: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
22: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
21: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
13: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
23: Hollands op zijn best wordt mede mogelijk gemaakt door Specsavers Dokkum.
24: Dit is RTV NOF.
25: My No, Holland.

Harken zal jij maar een hele goede Jonathan Weenske en welkom bij het tweede oren van het programma Hollands op zijn best. En de mensen die het krijgt inschakelen, hadden stille wel tegen naar tweede oren. Jikke is misschien een beetje in de waar. Nee, Jikke die is net in de waar. Want we zijn hem zo'n oren al begonnen. We zijn er deze jongen aan nieuw oren tijd. Dus we gaan nog een heel vol oren te gaan met het programma Hollands op zijn best. Maar dan moet er wel bellen worden. Want we zitten al lang in het vol. Dat begrijp je wel. Er is wel wat bellen tussen zomer en achteren. Maar ja. Het is net op en top. En dat willen we zo graag in dit programma. Dus als je nou een mooi vestka, je hebt nog nooit reageert. Of je mag er nog reageren. Omdat je denkt van, nou ze beginnen ook red. Dan zou ik zeggen, ren gauw naar de telefoon. Of pak even je mobieltje. En druk of draai 0412-44-1202. En Joegen die stiert al klaar om de telefoon op te pakken. Ja, ik ben met twee hele mooie vestjes begonnen. En ik geef verder met twee hele mooie vestjes van José Wolters. Kijk niet achterom. En Wilma, die zwerver. Samen sloot Wolsien Heiden met me even een plaat ombieden. Watse Kees en Hele Brand en Simon Durk. JP van der Bent, Ferren Tietje, Annie Uitmarem, Andries Akkerman. Keert van der Molen, de collega's van Dokkum. Evi Jelly Westra, Betty Prins, Samen zelfs, Wie en Aldiet Harkert. En Henkie die wil graag eventjes een plaatje draaien letten voor Pietje, Fossie Mem, Ferentietje, even voor Frans en Sjits, Joeg Jikke en voor hemzelf.

Ja, nu het Marem, die had direct geen reageerd. En Sapen, die is een manje, jeetje. En ze wil Sapen alvast al ook wensen aan. De plaat moest ik even voor u zelf draaien worden. Ze wil graag Jelle van de Vrijbuiters. Tranen droog je niet met zakdoeken alleen.

Ja, mensen wil graag alle harkens even een plaat horen bieden. Maar in het bijzonder Tineke en even Farus. Bonnie M, The Rivers of Babylon. Ja.

Ja, Harkens, en ik kan nog reageert weer naar de studio om jouw verzoekplaat aan te vragen. Het telefoonnummer is 0412-44-1202. En dan pak Joegen vanzelf dat telefoon even op. En je vindt mij Corrie en de Rekels, adio en de Moonlights, maar jij alleen. Kees Weerstra wil ik graag draaien voor Betty Prins, Tine de Vries, eventjes voor Britta van der Wouden, Watse Bieltsma, Frans Fortuin, Sapensloot en Aders en voor Huus. En Klaas en Tineke Banga die wil voor elke nieuw een plaatje draaien. En ze zeggen ja, een goed weekend voor elke nieuw.

0: Ja, Harkes, dan loopt het alweer naar de klok van Jorgen Oren. Dat betekent dat we Arsenal weer eruit kennen. En dan in een week sneeuw, dan gaan we even vrij aan. Dan ben we er net. Hebben die het gevoel dat een heel pittig Harkes net. Harkje, het komt echt een beetje trots voetbal in vanzelf. Hindert ik niet, het is eigenlijk zijn keuze. Maar ja, wat wil even terug dat ze in een week net al een keer bij die telefoon moeten zitten. En dat ze zeiden van, waar blijven Jorgen Jekke?
1: Nou, zij is maar krijgt. Ik ga je nou een verzoekje van mij lezen, Jekke. Dat komt van Ronis. Die wil voor vrouwtje graag een plaatje draaien van Cornelis Vreeswijk. Maar die hebben we helaas net in de studio. En daarvoor draaien we Get Hem In. Leg je armen omheen.

Ja, en dan ga ik nog in je een verzoekje te lezen. En die komt van Gerard Westra. En die wil alle lustra's, maar ik vrienden bekennen, even een plaats, jonge bieren. Dat moest even wijzen. Jantje Koopmans, Rode Rozen en Witte Siringen. Dat versje geven we er maar uit, harkens, want het zit erop. Wie hoop je dat je met mij een 14 dagen of zelfs weer plat voorlezen. En dat er dan weer lekker massaal naar de studio daar reageert wordt. In nee weekend, dan gaan we even vrij af. Ik wens je hem nog een hele noffelijke junta. Vanmorgen een hele mooie sneeuw. En graag bij zoen wijzen. Tot de horen keer. Doeg!

0: zijn best wordt mede mogelijk gemaakt door Specsavers Dokkum.
1: Doe een deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
2: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
3: Oh, 11:30.
4: Hocus pocus. Time for focus.
5: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
6: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
7: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
6: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
8: Let him gain, friezen, friezen, let him gain.
9: Kettingzagen, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik let me gain.
10: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
9: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
10: tdnoord.nl.
11: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF PC, het adres in Noordoost-Friesland.
12: NOF PC, NOF PC, daar kun je wat mee.
11: NOFPC.nl.
9: TD Noord verkeert het ek nog, fourage, keusmest en alles waarom het hier.
10: TD Noord, uit Jesternaidsjerk.

0: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertillen? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Wij verzorgen ook maaltijdservice vertrouwd aan huis.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Peppe, Mike, ik ben Peppe op de stoel.
5: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
4: Baarsmazitcomfort.nl.
6: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
7: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
8: WOQS.nl, de specialist in hoornmaken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
9: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
10: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Drugsbaron Jos Leidekkers ontsnapte vorige maand een arrestatie toen een geheime operatie met Special Forces werd afgeblazen. Dit versterkt zijn ongrijpbare imago. De Brabander, bekend als Bolle Jos, kroop opvallend vaak door het oog van de naald met 6 wonderbaarlijke ontsnappingen. De Delftse studentenvakbond VSS-D stopt na 63 jaar door gebrek aan bestuursleden en geld. Tijdens de coronapandemie viel de verkoop van studieboeken weg, de belangrijkste inkomstenbron. Oud-bestuurslid Eijsen de Boer noemt het verlies van het activistische geluid aan de TU Delft een groot gemis. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste wintertemperatuur ooit gemeten met 15,5 graden bij een Argentijnse onderzoeksbasis. Dit is ruim 20 graden boven het gemiddelde. Grote delen van het continent zijn sneeuwvrij en er valt opvallend veel regen, wat onderzoekers een hittegolf noemen. Een man uit Lelystad mag 2 jaar niet binnen 50 meter van het huis van zijn ouders komen. Hij bedreigde hen en was betrokken bij 11 geweldsincidenten, waaronder vernieling en een schietincident in 2024. Bij overtreding volgt een boete tot €5.000. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het half tot zwaar bewolkt met lokaal wat zon en vooral in het noorden kans op buien. De wind is matig uit west tot zuidwest en neemt geleidelijk af. En tot zover het nieuws.
11: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
12: Dat wie toen, noem mij ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ook nog Bosch Car Service. Even zien wat orenklanten zezen, die jouwe Boersma een njoggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voor bij Santje in Waterswaard.
13: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
14: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
13: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
12: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een njoggen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
15: Hollands op zijn best wordt mede mogelijk gemaakt door Specsavers Dokkum.
16: Dit is RTV NOF.
17: Mijn Holland.

0: Hollands op zijn best wordt mede mogelijk gemaakt door Specsavers Dokkum.
1: Oh, 11:30.
2: Hocus pocus. Time for focus.
3: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
4: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
5: Boeien, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeetje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kacht.
6: Fortibox.
4: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
7: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
8: Kettingzagen, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
9: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
8: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
9: tdnoord.nl
10: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
11: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
10: nofpc.nl.
8: TD Noord verkeert het ek nog, fourage, keusmest en alles waarom het hier.
9: TD Noord, Utjester Nijtsjerk.

0: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Voor lekker eten, drinken en slapen. Kijk op
3: herbergvoestrum.nl.
4: Bakken? Zullen we even op een stoel?
5: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
4: Baasmazitcomfort.nl.
6: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op. Tsienjen oeren.
7: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boedeloon.
8: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Israël voerde opnieuw luchtaanvallen uit op het zuiden van Libanon, waarbij 3 doden vielen nabij Nabatieë en Tiris. Het Libanese leger trok zich terug uit de Kfar Tebnit-kazerne na Israëlische troepeninvasie. Meer dan 1 miljoen Libanezen zijn ontheemd door de escalatie. In Haiti is James Boyard, een hoge functionaris van het ministerie van Defensie, ontvoerd door gewapende mannen. Boyard is een belangrijke veiligheidsexpert en werkt aan de wederopbouw van het leger en politiehervormingen. De ontvoering gebeurde in de relatief veilige wijk Boudon in Port-au-Prince. De Delftse studentenvakbond VSSD stopt na 63 jaar door gebrek aan bestuursleden en geld. Tijdens de coronapandemie viel de verkoop van studieboeken weg, de belangrijkste inkomstenbron. Oud-bestuurslid Eise de Boer noemt het verlies van het activistische geluid aan de TU Delft een groot gemis. Zaterdag hebben ongeveer 200 demonstranten metalen hekken en prikkeldraad neergehaald rond een luxe bouwlocatie aan de Adriatische kust van Albanië. Het project wordt gelinkt aan de schoonzoon van Donald Trump. De protesten, bekend als de Flamingo-revolutie, zijn niet de eerste tegen het resort. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het half tot zwaar bewolkt, met lokaal wat zon en vooral in het noorden kans op buien. De wind waait matig uit west tot zuidwest en neemt geleidelijk af. En tot zover het nieuws.
9: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
10: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.

0: Prachtig nummer om dit uur mee te beginnen. Haha, Santa Clown is geschreven door Tony Hazard. Nadat hij een demo had opgenomen, benaderde hij manager Gary Brown. Die wou dat hij zijn groep, of dat zijn groep Manfred Mann het zou opnemen. Manfred Mann nam hun versie van de single op 10 februari 1967 op in de Philips Studio in het Londense Marble Edge. Samen met producer Sam Talley. Het was de tweede van de van drie singles die Manfred Mann opnam met de Mellotron.
1: Dit is de Hit Tijdmachine met Dickie Denkers.

vrienden en vriendinnen helemaal een hele goede avond toegewenst. Nou, ik zie de blaadjes hier buiten heel erg heen en weer wapperen. Ah, het lijkt wel herfst. Maar dat niet getreurd. We hebben hele mooie muziek vanavond. Maar Pieter heeft weer een heerlijk moeilijke drieluik. Ik zit nog te spitten om een paar nummers boven water te halen. Maar dat komt wel goed. Nou, en natuurlijk een stukje wat verzoekjes. Maar het eerste verzoekje van Aafke wou ik maar even mee beginnen. En dat gaat om het nummer Spring, Summer, Winter en Fall van Aphrodite's Child. Moest ik even draaien voor alle luisteraars van de favoriete hittijdmachine. En verder de groeten aan alle familieleden. Dit zijn Demis Roussos met Aphrodite's Child.

geweldig nummer, Aphrodite Child. Nou, had in die jaren 1968 tot 1971 een aantal hits in Europa, zoals Rainer Tears, I Want to Live, Mary Jolie en It's 5 O'Clock. En het nummer wat we net hoorden, Spring, Summer, Winter en Fall. Ja, daar heb ik ook nooit begrepen, wat, dat ze fall, dat ze daar, het is eigenlijk autumn, maar dat blijkt ook dezelfde betekenis te hebben. Maar in ieder geval, prachtige plaat, bedankt ervoor. Het volgende verzoekje is eentje van Hendrik, van Henk. En dat gaat om het nummer Back Home van de Golden Earring.

afkomstig van de LP Wall of Dolls in 1970. Back Home markeert de voornaamste muzikale kentering in de ontwikkeling van de Golden Earring. Na de keurige beatmuziek en de Servische psychedelica uit 1969 sloeg de harde rockriff van Back Home in als een bom. Op de allereerste editie van Pinkpop 1970 in Geleen, speelde ze de single voor het eerst live voor het publiek. Diezelfde nazomer stond de plaat 5 weken op nummer 1 in zowel de Nederlandse top 40 op Radio Veronica als de publieke hitlijst van Hilversum 3. Nou ja, het was toen een beetje een strijd tussen Huilen is voor jou te laat en Back Home. Maar ja, Back Home is toch uitgesproken tot een van de beste platen uit die tijd. En ja, het werd een hele andere genre wat de Golden Earring deed, maar ja, ze waren er heel populair mee. Ik heb hier een verzoekje van, even kijken, Dick Offeringa, en ik moest het even draaien voor, moet ik even spieken, voor Theo van Steenbergen. En het gaat om een nummer van de Sandy Coast, Capital Punishment, en die komt uit 1969.

Een nummer uit 1969 van de Sandy Coast Capital Punishment. Ja, ik kan me dat filmpje op tv nog wel herinneren. Want op een of andere manier hoor je een heleboel gerammel halverwege de plaat. En vliegt er een rolschaats over het podium. Ik weet het, maar dat was het geluid. Maar prachtig nummer om weer een keer te horen. Bedankt Dick. En we gaan verder met het verzoekje van, moet ik even eens Aten volgens mij. Aten wil graag horen een nummer van Tensie C en dat gaat een nummer uit 1975. I'm not in love.

In Nederland werd deze plaat op zaterdag 7 juni 1975 verkozen tot de 221ste troetelschijf van de week op Hilversum 3. I'm Not In Love is de 8e single van 10cc uit 1975. Het is afkomstig van hun 3e album, The Original Soundtrack. Origineel is het nummer in de bossa nova stijl geschreven, maar kwam uiteindelijk in een balladevorm uit. De zang en muziek maken het nummer ritmisch dansbaar, doch de percussie en de stem van basgitaar zijn aritmisch. Maar toch een prachtige plaat. En het werd een dikke hit hier in Nederland. Nog één verzoekje voor de drie luik. De andere doe ik later wel even. Gaat om nummer Streets of London uit 1972. Sita heeft het aangevraagd. Ralph McTell.

0: streets of London, show you something to make you change your mind.
1: Heerlijk akoestisch begeleid door zichzelf. Ralph McTell met het mooie nummer Street of London. Inspiratie voor het lied deed McTell op tijdens zijn trektochten door Europa. Waarbij hij met name in Londen en Parijs optrad als straatmuzikant. Hij verwerkte zijn ervaringen in dit lied in de vorm van korte portretjes van mensen aan de onderkant van de samenleving. In die grote stad, de daklozen, zwervers en eenzamen. Nou, ik zit even naar de klok te kijken. Het is tijd voor de drie luik. En daar ga ik nou eerst maar even mee beginnen. Nou ja, Pieter en ik schrijven zaterdagochtend. De drieluik is gemaakt, de tips bedacht en nu nog even in mijn geheugen duiken of er iets is gebeurd dat het vermelden waard is. De conclusie is, nou nee, ik kan wel beginnen te zeuren over een mol in de tuin die het spelletje pak me dan als je kan met mij speelt. Maar dan zegt Jikke dat ik in een flat moet gaan wonen en probleem mol opgelost. En eigenlijk heeft ze gelijk. Ik woon in het habitat van de mol en daar verzoen ik me dan maar mee. Op of in. Het is maar hoe je het voelt. Ja, een flat wonen is niet aan mij. Op zijn zacht gezegd. Niet aan mij besteed. Nou, Dickie, ik denk dat je de drieluik maar moet gaan starten. Nou, dan gaan we dat doen. En het eerste nummer is, moet ik even kijken. Oh ja, die, ik moest heel erg graven om ze te vinden, maar dat is wel gelukt. Dan hebben we daar wel andere mogelijkheden voor. Dat gaat om een nummer van die Bambies. En het, nee, wacht even, ik moest eerst, Mariana, zie ik heb ze al door elkaar gehaald, maar eerst het nummer van Mariana Ment draaien. En gaat om het nummer Wie Klokken.

Haar echte naam was Mariana Krupica. Mariana Ment, een zangeres en actrice. Nou, het volgende nummer, dan moet ik even weer schakelen. Die kan eraf. Ja, het gaat om een nummer dat ik noemde hem al, de Die Bambies. En het nummer heet Gina.

Nou, dat was de tweede alweer in deze drie luik. Die Bambi's en het nummer Gina. Nou, we hebben er nog eentje en dat is eentje van Peter Alexander. En gaat om het nummer Moderne Romansen. Het komt uit 1966.

Nou, was de derde alweer in deze drie luiken. Peter Alexander. Een moderne romansen. Ja, ik zal even de mail erbij pakken. Sorry. De eerste was eentje van Marianne Ment. En het nummer Wie Klokken. De tweede was van Die Bambies. En dat was Gina. En de derde die we net hoorden was Peter Alexander met moderne romansen. En, nou, ik krijg allerhande dingetjes binnen. En nou, ik heb er drie tips bij staan, maar ze zijn niet nodig, want we hebben een superpuzzelaar. En de andere antwoorden waren allemaal fout, maar de superpuzzelaar van ons, die had het goed. Die zei direct Oostenrijk. Nou, dat klopt helemaal, want ik mocht ja, alle Oostenrijkse artiesten ofzo. En moet ik even kijken wat erbij staat. Ja, Oostenrijkse artiesten en in tweede instantie ook, mocht ik ook Oostenrijk goed rekenen. Nou, Hans en Mieke kwamen met Oostenrijk aan in het begin van het tweede nummer. Dus nou, Hans en Mieke, gefeliciteerd en zoek maar even een leuk nummer uit, dan hoor ik het wel. En ik zal de andere nummers ook even, dingen ook even noemen. Bert en Gea hadden ook, ja, die zei Duits en Slagers en Austrapop. Wat hadden we meer? Afke, die, ja, die zei Duitse liefdesliedjes. En dan zie ik nog een van Janine. Allemaal Duitse nummers. Een gokje voor de drie luik. Nou, het lijkt een heel erg Duitse nummer, maar je hoort het aan het accent dat het Oostenrijks is. Maar dat was in ieder geval de uitslag van deze drie luik. Nou, ik heb een mooi nummer uitgezocht van Adamo. En dat komt uit 1967. Dat is het nummer Inshallah uit.

Heerlijk nummer, genieten. Nou, ik zit nog even te stillen over een antwoord in van Bert en Gea. Want ik zag ook staan Austropop. Maar dat is toch wel een benaming. En het is, als ik heb het even opgezocht, een verzamelnaam voor popmuziek uit Oostenrijk. Dus ik wou even van Pieter weten of ik dat ook goed mag rekenen. Want dat geef het maar even aan. Volgens mij is dat ook goed. Dus, ik heb hier het verzoekje van Rommy. En dat is een nummer van ABBA, Waterloo.

kijk eens aan. Ik heb inmiddels van Pieter dit appje gekregen. Jazeker, mag je ook goedkeuren. Kun je nog een mooi verzoekje extra krijgen? Ja, tuurlijk. Nee, prima Pieter. Nou Bert, jullie ook gefeliciteerd. En als ik naar de tijd kijk, dan waren jullie ook nog eerder. Dus nou ja, zoek ook even een leuk plaatje uit. Dan ga ik hem draaien. Oké, ik zie het eerste uurtje is alweer om. Ik heb er gewoon geen besef van zo snel is dat gegaan. Want ik denk, nou, het zal wel net iets voor kwart voor zijn. Maar het is alweer 5 minuten voor bijna. Dus. Nou, ik heb hier nog een mooi nummertje van de Tremlo's. Gaat op het nummer Helule Helule uit 1968.

Ja, prachtig nummer uit de 60's, 1968 om precies te weten. Hallule, hallule. Ik heb er nog eentje, dat moet lukken, is ook een korte van 2 minuten 41. Een van de Seekers, World of Our Own uit 1965.

Nou, prachtig nummer om dit uurtje mee af te sluiten. De Seekers met de mooie stem van Judith Durnham. Dit is Hugo Montegero met het mooie nummer The Good, The Bad and The Ugly. Tot het volgende uur na het nieuws en het weer.

0: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
1: Dat wie toen, noem maar ikzelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ook nog Bosch Car Service. Even shin wat orenklanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
2: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
3: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
2: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
1: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt? Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
4: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
5: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
4: Baarsmazitcomfort.nl.
6: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Olve Oeren.
7: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boedeloon.
8: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In Haiti is James Boyard, een hoge functionaris van het ministerie van Defensie, ontvoerd door gewapende mannen. Boyard is een belangrijke veiligheidsexpert en werkt aan de wederopbouw van het leger en politiehervormingen. De ontvoering gebeurde in de relatief veilige wijk Bourdon in Port-au-Prince.
9: Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig, meldt drinkwaterbedrijf Evides. Gisteren was hun kookadvies vanwege mogelijke aanwezigheid van de E. coli-bacterie. Maar aanvullend onderzoek toont aan dat het water schoon is. Het advies is daarom ingetrokken. Duizenden mensen demonstreren in Belfast tegen racisme, na onrust door een mesaanval op een 30-jarige Sudanees. Het slachtoffer, Stephen Ogilvie, herstelt en wordt uit coma gehaald. De aanvaller is opgepakt. Relschoppers staken huizen en voertuigen in brand. 12 agenten raakten gewond. Begin deze maand zijn op Antarctica recordtemperaturen gemeten, tot wel 20 graden boven het seizoensgemiddelde. Het oude record van 13,3 graden uit 1998 werd daarmee ruimschoots gebroken, meldt persbureau AFP op basis van wetenschappers. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het half tot zwaar bewolkt, met lokaal wat zon en vooral in het noorden kans op buien. De wind waait matig uit west tot zuidwest en neemt geleidelijk af. En tot zover het nieuws.

Lazy Sunday, ook wel incorrect Lazy Sunday Afternoon genoemd, is een liedje van de Britse rockgroep Small Faces. Steve Marriott zingt hier met een opvallend Cockney accent over de ruzies die hij met zijn buren had en de zorgeloosheid van de zondagmiddag. Lazy Sunday Afternoon. Een nummer van een dame, Marianne Faithfull. Een plaatje uit 1967, This Little Birds.

Ja, Marianne Faithfull was dat, This Little Bird. Het is 10 minuten over 11. Ik heb hier nog, ja, er was nog een verzoekje van Sita. Billy Joel en She's Always a Woman komt uit 1978. Dat is de bedoeling niet, het was Fleetwood Mac, die staat ook in de lijst, maar het gaat om deze.

prachtig nummer om te horen. She's Always a Woman is een liefdeslied over een moderne vrouw waar de zanger verliefd op wordt voor zowel haar eigenaardigheden en haar gebreken. Muzikaal gezien werd Joel voor het nummer beïnvloed door de akoestische gitaarballades van Gordon Lightfoot. Hij schreef het voor zijn toenmalige vrouw Elizabeth Weber, die op dat moment ook net zijn manager was geworden. Vanwege haar stijl van zaken doen, vonden veel collega's dat zij onvrouwelijk was. Maar voor Joel was zij altijd een vrouw. Nou, geweldig. Nummer van Fleetwood Mac, waar we net al een klein stukje van horen. Man of the World. Of ja, Man of the World.

1969, toen waren de dames er nog niet bij, maar ook een heel mooi nummer om een keer te horen. Man of the World. Even kijken, nummer van Pieter Starstedt, 1969, Where Do You Go to My Lovely?

Where Do You Go To My Lovely is geschreven door Peter Starstedt zelf en geproduceerd door Ray Singer. Het lied is in driekwartsmaat gecomponeerd. De zangstem wordt begeleid door gitaar en bescheiden drums. Met in de opening en het slot een bijdrage van het accordeon. En in de laatste anderhalve minuut een tegenmelodie van Shelly. Het verzoekje van Bert en Gea. Ik mocht kiezen tussen Maggie May en Reason To Believe. Ja, het is een moeilijke keuze. Beide zijn ze mooi. Het was eigenlijk een single in de tijd 1972 van Rod Stewart met een dubbele A-kant. Maar ik heb gekozen voor Reason To Believe.

Pissie, dat dit nummer in 1966 door Tim Hardin werd geschreven en ook uitgebracht. En ja, later nog veel covers van onder andere dus Rod Stewart met deze mooie uitvoering van Reason to Believe. Het is een liefdeslied waarin de zanger zich beklaagt bij zijn ex-geliefde omdat ze tegen hem loog terwijl hij huilde. Niettemin maakt een vrouw als zij het hem moeilijk met een ander te leven. Goed, het verzoekje van Hans en Mieke heb ik ook opgezocht. Moest ik ook even graven, maar dat klopt ook wel. Want het is een nummer van Shock and Blue die je zo vaak niet hoort. Maar ik heb hem nou ook in de database gezet. Gaat op een nummer, The Bird of Paradise. Komt uit 1971.

Ja, Bird of Paradise, oftewel paradijsvogel. Ja, ik kan er niet echt iets over vinden. Maar ik weet wel, het is ook een paar keer als film uitgebracht. In 1951 en in 2009. Maar Bird of Paradise, ik ken het nummer wel. Shuck in Blue met Mariska Veres natuurlijk. Prachtig om weer een keer te horen, want het is eigenlijk een beetje een forgotten 45. Verzoekje van Afke, graag Del Shannon met Runaway uit 1965.

Nou, ik zit nu even een beetje te zoeken om een jaartal. Want ja, volgens, ik kreeg een tip. Het moet 1961 of zo wezen. Nou, ik zit te kijken en te spitten. Maar daar kom ik nog wel even op terug. Want het, zal, ja, het kan best kloppen. Maar in mijn MP3 staat 1965. Dus daar zoeken we op. Eerste nummer van The Motions. Als dat lukt. Hey, de volk. Hij zit even vast. Nou, ik ga er even niks gebeuren dus. Nou, kom op. Ja, dat heb je met de computers. Hè? Nou, dat maakt op zich niet zoveel uit. Meestal heb ik wel singles klaarstaan, maar ik moet nou even eentje pakken. Dan kan die computer even zich weer loshalen. Maar ik pak even een single van Middle of the Road. En dat is het nummer Sacramento. Moet ik even...

daar gaat ook niks boven het oude vinyl. Hè. Dat draait altijd. En computers die moet je wel eens even een klaar of wat dan geven. Maar er staat onder in de taalbalk stond een dingetje met een kruisje. En dat klikte ik weg. Toen deed hij het weer. Want dat heb ik volgens mij eerder ook al eens gehad. En, nou, dat, hoe dat erop komt, ja, dan klik je denk ik per ongeluk ergens op of zo. Maar ja, het werkt wel weer. Ik had het over de Motions met Wasted Words uit 1965. Oh ja, Del Shannon is 1961. Ik heb het even opgezocht. Ik heb het ook direct in de MP3 veranderd.

prachtig nummer van The Motions uit 1965. The Wasted Words. Ik zat om een verzoekje te zoeken, maar ik moest voor Pieter en Jikke een nummer van Vera Lynn draaien. We vroeg Afghaan. Het ging om het nummer Land of Hope and Glory. Nou, heel moeilijk te vinden. Al die nummers van haar staan er wel in, maar deze niet. Maar ik heb hem toch gevonden. En nou, dan ga ik hem even draaien, want Afghaan wil hem ook graag even horen.

Ah, een prachtige remaster ervan, want ik kwam ook één voorbij. Nou, die was niet naker zo slecht en heel oud. Maar deze is helemaal in 2007 geremasterd. En ja, het nummer komt uit, even kijken, 1962 volgens mij. Ik had het net in het hoofd, maar dat maakt ook niks. Prachtig nummer om eens een keer te horen. Want je hoort hem toch niet zo vaak meer op radio. In de tijd, op Veronica werd hij toch nog wel geregeld gedraaid. The Loving Spoonful, Daydream uit 1966.

The Loving Spoonful Daydream. Ja, ik kreeg een tip van de Wallace Collection is ook een hele mooie met Daydream. Ja, die kunnen we ook wel weer eens even draaien. Maar het is wel een nummer die ik geregeld draaide. Klopt. Petula Clark in Downtown 1965.

In 1963 en 1964 zat de carrière van Clarke volledig in het slop. Componist Tony Hutch en Vampire Records vlogen naar Parijs met nieuw materiaal, maar Clarke vond geen enkel lied goed. Wanhopig speelde hij enkele akkoorden van een nog niet voltooid lied en dat geïnspireerd werd door zijn recente reis naar New York. Nadat ze de melodie had beluisterd, merkte Clarke op dat ze er een tekst bij kon schrijven en dat ze die er recht aan deed. Ze het nummer als haar volledige single zou uitbrengen. Downtown werd in 1964 in 4 verschillende talen uitgebracht en was een groot succes. Prachtig nummer om weer een keer te horen. De Bay City Rollers en Bye Bye Baby.

Martini Bopper en bubblegum muziek. Hè. Dit was de Schotse, of Schotse popgroep Bay City Rollers met het nummer Bye Bye Baby. En volgens mij hebben de Four Seasons dat nummer ook uitgebracht in de tijd. Ja, heel wat anders. 1971, The Congregation en Softly Whispering I Love You.

Softly Whispering I Love You werd een million seller, maar maakte de formatie tot een klassieke eendagsvlieg. Want ja, voor de eerste grote hit van deze groep, Softly Whispering I Love You, contracteerde de band een gemengd 90-koppig koor en een orkest. Nou, dat was ook een dure hobby, denk ik. Maar een prachtplaat om een keer te horen, want ik kwam toevallig voorbij in mijn lijst en ik denk, hey, die kan ik ook wel eens even draaien. Christian St. Peters kan nog mooi even voor middernacht. You Were On My Mind.

Crispin St. Peters, you were on my mind. Nou, we hebben van de week het even uitgezocht, met dank aan Willem Mulder. De hittijdmachine die bestaat dit jaar officieel 10 jaar. Dus het was 2016 dat ik ermee begonnen ben. En het andere programma, de Sunday Morning Breakfast Show, is veel ouder al. Nog eentje voor middernacht, dat moet lukken. Be My Baby van de Ronettes.

Het was me weer een zeer genoegen vanavond de hittijdmachine te presenteren. Ja, zo lang al. Ik werd het nooit bijgehouden, maar ja, dat klopt wel. Maar eigenlijk ben ik vanaf 2005 al disjockey op radio, dus dat is al een hele periode. Maar wat de hittijdmachine betreft, bedankt voor het luisteren iedereen. En wat mij betreft, morgenochtend ben ik er weer met de Sunday Morning Breakfast Show. Voor straks lekker slapen en morgen gezond weer op.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
1: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. GroenLinks en PvdA zijn officieel gefuseerd tot de nieuwe partij Progressief Nederland. Tijdens een congres in Den Bosch stemde een ruime meerderheid van de aanwezige leden voor de samenvoeging. Volgens de partij waren circa 6000 mensen aanwezig. Bij GroenLinks stemde 96% voor de fusie, bij de PvdA 97%. Zwitserland haalt zondag 14 juni een referendum over de vraag of het land 10 miljoen inwoners aan kan. Tegenstanders noemen de peiling discriminerend voor arbeidsmigranten, terwijl het onderwerp openlijk wordt besproken. Paus Leo wilde vanmiddag vanaf Tenerife terugvliegen naar Rome. Maar het gehuurde vliegtuig van Iberia had motorproblemen. De paus en passagiers moesten het toestel verlaten. Koning Felipe escorteerde hem terug en bood een luchtmachtvliegtuig aan dat om 11 uur 's avonds in Rome wordt verwacht. Duizenden mensen demonstreerden in Belfast tegen racisme na onrust door mesaanval op een 30-jarige Sudanees. Het slachtoffer, Stephen Ogilvie, herstelt en wordt uit coma gehaald. De aanvaller is opgepakt. Relschoppers staken huis en voertuig in brand. 12 agenten raakten gewond. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het half tot zwaar bewolkt met lokaal wat zon en vooral in het noorden kans op buien. De wind waait matig uit west tot zuidwest en neemt geleidelijk af. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Duizenden mensen namen deel aan een antiracisme-demonstratie in Belfast na onrust door een mesaanval op een 30-jarige Sudanees. De aanvaller is opgepakt en aangeklaagd. Relschoppers staken huis en voertuig in brand, raakten 12 agenten en maakten 12 mensen dakloos. Politici veroordeelden het geweld. Het hoofd van de Arctische Defensie van Groenland, Søren Andersen, spreekt voor het eerst over de spanningen met de VS en onthult ambitieuze toekomstplannen voor het grootste eiland ter wereld in een interview met Deense zender TV2. De voormalige Hongaarse premier Orbán blijft partijleider van Fidesz, ondanks de nederlaag bij de parlementsverkiezingen. Hij werd zonder tegenkandidaten voor een jaar herbenoemd en erkende de noodzaak van verandering om Fidesz als oppositiepartij klaar te maken voor toekomstig bestuur. Tijdens het WK-voetbal in de VS worden 78 wedstrijden gespeeld in 11 steden, waaronder de finale in New York/New Jersey. De veiligheidsdiensten bereiden zich intensief voor met 24/7 bemande commandocentra en speciale maatregelen rond fanmarsen die vooral in Dallas en New Jersey plaatsvinden. Het weer tot slot. Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden, temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken. Alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op bui. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op twa oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Duizenden mensen namen deel aan een antiracisme-demonstratie in Belfast na onrust door een mesaanval op een 30-jarige Sudanees. De aanvaller is opgepakt en aangeklaagd. Relschoppers staken huis en voertuig in brand, raakten 12 agenten en maakten 12 mensen dakloos. Politici veroordeelden het geweld. Het hoofd van de Arctische Defensie van Groenland, Søren Andersen, spreekt voor het eerst over de spanningen met de VS en onthult ambitieuze toekomstplannen voor het grootste eiland ter wereld in een interview met Deense zender TV2. De voormalige Hongaarse premier Orbán blijft partijleider van Fidesz, ondanks de nederlaag bij de parlementsverkiezingen. Hij werd zonder tegenkandidaten voor een jaar herbenoemd en erkende de noodzaak van verandering om Fidesz als oppositiepartij klaar te maken voor toekomstig bestuur. Tijdens het WK-voetbal in de VS worden 78 wedstrijden gespeeld in 11 steden, waaronder de finale in New York/New Jersey. De veiligheidsdiensten bereiden zich intensief voor met 24/7 bemande commandocentra en speciale maatregelen rond fanmarsen die vooral in Dallas en New Jersey plaatsvinden.
3: Het weer tot slot.
2: Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden, temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken. Alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op bui. En tot zover het nieuws.